Oscar Tooney, Without Love. Marcel Strong uit St. Louis was saxofonist en songwriter. Hij schreef dit nummer voor Clarence Carter, die er ook een grote hit mee scoorde. En even later heeft hij het nummer zelf opgenomen. En voor producer Rick Hall was dat een reden om hem in dienst te nemen. Niet als zanger, maar als songwriter. Marcel Strong, Mumble in My Ear.

Marshall Strong, Mumble in My Ear. Denise LaSalle uit Mississippi was 13 jaar toen ze naar Chicago verhuisde. En daar ging ze bij haar oudere broer wonen. En ze kreeg een baan in een bar. En in die bar ontmoette ze Billy Emerson. Dat was een producer van Chess Records. En die regelde een contract bij Chess Records. En toen hij voor zichzelf begon bij Tarpon Records, nam hij de zangeres mee. En dat leverde 35 albums en 16 hits op in Amerika. Ze overleed in 2018 op 83-jarige leeftijd. Denise LaSalle, Breaking Up Somebody's Home.

Denise LaSalle, Breaking Up Somebody's Home. King Floyd was het huisorkest in de Showbar on Bourbon Street in New Orleans. En overdag werkte hij op het postkantoor. Hij werd ontdekt door James Brown. En Groove Me was de B-kant van zijn single What Our Love Needs. Maar een DJ uit New Orleans begon die B-kant te draaien. En uiteindelijk werd dat een top 10 hit in Amerika. King Floyd, Groove Me.

King Floyd, Groove Me. Bobby Newsom was de zanger van de Fantastics, een band uit Chicago. En hij nam een eigen nummer op en dat was bedoeld als demo voor Johnny Taylor, die al eerder nummers van hem had opgenomen. Maar Spring Records in New York bracht het als een single uit voor Bobby Newsom. Jody, come back and get your shoes.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Remain van Bywater Call is het album van deze week. En het wemelt in Canada van de goede bands, maar veel Canadese labels dringen nooit tot Nederland door. En dat gold ook lang voor Gypsy Soul Records. Vandaar dat we nu pas kennis maken met Bywater Call. Bring It Back.

Bywater Call, Bring It Back. Sam Dees uit Alabama was songwriter voor Gladys Knight, George Benson, Aretha Franklin, Whitney Houston, Tavares en Millie Jackson. Maar hij was ook een verdienstelijk zanger, Sam Dees. We always come back strong.

SMDs, we always come back strong. Frederick Knight uit Alabama was een one-hit wonder. Hij scoorde één hele grote hit in Amerika en in Engeland. En later werd hij wel succesvol als producer. En zijn compositie Just a Matter of Time werd nog gecoverd door Leonard Cohen. Frederick Knight, I've been lonely for so long.

Frederick Knight, I've been lonely for so long. Luther Ingram uit Tennessee had één nummer 1 hit in Amerika. If Loving You Is Wrong, I Don't Wanna Be Right. Daarna scoorde hij nog 20 hits, maar de man had een slechte gezondheid. Hij had een ernstige vorm van suikerziekte, waardoor zijn nieren niet functioneerden. En hij overleed in 2017 op 69-jarige leeftijd. Luther Ingram, If Loving You Is Wrong, I Don't Wanna Be Right.

0: Luther Ingram. If loving you is wrong, I don't wanna be right. Bobby Womack uit Ohio was de zanger van de Valentinos en hij componeerde It's All Over Now voor de Rolling Stones. Hij was daarnaast ook nog de gitarist in de begeleidingsband van Sam Cooke en hij trouwde met de weduwe van de vermoorde zanger. Maar dat liep op een scheiding af omdat Bobby Womack een verhouding kreeg met de 17-jarige dochter van zijn vrouw. Hij overleed in 2014, hij werd 70 jaar. Bobby Womack, I'm through trying to prove my love to you.
1: Yeah, I know you laugh. You've had your last laugh, though. You laughed a whole lot of times as I walked out the door. I said, don't worry.

Bobby Womack, I'm through trying to prove my love to you. Millie Jackson uit Georgia heeft de bijnaam in Amerika The Mother of Hip Hop. Ze begon als fotomodel in New York en ze won een talentenjacht in de nachtclub Small's Paradise. En toen startte ze een carrière en die leverde 39 hits op. En dit was een top 5 hit. Ze is overigens geen familie van de beroemde familie Jackson uit Gary, Indiana. Millie Jackson, It Hurts So Good.

Millie Jackson, It Hurts So Good. Quiet Elegance, dat was een vrouwengroep uit Detroit met zangeres Lois Reeves en het was de zus van Martha Reeves. De groep toerde eigenlijk voortdurend als voorprogramma met de Temptations en later deden ze dat ook met Dan Greer, Al Green, Tom Jones en Engelbert Humperdinck. Quiet Elegance, You've Got My Mind Messed Up.

Quiet Elegance, You've Got My Mind Messed Up. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meedendorp en Johan Derksen. Tommy Young, dat is een gospelzangeres uit Texas. En ze kon een baan krijgen in een nachtclub in Dallas, maar dan moest ze wel soul en blues zingen. En dat deed ze, maar na 7 singles en 4 albums had ze daar genoeg van. En ze keerde terug naar de gospel. Ze ging optreden in de kerk waar haar vader predikant was. Tommy Young, Take Time to Know Him.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Werewolves of London, die titel, wat doet die aan denk? Misschien aan een film, of aan een boek, of aan een muzieknummer. Nou, Warren Zevon, dat is de man die het nummer ooit schreef. Eigenlijk een beetje op instigatie van een van de Everly Brothers, van Phil Everly volgens mij. Verhaal dat hoor je straks in drie keren scheepsrecht. Maar we begonnen met Depp Ryder, uit Amerika, geweldige gitarist. Blues is all I got.

B-L-U-E-S. Blues is All I Got van Deb Ryder van haar cd Memphis Moonlight. Eerste nummer in deze aflevering van Het is Blues. Straks nog muziek van John Mayer van de Flatlanders, Dave House, Luther Guitar Johnson, maar ook van Warren Chiffon. En muziek van de Reverend Sean Amos op de mondharmonica. Hij speelde een nummer van een hele bijzondere cd met allemaal instrumentale stukken erop. De Funk Rants Blues en door van Slowpoke.

de Reverend Sean Amos op de mondharmonica in het nummer Slow Poke. Sophie and the Broken Things. Ja, wat mij door bij ding. Wat is dat voor een beetje? Nou, ze komt in elk geval uit Amerika. Het zit een beetje in de sfeer van ja, de country muziek, zou je kunnen zeggen. Het album Delusions of Grandeur is gemixt door Ray Kennedy, de maker van werk van onder andere van Steve Earle. Dus ja, het is een beetje de moderne country, zou je kunnen zeggen. Sophie and the Broken Things met Trouble.

You and me and trouble. Net alsof dat bij elkaar hoort. Nou, in dit liedje in ieder geval wel. Sophie and the Broken Things. En de tweede stem die jij erbij hoort, die was van Logan Ledger van de CD Delusions of Grandeur. Elvis Shane, dat is een man uit Kentucky. En ja, die zingt eigenlijk ook een beetje over You and Me and Trouble. Maar wel op een hele mooie manier, moet ik zeggen. De aanleiding is dat op een gegeven moment zag hij een keer op Facebook of zo, weet ik veel wat, zag hij een tekst staan. I don't have a stepson. I have a son that was born before I met him. Vond ik wel mooi aangegeven voor een stiefzoon. Elvis Shane met My Boy.

My Boy. Ja, mooi, mooi nummer. Heel mooi nummer van Elvie Shane van de cd Backslider. Blijft een beetje in de sfeer van de Americana naar Sophie and the Broken Things en Elvie Shane naar Caleb Lee Hutchinson. En ja, die moet wel inbezien van die de cd die hij uitgebracht heeft, is samen met Brent Cobb. En dat is wel een bekende naam in de wereld van de Americana. Het is een EP trouwens, niet een cd. Ja, wel op cd, maar niet, niet met 10 nummers of zo, 12 nummers, maar met 4 nummers. Slot Machine Syndrome heet die EP. En door van het nummer Who Am I?

Caleb Lee Hutchinson met Who I Am van de CD, nee, van de EP Slot Machine Syndrome. Het is blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. The Werewolves of London, dat was een film uit 1934, denk ik ongeveer, dat het toen speelde. En die film, daar keek op een gegeven moment Phil Everly, die keek door naar, van de Everly Brothers. En die sprak later Warren Zevon, een zanger uit Texas, nee, uit Californië. En die zei, jongen, daar moet je eigenlijk een keer een liedje van maken met dat als titel. Nou, dat heb ik gedaan. En dat draai ik straks. Maar de aanleiding dat ik het draai is een nieuwe cd van Joe Louis Walker. Een man die al heel veel cd's maakt, een kleine 30 cd's. Uitstekende bluesman die ook met Jan en Alleman samenspeelde. Met de Olderman, de John Lee Hooker, Muddy Waters, Otis Rust, Charlie Musselwhite, noem ze allemaal maar op. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Electric. En door van zijn versie dus, de versie van Joe Louis Walker van Werewolves of London.

De hedendaagse versie van Werewolves of London in de uitvoering van Joe Louis Walker van de cd Electric. En op gitaar uiteraard Joe Louis Walker, maar op gitaar ook Waddy Wachtel. Een van de componisten van het nummer Werewolves of London. Wat in 1978 trouwens voor de eerste keer uitgebracht werd op een cd van Warren Zevon. Hij schreef het dus samen met Waddy Wachtel. En het was op de LP Excitable Boy. Warren Zevon was een hele bijzondere man eigenlijk. Een singer-songwriter uit Californië die in 2003 overleden is. Maar die in die muziekscene in Californië heel veel dingen gedaan heeft. Mooie nummers gemaakt heeft, onder andere Carmelita. Bekend in verschillende uitvoeringen, maar originele compositie van Warren Zevon. De uitvoering van Werewolves of London uit 1978 van de LP Excitable Boy, die kwam op een bijzondere manier tot stand, want er werd toen blijkbaar heel veel eisen aan gesteld. Er moesten allerlei muzici erbij betrekken. En op dit nummer doorspeelden twee mensen met van Fleetwood Mac. Zowel volgens mij Mick Fleetwood speelde erop met als John McPhee. En uiteraard Waddy Wachtel op gitaar. Warren Zevon met The Werewolves of London uit 1978.

Het origineel uit 1978 en met Waddy Wachtel op de gitaar, de B, net als bij de vorige, van Joe Louis Walker. Maar goed, dat was dan wel 52 jaar later. Warren Zevon overleed in 2003, geboren in 1947, 2003 overleden. Niet ouder worden, maar dat had ook wel een beetje met zijn levensstijl, denk ik, te maken. Het was een man die onder muzikanten bijzonder geliefd was. Hij schreef mooie nummers, die hij vaak niet, ja, soms ook zelf uitvoerde, maar lang niet altijd. Dan worden ze uitgevoerd door anderen. En een jaar na zijn dood is er een tribute album uitgekomen onder de titel Enjoy Every Sandwich. Nou, hij dan ook ziet wie door allemaal aan midwerk. Don Henley van de Eagles werkte met, Steve Earle, Jackson Brown, Bruce Springsteen. Bob Dylan werkte eraan met, Ry Cooder, David Lindley, de Pixies, Jennifer Warnes en Van Dyke Parks. Nou, een keur aan artiesten die allemaal nummers op een nummer hebt op die tribute LP. Enjoy Every Sandwich. En ene die daar ook op stiet, dat is Adam Sandler. En Adam Sandler is vooral als acteur bekend. Hij speelde in Saturday Night Fever. Begon er ooit in de Bill Cosby Show. Maar is ook een verdienstelijke zanger. Heeft een aantal cd's uitgebracht. En dus ook een nummer van Warren Zevon. The Werewolves of London in de uitvoering van Adam Sandler.

Drie uitvoeringen van The Werewolves of London. En de aanleiding was de nieuwe cd van Joe Louis Walker, Electric. En het origineel van Warren Zevon uit 1978. En de laatste versie die was van 2004 van de cd Enjoy Every Sandwich. En de uitvoering was van Adam Sandler. We blijven nog even bij die cd van die tribute cd van Warren Zevon, over Warren Zevon, Enjoy Every Sandwich. Want er staat ook een nummer op wat een hit was, ooit in de uitvoering van Linda Ronstadt. Maar op die cd Enjoy Every Sandwich staat de versie van Bonnie Raitt samen met Jackson Browne, Poor Poor Pitiful Me.

We blijven nog even in de sfeer van Warren Chevon, de man die in 2003 overleden is. Dit was een compositie van hem, Poor, Poor, Pitiful Me, in de uitvoering van Bonnie Raitt, ook goed te horen op de slidegitaar, en Jackson Brown. En dat komt van de cd Enjoy Every Sandwich uit 2004. Vorige weken draaide ik al een nummer van de nieuwe cd van John Mayer, de cd Sop Rock. Toen was het Last Train Home. Vandaag New Light.

Ja, het is wel lekker ontspannen muziek, maar soms mee ook wel een beetje te ontspannen, moet ik zeggen, van John Mayer. Sop Rock, dat is de titel van de cd en dit was New Light. Nou, of je dat nee licht gezien hebt, dat weet ik niet. Ook vorige week draaide ik een nummer van The Flatlanders, de compositie van Bob Dylan, She Belongs to Me, van Diné's cd Treasure of Love. Er staat nog een ander nummer op, ook een mooi nummer. Ja, er staat meer nummers op natuurlijk, maar sommige nummers die valt ook wat meer op dan de anderen. En dat was een nummer van Towns Van Zandt, Snowing on Briton. En ik ken het ook in de uitvoering van Hans Tezink, ook een hele mooie uitvoering. Maar dit is de uitvoering van The Flatlanders, Snowing on Briton.

De Flatlanders met een compositie van Towns Van Zandt's Snowing on the Return. En de Flatlanders, dat bent Butch Hancock, die zong dit nummer trouwens. Jimmy Dale Gilmore en Joe Ely. Dave House, dat was een man die vroeger in een punkband speelde. The Loved Ones, en daarvoor weer nog bij Step Ahead en Painted Black. Amerika hebben we het dan over. Maar de laatste 10 jaar maakte hij vooral solo muziek. Daar heeft vaak samen met zijn broer, met Tim House. En dit is een cd die net uitgekomen is. Opgenomen in de tijd van corona natuurlijk. Dus de contacten die gewoon vaak via Zoom over en weer. Blood Harmony is de titel van de cd. En het nummer dat heet The Plagiarist.

Het verhaal van de namaker, de plagiarist van Dave House van de cd Blood Harmony. Hardy's Blues door Lusten Nino, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Launus Braams. En we hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Luther, Guitar Junior Johnson. Dat is echt nog een original, een echte bluesman uit Itabena, uit Mississippi. De geboorteplaats van B.B. King. Ik denk niet dat hij nog zoveel nee muziek opneemt. Dit is een cd die live opgenomen is. De cd Once in a Blue Moon. En door van het nummer Flippin' and Floppin'.

0: Route 66, het De Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het nummer is geschreven door John Lennon en hij deed dat voor de film A Hard Day's Night. In Amerika was het ook de B-kant van de single A Hard Day's Night. In Europa was het een A-kantje. The Beatles, I Should Have Known Better.

The Beatles, I Should Have Known Better. Het nummer gaat over de vriendschap tussen de bandleden. En er bestaat een videoclip waar Mick Jagger en Keith Richards een café bezoeken in New York, waar de andere leden van de band al zitten te wachten. Het nummer werd opgenomen in Kingston, op Jamaica. En het werd geen grote hit. In Amerika eindigde het op de 13e plaats en in Engeland slechts op 50. The Rolling Stones, Waiting on a Friend.

Waiting on a Friend. Deze week staan de Beatles en de Rolling Stones centraal. En zelfs binnen relaties gaf dat problemen. De een koos voor de Beatles en de ander was voor de Rolling Stones. Paul McCartney zong tijdens optredens altijd Till There Was You uit de musical The Music Man, de oude hit van zangeres Peggy Lee. Hij wilde echter zelf een ballad schrijven en het werd uiteindelijk een ode aan zijn voormalige vriendin Jane Asher. And I Love Her.

The Beatles, and I love her. De feministen waren woedend over de tekst van Mick Jagger. In hun ogen was de tekst vrouwenvriendelijk en seksistisch. De gitaristen Keith Richards en Mick Taylor leverden een topprestatie. Bitch.

De Rolling Stones, Bitch. John Lennon was helemaal niet tevreden over het nummer It Won't Be Long. En daarom herschreef hij het. In Engeland kwam het uit op het album A Hard Day's Night. En Amerika verscheen het op het album Something New. Anytime at all.

Anytime at All. Keith Richards was een fan van Chuck Berry en daarom coverde hij dolgraag nummers van Chuck Berry. Dit is een opname uit 1964 en eerlijk is eerlijk, de cover is beter dan het origineel van Chuck Berry en het is een ideaal nummer voor live optredens. The Rolling Stones, Carol.

The Rolling Stones, Carol. John Lennon schreef het nummer met twee oude hits in gedachten. Silhouettes van The Race en I Saw the Light van Hank Williams. In Engeland verscheen het nummer op Beatles for Sale, in Amerika op Beatles 65. No Reply. This happened.

The Beatles, No Reply. Het is een nummer van de Motown-componisten Brian Holland, Lehman Dozier en Eddie Holland. En het was in 1963 een single van Marvin Gaye met de Supremes als achtergrondzangeressen. En het nummer ontstond in de Amerikaanse zwarte kerken, waar de predikant vroeg, can I get a witness? En de parochianen antwoordden dan met, amen. The Rolling Stones, can I get a witness?

The Rolling Stones, Can I Get a Witness? John Lennon schreef het nummer na twee ontmoetingen. In Parijs ontmoette hij Bob Dylan en terug in Engeland werd hij geïnterviewd door BBC-verslaggever Kenneth Elsop. En deze man adviseerde hem dat hij zijn ware gevoelens niet moest verbergen achter zijn popsongs. The Beatles, I'm a Loser. I'm a

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Waiting for the Daylight van Erja Liitinen is het album van deze week. En Erja Liitinen vergaarde intussen wereldfaam. Ze toerde door Canada met de Downchild Blues Band en met gitarist Jennifer Batten uit de band van Michael Jackson. En ze verzorgde in haar geboorteland Finland het nieuwjaarsconcert. En daar kwamen maar liefst 80.000 mensen op af. Erja Liitinen, The End of Music.

Realitinen, the end of music. Het nummer is geschreven door Ellen Toussaint, die heel veel nummers schreef onder zijn pseudoniem Naomi Neville. In 1962 was het een hit voor Benny Spellman uit Louisiana. Dit is een opname uit 1963, opgenomen in de Decca Studios in Londen. The Rolling Stones, Fortune Teller.

Fortune Teller. John Lennon schreef het nummer in de Lafayette Motor Inn in Atlantic City tijdens een tour door Amerika. Hij was alle bijeenkomsten met tv-sterren, hoogwaardigheidsbekleders en artiesten helemaal zat. I don't want to spoil the party.

I don't want to spoil the party. Dit is een opname uit 1965 van de Rolling Stones. En een jaar later was het een grote hit voor Cliff Richard en The Shadows. Brian Jones maakte er een Birds-nummer van met zijn 12-snarige Rickenbacker-gitaar. Blue Turns to Grey.

The Rolling Stones, Blue Turns to Grey. Als songwriter werd John Lennon beïnvloed door Bob Dylan. Dit nummer zou over manager Brian Epstein gaan, die homoseksueel was en in 1965 was het in Engeland nog niet verstandig uit de kast te komen. The Beatles, You've Got to Hide Your Love Away.

You've Got to Hide Your Love Away. Mick Jagger en Keith Richards gebruikten tot 1965 heel vaak het pseudoniem Nancup Falsch. En dat is een nummer waarop alle bandleden een aandeel hadden. Dit is bijvoorbeeld zo'n nummer van Nancup Falsch, The Rolling Stones, Empty Heart.

Empty Heart. Paul McCartney rondde het nummer vlak voor de opname af, maar John Lennon vond de tekst niet goed en herschreef de tekst in de studio. In Engeland kwam het op het album Rubber Soul. In Amerika verscheen het op het album Yesterday and Today. Drive My Car.

Drive My Car. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meedendorp en Johan Derksen. Als coverband speelden de Rolling Stones de nummers van Chuck Berry beter dan de componist zelf. En Mick Jagger en Keith Richards speelden die nummers ook al met hun vorige band, Little Boy Blue and the Blue Boys, de Rolling Stones. Around and Around.

0: ben iemand die zijn ritme nodig heeft. En ik ben trouw iemand. Ik schrijf nu 25 jaar stukjes voor de Volkskrant.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag doet hij dat met Jan Mulder. De man die van Winschoten naar Brussel ging, toen naar Amsterdam en nu in Bussum woont. Van voetballer word ik columnist. Een man met hele eigen opvattings.
2: Laten we eerst even zeggen dat we hier bij Jan Mulder thuis zitten.
0: In zijn schitterende villa in het groene loven van het Gooi.
2: Ja, Bussum heeft het hart, zag wij staan. En dan denk ik van, als je dat in het Drents vertaalt, dan is Bussum heeft het hart. Dus Bussum is geweest. Maar Jan, jij woont hier al, hoe lang? 30 jaar?
0: 30 jaar.
2: 30 jaar.
0: Knap, hè?
2: Ja. Dat is een groot verschil met Winschoten natuurlijk.
0: Nou, Bussum?
2: Ja.
0: Nee. Dat is ongeveer hetzelfde. Dat wil zeggen, ik vond Winschoten, dat was een mooie stad.
2: Ja.
0: Vroeger. Maar nou ook niet meer.
2: En de Mulders. Wat...
0: En de broer, Bussum hebben ze net zo verkankerd als Winschoten. Dat is wel een overeenkomst. Alles gesloopt, leuk binnenstadje verwoest.
2: Weg.
0: Ja, de Vissersdijk weg. Dommering weg.
2: Dommering, de Blauwe Zaal.
0: Het huis van dominee Visser weg.
2: Ja. Maar hoe was dat?
0: Dat soort dingen, van die karakteristieke dingen. Allemaal weg voor winkelpromenades. Nou ja, koek.
2: Hoe was dat? Hoe was dat vroeger in Winschoten? Ik bedoel, de Mulders, wat voor gezin was dat eigenlijk?
0: Klein middenstandse milieu, hè?
2: Ja.
0: Ik hield van mijn vader, harde werker.
2: Wat deed je ook wel?
0: Schoenmaker. Ja. Ben ik hem nog altijd dankbaar voor. Heel gek.
2: Gewoon wat waren dat voor mensen? PvdA?
0: Ja, dat is echt... Ja.
2: Ja,
0: dus het, jawel. Mijn vader zat toen zelfs nog een beetje erin, in de plaatselijke Partij van de Arbeid. En hij is eruit gestapt. Ik weet niet precies meer dat was. Om een bepaalde reden. Mijn vader was wel vrij impulsief. Iets met de Partij van de Arbeid in Indonesië.
2: Ja, ja, van Heus en zo.
0: Dat was hij het helemaal niet mee eens. Toen is hij eruit gestapt.
2: Ja, net zoals Reels de Beek. Die was het toen ook niet mee eens.
0: Dat was principieel iemand. Als ik bedoel maar, je bent links of niet of zoiets. Ja. Dat soort dingen. Dat heb ik ook wel van hem.
2: Ja, jij bent ook...
0: Radicaal.
2: Ja, ja.
0: Alles of niks. Ja. Niet met standpunten niet gaan schipperen. Geen compromissen.
2: Nee,
0: is dat woord?
2: Zoals de PvdA, nou.
0: Dat doe je wel thuis.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ik moet toch even aan mijn imago voldoen als vrouw, snap je? Ja.
2: Maar ik bedoel, Winschoten, daar komt natuurlijk een heleboel toch wel bekend. Vooral in de sport, hè? Je hebt Klaas.
0: Klaas Nienegaal is mijn idool van voetbal.
2: En Arie Haan. Ja. En, maar verder kreeg hij toch ook nog wel wat mensen zoals Jean-Pierre Ravi. Ischa Meijer
0: heeft een Winschoten.
2: Ook oorspronkelijk Winschoten.
0: Ja.
2: Koos van Dijk.
0: Ja. Maar nee, Herman Brood zat er vaak hoor.
2: Ja, nee, maar Koos die
0: Winschoten, het was het drugscentrum van Europa.
2: Nou, dat is het nog wel een beetje. Ik bedoel, als je die Duitsers die komt.
0: De invoer was enorm.
2: Ja. Het pleintje en dergelijke.
0: Ja, dat is mij ontschoten.
2: Maar toen was je al weg, zeker?
0: Ja, dat is echt naar mij gebeurd. Dus mij treft geen enkele schuld. Nee.
2: Nee, want wat Winschoten, daar komt natuurlijk een heleboel uit de...
0: Nou ja, op de een of andere manier was het een leuke, karakteristieke stad. Vanwege de taal, Joodse inbreng.
2: Ja.
0: Winschoten was
2: een grote Joodse...
0: Dat Jiddische humor en zo, dat wil ik nou niet meer pronken. En ik heb er ook helemaal niks van meegekregen. Maar toch een beetje wel. Dus het taalgevoel en zo misschien wel. Zo'n soort van humor hebben Winschoten wel.
2: En hoe ging dat? Jij ging naar de lagere school en de middelbare school, denk ik. En
0: ja, lagere school en dan HBS, hè?
2: Ja.
0: Johan Modastraat, ook
2: dus
0: weg.
2: Een voetballer met, ook nog een voetballer met een beetje brains dan?
0: Nou, dat heb ik tot later gekregen. dat was toen nog niet echt aan de orde, hoor.
2: Nee, maar ja, jij bent toch...
0: Nee, maar ik was een voetballer met kunst, weet je wel. Brains gaat een beetje ver, maar Ik kocht wel eens een schilderij.
2: Ja.
0: Dat was het.
2: Dan zat je in Brussel natuurlijk wel redelijk. Want dat is natuurlijk wel toch een heel andere stad als Amsterdam. Ik bedoel, zeker qua grootheid.
0: Ik moest er enorm bij natuurlijk hier naar Ajax ging.
2: Ja.
0: Ja, Amsterdam vind ik echt een dorp.
2: Ja, vergeleken met Brussel zeker.
0: Ja, maar is dat, Brussel was dan wel meer burgerlijk en zo. Weet je wel. Maar toch, toen ik daar kwam, minder hoor. Dat was toen nog wel leuk. In 64, 65. Dat was dan wel gezellig. Ik vond het heerlijk daar. Ik heb me dan meteen thuis gevoeld.
2: Ja,
0: ook bij die club.
2: Ja?
0: Dat was ook, het is nog altijd een amateurclub.
2: Maar je voelde je daar ook wel thuis? Want ik heb er een paar keer ben ik er geweest met de band en zo. En dan waren er een heleboel van die mensen die verstonden wel Nederlands, maar die vertikten om het te praten en zo.
0: Ja, dat wel. Maar waar ik bij Anderlecht is, dat is meer een Brusselse club. Dat plat Brusselse dialect. Hè? Van de Stok kan nog niet een fatsoenlijk Nederlands of Frans.
2: Dat was toch een vriend van jou wel een beetje? Hè?
0: Jawel, ja. En bij wijze van spreken was dat plat Winschoten. Dus het leek wel een beetje op dat plat Brussels. Heel gek. En ik heb dan altijd, ik kwam daar in ongeveer dezelfde club als WVV. Anderlecht is een amateurclub. Ook helemaal geen instituut, wat ze zeggen.

0: behind. Don't mess with me. Dat Brussel, ja, ik ben er ook twee geweest met de band. Ja, dat zijn allemaal van die rare verhalen, want wij zijn toen Hotel Ciru, kun je dat herinneren, met die grote...
1: Nee, er zijn ongeveer 1000 hotels in Brussel. Deze heb ik net niet
0: meegemaakt. Nee. Daar werden wij toen aangetrapt.
1: Ik weet nog wel dat het eerste hotel waar ik kwam was de Prince de Liège. Daar gingen we naar binnen. Daar zat Adamo.
0: Oh, ja, ja,
1: met zijn
0: hondje
1: op schoot. En dat was wel een onvergetelijk beeld, om jullie het waar te zeggen. Met een Russisch ei. Prins de Liège, ik heb het nooit vergeten.
0: Wij zijn twee keer verwijderd uit het hotel vanwege...
1: Dus praat niet over muziek met mij, want dat is echt... Adamo, Rocco Granato.
0: Ja.
1: Ja, sorry.
0: Nee, ik wou het ook niet over muziek hebben, maar toen ben je, dus je bent, daarna ben je hier in Bussum beland.
1: Ja.
0: En jij zit hier nou, en gelukkig ben jij een andere kant op gegaan, want de meeste voetballers in die tijd, een sigarenwinkel.
1: Ja, dat is een beetje betrekkelijk hoor. Ik hoor mezelf ook wel eens zeggen, nou, ik ben blij dat ik niet voetbaltrainer of zo ben geworden, maar aan de andere kant leek me dan wel leuk ook. Kijk, mijn leven is wel beter. Of ja, ik geniet van mijn leven. Het schrijven en zo. Daar heb ik wel een soort van talent voor. Voor het stukje schrijven. Ik voel me hartstikke goed. Maar toch is het beter voor een mens om te blijven doen wat die is. En waar die goed in is. Ik voel dit altijd als een soort van surrogaat. Dat is misschien onzin. Maar ik ben net geen. Ik doe wel eens deskundig over het voetballen en zo. Maar dan denk ik ook, ja, wat slaat dat op? Ik ben van alles net de helft, hè?
0: Maar de meeste lui die werden dan op een gegeven moment, als ze niet meer voetbalden, dan hadden ze dan toen in die tijd dan hij een sigaren zijn.
1: Ja, maar de pest is ook, je moet ook niet gaan voetballen.
0: Nee.
1: Je moet in je dorp, in dit geval in Winschoten blijven. Schoenmaker. De schoenenzaak voortzetten. Dat is het beste.
0: Dan een beetje Rijn de Graaf in Veendam.
1: Ik heb altijd bewonderingen voor mensen die blijven waar ze zijn. Mijn broer Henk, die zit nog altijd in Winschoten.
0: Met hoeveel man waren jullie thuis?
1: Twee.
0: Twee, dus.
1: Hij was een nakomelingetje. Ja. 11 jaar jonger dan ik. Henk, die is een Winschoter. En dat is, op een of andere manier heeft hij een soort kracht.
0: Maar ja, terug...
1: Ik ben zo'n would-be figuur geworden. En ik koketteer daar nu niet mee. Ik meen het er erg.
0: Wow, dat weet
1: een
0: ik
1: soort
0: niet.
1: Van. Ja, eigenlijk wel.
0: Heb je er last van?
1: Nou, soms wel. En dan denk ik, ja, wat... Ik bedoel, dat komt ook door je leeftijd of zoiets. En waar is dat allemaal? Waar gaat dat naartoe? En waar heeft dat voor echt een nut allemaal?
0: Daar moet je niet over nadenken.
1: Ik woon in Bussum. Nee, maar ja, soms eventjes wel. Ik bedoel, man, in Bussum wonen is een keurige laan.
0: Ja, maar ik woon ook in een keurige laan in Rome.
1: Ja, nou, niet doen.
0: Ja, maar ik kan moeilijk terug naar dat rode dorp in Assen. Daar was een echte arbeidersbuurt, hè.
1: Ja.
0: Waar iedereen dus PvdA op de deur had. En, maar ja, dat is inmiddels al
1: lang. Ja, dan maakt het ook niet uit waar je woont of zo. Maar ergens ook, ja, dat... Ik heb verder niet zoveel met Bussum. Ik ken niet weinig mensen. Dan meer in Amsterdam. Maar ja, dat ben ik ook niet echt.
0: Nee, en Winschoten kun je die weer terug. Want iedereen... Dan denk je van, nou, dat was toen mijn stijl.
1: Ja, dat wil ik nou ook niet meer. Mijn moeder woont er nog.
0: Dat was toen mijn stijl.
1: Ja, dat wil ik nou ook niet meer. Mijn moeder woont er nog.
0: Ja, maar als je daar komt, dan is er ook,

0: Die wonen ook niet meer in Winschoten.
1: Dat is ook weer zo'n probleem. Ja. Die hoorde ik wel eens van mijn moeder dan ook. Dat is Oost-Groningen. Dat heeft ongeveer de grootste werkloosheid, dichtheid, hoorde je dan van het land. Maar ik vond dat eigenlijk wel aangenaam, hè? Geen industrie, geen NAVO-basis, geen helikoptergedoe, geen magneetzweefbaan er naartoe in godsnaam. Mooi alleen, dus de dorre land. Dat vond ik mooi. Maar ja, mijn moeder zegt dan over, ja, dat Jan, alle jonge lui gaan weg. Ja. Die moeten werk hebben. Dus er zit ook weer iets in. Dus dat zo'n Winschoten volgepropt wordt met HEMA's en dingen, dat heeft economische zin, maar ja. Ik vind het verschrikkelijk.

0: Ik hou van windschoten, maar het zegt me ook weinig. Ik kan dat heel moeilijk onder woorden brengen.
1: Dus je bent eigenlijk toch een soort van zwerver geworden?
0: Ja, maar dat ben ik ook niet. Ik ben geen avonturier. Ik hou niet van reizen.
1: Nee. Maar je hebt het wel druk natuurlijk. Ik bedoel...
0: Nou ja, ik ben echt... Daar hou ik wel van. Ik ben iemand die ritme nodig heeft. En ik ben trouw iemand. Ik schrijf nu 25 jaar stukjes voor de Volkskrant. Dat is, ja.
1: 30 jaar in bus.
0: Nou, jij weer.
1: 40 jaar
0: in bus. 40 jaar met je vrouw.
1: Ja. Nou ja, ik ben ook met de Groningse woningsamen.
0: Ja,
1: uit Appingedam.
0: Ja.
1: Dus,
0: oh ja?
1: Ja, maar dat is wel...
0: Ik kwam laatst...
1: Dat is wel goed van mij.
0: Onze premier Kok tegen, die zei... Je hebt ook een Groningse vrouw.
1: Oh ja, is die van... Sappemeer.
0: Oh
1: ja,
0: zijn vrouw. Ik ook. Ja? Ja, goed hè. ja. Hij zei, je moet ze even leren kennen. Maar dan gaat het ook nooit meer voorbij.
1: Nee, voor mij is het wel goed. Want ze is recht door zee en zo. Dus, ja. En het is ook een van de weinigen waar ik naar luister trouwens, moet je zeggen. Weet je wel, nou. Zo met Drenthe ook, weet je wel.
0: Dus je zit hier bij een vrij saaie iemand.
1: Wow.
0: Eigenlijk wel, ja. Ik heb dan wel een beetje zo'n halve bekende Nederlander.

0: ander gedoe, man. Ja.
1: Ja, maar iedereen kent jou wel natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Ook door Baan en Verdorp natuurlijk.
0: Ja, dat, nou ja, die televisie, dat is verschrikkelijk, hè.
1: Ik kijk er wel eens naar, soms denk ik ook wel van, dan koop ik ook een stelletje. Verhuurbelangers, weet je wel.
0: Nou ja, aan de ene kant vind ik het altijd gezellig om daar naartoe te gaan. Het is een soort wegwerpenartikel, s'avonds om 11 uur. Dat is wel iets leuks, vind ik. Die gaan er met plezier naartoe. Maar ja, dat moet nou je levenswerk moet worden op het eind van de carrière. Ja, dat is, ja. Maar je moet je schikken, hè. Dat vind ik wel. Ik schik me in wat me op mijn weg tegemoet treedt.
1: Het giet zoals het giet. Of
0: zo. Ja, zoiets. Ja. Ik hou van ik ben geen zoeker of zo. Het voetbal ook. Ik heb me altijd als 6-jarige jongetje een voetbalster gevoeld. Nou, dat is er wel half uitgekomen. Het vervelende met voetbal is dat stopt. Net zoals met ballet mensen. Ja. Je bent 30 en het houdt op.
1: Ik heel erg veel van voetbal, maar bij mij gaat het helemaal weg en zo, op een of andere manier.
0: Nou ja, die sport is helemaal veranderd.
1: Ja.
0: Dat is die commercialisering en veel te veel op televisie en zo.
1: Nee, ik kijk niet eens
0: meer. Het spel zelf ook is beter geworden.
1: Het is wel beter geworden.
0: Sneller,
1: denk
0: maar
1: je?
0: Dus daardoor minder aantrekkelijk. Ja. Weet je wel, je hebt minder speler als Piet Keizer of Robbie Renze brengt. Een lange dribbelen, dat kan niet meer. Je wordt onderuit geschopt. Voordat je als publiek ervan kunt genieten, ligt het spel alweer stil. Dat is een beetje de makker van het moderne voetbal. Het zijn twee legers die tegen elkaar opbotsen. Ja, bij wijze van spreken is de techniek beter nu, maar je ziet het minder. Je kunt niet meer genieten van een mooie klassieke aanval over de wing.
1: En dit is ook, langzamerhand is het ook, ja. Ik vind het de bijsmaak van voetbal. Voetbal is niet meer. Ik ging nog wel eens kijken bij de pupil van Achilles. Dat vond ik dat prachtig op zaterdagmiddag. Dat deed nog iedereen zo als het bedoeld was. Maar als ik dan naar die grote wedstrijden zit te kijken, dan denk ik van, ik heb het wel gezien of zoiets. Ja. Ik vind ook niet dat het echt beter is geworden. Ik bedoel, zo'n elftal wat nou voetbalde bijvoorbeeld tegen Turkije, dat vond ik niet zo goed als.
0: Precies dat hebben we meer dan genoeg gehad. Cruijff, Van Basten, dat komt echt niet meer terug.
1: Nee.
0: Dat was echt de wereldtop. Hè? Voor zo'n klein land als Nederland, geweldig. Dat komt niet terug. Dan moet je al zo'n mazzel hebben met één zo'n fantastische speler.
1: Ja, een Kluiver kan eigenlijk ook niet tegen.
0: Nee, dat is echt allemaal zoveel minder dan Van Basten en Cruijff. Kluiver, ik was veel beter.
1: Ja, want ik zeg dat gisteren aan die keer.
0: Daarbij is het zo, je kan er geknipt worden, want het zetten ze in advertenties.
1: Ah, ben je bezorgd,
0: voor het radioprogramma Jan Mulder, dubbele punt.
1: Nee, dat weet.
0: Ja. Ja, eigenlijk wel. Nee, maar Kluivert heeft het net niet.
1: Kwam jij vroeger wel eens bij Dommering?
0: Ja.
1: Wat Dommering had, dat was dan vroeger de blauwe zaal, had je?
0: Ja. Nou goed, dan ging je naar de bioscoop, hè?
1: Ja.
0: Dat is wel een soort nostalgische
1: wat
0: plek.
1: Wat is daarmee gebeurd bij die Dommering?
0: Nou ja, daar staat nou een HEMA. Weet je, dat is toen door projectontwikkelaars.
1: Het is opgefikt, hè?
0: Ja. Ja. Nou ja, dat was eigenlijk ook een dubieus brandje. Ja. Om je de waarheid te zeggen, dat heb ik nooit echt geloofd. Ik heb later nog wel, zocht Dommering zelf, George Dommering, die is laatst overleden trouwens. Contact met mij, hij heeft me wel eens dingen opgestuurd van Dommering, oude foto's. Maar dan merkte ik ook aan dat die brand, het ging hem niet echt aan het hart. Ik lag met tranen, maar de baas zelf, Dommering zelf, die vond het wel best.
1: Ja.
0: Snap je? Ja, dat vond ik een beetje.
1: Ik weet nog wel dat wij dat
0: leuke mensen, maar dat was een tikje.
1: Wel eens moesten spelen en dat kon dan alleen onder het mom van dat er. Dat werd je ingehuurd door een dansvereniging. Want anders mochten die middag daar, smiddags, dat was een marginaal, die mochten daar anders niet zijn. Ging onder een soort van. Camouflage. Dan kwam er eerst een man en die vertelde, dit moest je lid van die dansen. En die zei, nou, vanmiddag dan dit en dit en dat. En dan kwamen wij daar en dan stond het helemaal vol. Maar het had niks met die dans. Het ging waarschijnlijk om een vergunning of zoiets. Maar, en dat was dan altijd bij George Dommering. En het was altijd wel heel gezellig daar. Ik vond het een prachtig mooie oude zaal.
0: Ja, ja die, nou zeker die bioscoopzaal.
1: Ja.
0: En de blauwe zaal, ja, dat was ook voor een dansleuk.
1: Daar zag je Koos van Dijk staan en Arie Haan en zo en al dat soort figuren toen in die tijd.

0: Bij de Haan heb je niet zoveel zeker of wel?
1: Nee. Nee, maar die was ik jonger dan ik.
0: Ja.
1: Maar ik heb nog wel eens ruzie mee gehad.
0: Ja, want ik zeg maar in Stuttgart met carnaval.
1: Maar toch later is het wel goed als ik hem nu tegenkom. Jawel, ja. Ja. Maar dat is ook zo iemand die, die komt uit Winschoten, maar die daar heb ik nog nooit één woord plat Gronings mee gepraat. Die doen dat niet.
0: Die doen
1: snapt
0: dat niet.
1: U?
0: Ja.
1: Weet je, opeens zijn ze dat kwijt.
0: Ja,
1: weet je, Arie was ook iemand die was een week bij Ajax en
0: sprak
1: Jordanees.
0: Ja.
1: Ja, dat
0: waren dus de echte Amsterdam, of tenminste denk je dan.
1: Ja, maar goed, dat is ook wel weer vertederend, ja. Maar ja.
0: Grote jongen gaat naar
1: stad. Nou, ja, ik heb wel bewondering voor zijn carrière.
0: Ja.
1: Geweldig. Die was beter dan men hem toe dicht. Zeven Europa Cups of zo.
0: Ja. Kampioen met Anderlecht.
1: Ja, die had minder talent dan ik, maar veel grotere carrière eigenlijk. Dat is dan ook wel een beetje toeval hierna dat je in een goed elftal belandt. Maar ook, dat is ook niet helemaal toeval. Goede voetballer.
0: Ja, dat is wel.
1: Toen hij naar Anderlecht ging, daar heeft hij zich echt ontwikkeld. Met standaard Luik. Dat is echt een spielmacht en een kracht.
0: Ja, die doelpunt tegen Argentinië, die herinneren zich ook.
1: Nou ja, dat soort dingen. Dat is wel legendarisch. Duitsland en Italië.
0: Ja, die bal van Medjo, 35 en zo.
1: Nou, dat was toch mooi.
0: Ja, nee, maar die Zoff.
1: Die Meijer, die keeper Zoff, van Duitsland.
0: Zoff en Meijer.
1: Zo, ja.
0: Ja, was wel goed. Ja.
1: Geweldig. Ik geloof dat ze op Anderlecht nog altijd Argentinië zeggen als iemand van ver schiet. Ja. Maar mooi, hè? Echt dankzij Ari.
0: Ja. Die andere jongens, die ken jij dus verder, Koos, die ken jij dus verder niet zo goed?
1: Nee. Nee, die zag ik dan altijd wel door de lange straat lopen, maar dat is ver voor de tijd van Herman Brood. Dus, ja, daar ben ik verder bij. Maar ik was ook niet iemand die in een scene zat of zoiets.
0: Nee.
1: Ik was echt een keurig jongetje, een dromer van een voetbalcarrière bij Real Madrid.
0: Ik droomde. Zoals een jongensboer.
1: Ja, ik was een jongetje,
0: Evers,
1: keurig jongetje.
0: Bob Evers,
1: nou ja, dat las ik ook wel.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Arie van der Heijden, of wie schreef die? Willy van der
0: Heijden. Willy van der Heijden, ja.
1: Maar die zo iemand was ik. Ik zat echt niet achter meisjes aan of het café en nooit. Voetbaldromen.
0: Ja. Ja, dat was toen ineens afgelopen met de blessure toen in...
1: Ja, dat heeft mijn één kant.
0: Dat heb je al natuurlijk wel...
1: Maar dat heeft mijn één kant dus...
0: Pijn gedaan toch wel. Ik bedoel...
1: Jawel, ik vond dat toen verschrikkelijk, maar ook... Ik weet nog wel dat ik heb toen een half jaar een beetje thuis zitten mokken of zo. Weet je wel, je weet ook niet wat je moet doen. Ik wilde toen een kunsthandel of zo beginnen. Ja. Weet je wel. Ik geloof zelfs ooit een antiekzaak. Ja, gek hè. Maar toen vroeg iemand een keer een stukje te schrijven. Toen is mijn andere leven begonnen. En ik heb er ook nooit over ingezeten. Dat ik niet meer speelde. Terwijl ik zo van het voetbal hield.
0: Maar je hebt
1: heel
0: verder,
1: vreemd.
0: Ja, en je hebt verder ook niet nagedacht over van... Je hebt nooit iets gepland en zo.
1: Nee.
0: Dat vind ik mooi.
1: Weet je, dat is
0: dat
1: dan ook...
0: Dat vind ik mooi.
1: Jawel, maar dat is dan... Alhoewel, wij verdienden niet zoveel. Maar dat komt dan ook wel een beetje... Doordat ik heb toen die keus om voetbalprof te worden wel bewust genomen. Dus dat ik niet door ging studeren. Omdat ik veel geld verdiende in die tijd. Zo. Dus ik niks plannen. Dat komt een beetje met de steun in de rug van een soort... bedrag waar ik toen van Anderlecht kreeg, een soort financiële steun, weet je wel. Ik zei, nou, ik zie wel, ik ben niet helemaal gek, ik red me altijd wel. En ik ben inderdaad ook geen ambtenaar die alles voor
0: het leuk is, ik vind het leuk dat iemand dat iets plant en zo, dat vind ik goed.
1: Maar goed, dat is niet alleen van mij hoor, dat doet geen enkele voetballer. Ik heb het nu wel eens met Juri, mijn zoon. Ja, die
0: lijkt wel op jou.
1: Ja.
0: Hij heeft ook iets...
1: Een soort windschoten motoriek. En hij praat bijna
0: ook. Ja, maar hij heeft ook een soort van non-voetbal humor of zoiets. Een ander soort van... Ja. Van scherpte en...
1: Ik merk aan hem dat hij ook niet weet wat hij straks moet doen, hoor. Want dat is juist ook wel een kracht, dat loopt wel los. En ik heb er wel vertrouwen in jullie.
0: Hij zit natuurlijk daar bij een prachtige club, want dat vind ik nog steeds de mooiste club van Duitsland natuurlijk.
1: Traditionsverein.
0: Ja, Traditionsverein. Ja. En de Kolenport, hè?
1: Ja. Ach, man.
0: Ja, kom je daar wel eens?
1: De laatste 2 jaar minder, omdat Juri was zo geblesseerd ook. Hè. Nee. Nu wel weer, ja. Mijn vrouw gaat er vaker naartoe.
0: Woont hij daar, hoor?
1: Moet hij. Nee, Juri woont in Enschede.
0: Hij blijft op en neer gaan?
1: Ja, maar ja. Nou, 3 kwartiertje nu. Ja. Zijn vrouw houdt erg van Enschede. Een Noorse? Maar gek op Enschede. Praat Turkers. Een Noorse die Twents praten, dat kan ik je aanraden, hoor. Dagelijks genot. Oh.

0: Maar ik vind dat wel mooi. Ik bedoel dat mensen, Jean-Pierre Arie, die zei gisteravond, die zei iets van, ik schrijf die gedichtjes omdat het ordent, de chaos die het leven eigenlijk is, ordent die daar. En als je Hanna Kuur dan hoort, dat is de dirigent van de Wiener Philharmonica, die zegt ook iets zoiets over muziek. Van buiten is het chaos en door die muziek kan ik het ordenen. Want je weet toch nooit hoe het afloopt natuurlijk, hè? Dat is een wel een beetje
1: Ik hoorde hem ook zeggen, ja, dat die, want het ging over de dood.
0: Hè, ja.
1: Dat hij het wel fijn zou vinden als hij in zijn werk voortleeft.
0: Ja,
1: dat heb ik niet echt. Nee. Jij?
0: Nee, ik ook
1: of
0: niet.
1: Of wil je nog altijd dat ze nummers draaien als je 100 jaar dood bent? Nee, interesseert het je?
0: Die hoor ik wel
1: een beetje?
0: Die hoor ik toch niet weer.
1: Nee, maar andere mensen.
0: Ja, nee, daar denk ik nooit over na. Nee, dat lijkt mij niet, zo ben ik helemaal niet.
1: Het lijkt me ook een hopeloze opdracht, want zelfs om Shakespeare of zo, dat is over 300 jaar ook vergeten.
0: Dat wordt ook niet gelezen.
1: Het is echt niet, ik dacht dat het een café in Bussum was.
0: Ik heb de complete...
1: De Shakespeare.
0: Ik heb de complete works, maar ik ben niet verder gekomen als de Tempest of zo, of de Storm, weet je wel, dat is de eerste meteen.
1: Nee, maar goed, dat is dan, want die heeft een oeuvre,
0: ja.
1: Dat is onsterfelijk, is
0: ik
1: die
0: denk
1: man.
0: Wel,
1: maar ja.
0: Mozart en zo, die blijven ze wel spelen, dat kan niet anders, dat is zo goed, en Bach en zo, dat overleeft het wel. Dat vast wel, ja, maar wij niet. En...
1: Maar ja, misschien heb je ook ongelijk dat QB en de Blizzards...
0: Het wordt wel veel gedraaid op begrafenis.
1: Ja,
0: nee, maar Blizzard wordt veel gedraaid op begrafenis. In sommige nummers. Ja. Dat denk ik, ja.
1: Nee, om de boel nou te ordenen.
0: Ja.
1: En om het leven in het jaar. Nee, ik vond het een beetje gekunsteld. Maar misschien, ja, voor hem geldt dat misschien wel, voor mij niet.
0: Ja, nee, maar... Dat is de uitkomst, dat je toch niet op een gegeven moment weet wat je dus overkomt. Omdat, ik had het er vanmiddag met Albert nog over. Onlangs naar dat rapport Oosting en zo. En ja. Die mensen die van de ene dag die er niks aan kunnen doen, dat het zomaar gebeurt. Dus het leven is natuurlijk wel heel betrekkelijk.
1: Misschien wel die mensen die er niks aan kunnen doen?
0: Nou, die mensen die daar in die wijk wonen, in Enschede natuurlijk.
1: Oh ja.
0: Dus je kunt, dit kan maar zo over zijn. Dus. En wat dat betreft leven wij natuurlijk wel aardig en zo. Ik bedoel, je denkt er verder ook niet meer bij na, gewoon.
1: Nee.
0: Het gaat gewoon zoals het gaat.
1: Ja. En maar soms denk ik wel, om er een beetje zin aan te geven, kan soms ook geen kwaad.
0: Nee.
1: Maar ja, wat is dat? Ja, wat is dat precies?
0: Dat is moeilijk.
1: Zin, ja.
0: Sean Connery zei altijd, van, je moet niet, zo gauw je gaat denken hoe oud je bent, dan is het mis. Dat vind ik ook eigenlijk wel. Ik ben, met een dag ben ik 60. Dank u wel.
1: Maar je ziet er nog geweldig uit.
0: Maar ik denk er verder nooit bij na eigenlijk. Van heel af en toe heb ik wel...
1: Adriaan Morriens helaas. Ik ben 88. Maar ik zie naar haar dus 78. Ja. Dus je kunt nog wel even vooruit.
0: Maar...
1: Het beste is gewoon zo snel mogelijk dood.
0: Ja.
1: Dat meen ik ook nog. Dat je geen tijd hebt om eraan te denken.
0: Ja, nee.
1: Broes. Maar het schijnt ook nog wel echt zo te zijn. Ik heb me wel eens aan mijn oma gevraagd, die ook 88 was. En hoe was dat? Ja, een flits. Maar ja, ik vertel oud nieuws. Ja. Maar ja, geef me even zin in het leven, Annie.
0: Oh ja, ik heb. Ik maak gewoon muziek. En dat vind ik leuk om te doen. En waarschijnlijk is dat ook meteen de zin gewoon.
1: Ja.
0: Als je maar een beetje naar je zin hebt.
1: Maar ja, ik voetbalde dus en het was leuk om te doen, maar dat doe ik niet meer. Nee. Dan schrijf ik stukjes voor de Volkskrant.
0: Maar,
1: is dat zinvol?
0: Ja, ik weet niet, als je er zin aan hebt.
1: Ja.
0: Dan.
1: Ik heb er wel zin in.
0: Ja.
1: Het is toch geen grootse worp?
0: Oh.
1: Dan.
0: Oh. Ja. Dat.
1: Soms dan denk je toch, ik moet meer. Ja, dat veeg ik ook meteen van tafel.
0: Ja, ja maar meer willen mensen altijd gewoon.
1: Ja, maar meestal bedoelen ze dat dan materieel.
0: Ja, dit.
1: Ja. Ja, daar gaan we niet om.
0: Nee, daar heb ik ook... Heb ik,
1: weet je wel, dat is... Dat je, zelfs het feit dat je je talent helemaal moet... uitputten, hoe zou ik het zeggen, benutten, weet je, dat vind ik zelfs niet eens. Maar, ja, het is gewoon moeilijk.
0: Ja, ik vind, ik heb dat toch altijd nog wel. Ik zit ook wel eens van thuis van, godverdorie, weet je wel. Maar dan pak ik het toch maar weer op. Het is wel moedig, hoor, vind ik van mezelf altijd. Maar ik wil ook niet verzuipen in de ellende.
1: Maar ja, goed, wel zei je dat jij woonde, Rolde?
0: Ja.
1: Ja. Ik wil niks van Rolde zeggen, maar Buenos Aires is toch beter misschien.
0: Ja.
1: Dat is, ik bedoel, het is al te laat om te vertrekken.
0: Nou ja, maar
1: de heerlijke stad, het leven, Rolde, het woordje, R-O-L-D-E.
0: Ja, nou, ik vind het wel prettig daar, want ik heb eigenlijk nooit een vaste woon- of verblijfplaats gehad.
1: Nee.
0: Ik leefde eigenlijk meer als een soort van koffer die uit in en uit werd gepakt.
1: Ja.
0: Dus ik heb natuurlijk bij die band wel alles gezien. Ik ben van Zweden tot aan Gadameer geweest. En ik ben in Tsjecho geweest met die club.
1: Ja, maar ja, het geweest.
0: Ja.
1: Ja, als je,
0: nu reis ik nog altijd rond. Dus dat is natuurlijk wel.
1: Ongeveer door Drenthe.
0: Nee, door Nederland, België. En ik kom dan geregeld overal. Want ik heb toch wel een soort van. Ik hou wel een beetje van klassieke muziek. Dan ga ik eens Bach achterna. Dan ga ik eens naar Leipzig, naar het Thomaskirchje. Of ik ga eens kijken in Praag, waar ik een fantastische stad vind.
1: Ja.
0: Naar de Villa Petramka, waar dan de Mozart. En Budapest en zo. Dat vind ik. Ik hou wel van dat oude. Een beetje vergane glorie van de KNK-monarchie, weet je wel. De Habsburgers en zo. Dat vind ik mooi. Gewoon met mijn vriendin daar in de Augustinerkeller met een verlopen accordeonist zo.
1: Ja.
0: Weet je wel. En dan hij nog even, ik zeg, ik moet even mijn haar kammen en zo, weet je wel. Die man kan helemaal niet spelen, maar ik vind het prachtig, zo'n man in zo'n. En daar hou ik wel van dat soort reisjes en dat soort melancholie. Daar zit het wel een beetje in. Ik hou wel van dat soort grandeur. Van voorlopig grandeur althans.
1: Mm.
0: Dus ik ga wel vaker op reis. Mm. Maar ik doe er wel wat mee. Ik kijk wel. Ja, het is altijd een soort van nut. Maar ja, daar kun je dan ook weer over twisten.
1: Het is nutteloos, zinloos.
0: Ja, kijk, je kunt natuurlijk ook, zoals Erwin en ik in de auto zitten, Erwin en Java. Ken je André nog? Was een goede voetballer. André
1: Java. Ja.
0: Ja.
1: Zo'n donker, zo'n jongen, zeker wel.
0: Ja.
1: Java.
0: Ja. Maar Erwin, die speelt gitaar bij mij. En wij zitten ook altijd in de auto al 14 jaar. En dan hebben we het ook over de besprekende toestanden in de wereld. À la Hilterman van vroeger. Maar op laatst deugt er natuurlijk niks meer, behalve wij tweeën.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel graag. Ja, en uiteindelijk deugt dan niets meer, weet je wel. Alleen kut is oké, zeg ik dan.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Jan Mulder, die was van Screaming Jay Hawkins, The Bushman Tucker van Lou Reed, Vicious, Beautiful Day van U2 en nog een nummer van Screaming Jay Hawkins, In My Heart. Wij gaan verder in Harry's historie en een deel van zijn historie ligt op de TT.
0: Assen, dat is natuurlijk de TT. Als je Assen zegt, dan zeg je ook de TT. Nou, toen ik een andere jongen was, toen mocht ik voor de eerste keer met mijn vader naar de TT. En dat was uiteraard Bartelsbocht. Dat was nog het oude circuit, 17,5 kilometer lang. Maar als handig jongen op de Noorderzingelschool, wou je ook altijd naar de keuring toe. En die was op Marktrein. En dat was voor kinderen natuurlijk heel wat. Want die coureurs die reden dan gewoon op de motor door de stad heen. Richting het Marktcafé en daar tussen de touwen in, daar was op een gegeven moment was dat de keuring. Nou ja, je wilde dan zo gauw mogelijk uit school en je stak je vinger dan op bij juffrouw Paul en zei van ik moet naar de wc en dan kon je net voor de bel wegweten en dan kon je een mooi plaatsje bemachtigen op die keuring. Nou, wij liepen op de Bellenstraat en op de Bellenstraat dan had je bij Harm Wendley, de oude café Parkzicht,
3: Dat heette vroeger een café van Han Wendt. Daar zat Gilera altijd met de coureurs. En buiten werd er dan aan die motors gesleuteld. Er stond altijd een koppel volk op. En wij rieden nog op de Bijlenstraat. Wij rieden richting het oude circuit. Want wij wilden het eerst hebben over het oude circuit. Hebben. En over de bocht van Bartels. Hoe komen ze nou aan die naam, de bocht van Bartels? Nou, Bartels, dat was een boer. En die zat op het uiterste puntje van de Bijlenstraat. Waar wij nou ongeveer uit, we zijn nu bijna aan het eind van het bos. En we komen nu bijna bij die legendarische bocht van Bartels aan. Bartels is er niet meer, de boerderij is al lang voort. En ook de bocht van Bartels, ja, die is er eigenlijk niet meer. Je kunt hem eigenlijk nog wel zien, hij ligt eigenlijk aan de andere kant van de weg. Want het circuit, het oude tracé, daar liggen nog wel. Het is de secundaire weg langs de weg naar Hooghalen. Daar ligt nog een gedeelte van het circuit. Kijk, waar wij nu bent, dat was ongeveer de bocht van Bartels. Hier zo, waar nu eigenlijk het stoplicht is. Hè? Hier rijdt de boerderij staan van Bartels, hier ongeveer, hier direct naast het stoplicht. En aan de overkant, daar heet die secundaire weg. Dus daar moeten we eigenlijk in opzien te komen. En dan rieden wij deur richting Olle Tol. Want daar was ook een radiopost. En je had een aantal van die radioposten. De hoofdpost die was natuurlijk op de Haar. In zo'n holtlokje, daar zat de legendarische Piet Nortier. En die had een aantal secondanten hier zo links en rechts op het circuit zitten. En Oude Tol, dat was er één van. Nou zou je zeggen, Oude Tol, wat is dat? Nou, de Oude Tol, dat was een altolhuis waar de weg een bocht maakte. Twee bochten, zag je, één naar rechts en één naar links. Wij kunnen hier zometeen op die secundaire weg komen. En daar zat ook een verslaggever en die deed dan op een gegeven moment een kon van hoe de race zich ontwikkelde. Maar je moet nagaan dat het veel meer, we moeten niet links, Albert. Dat het veel meer een uitputtingsslag was als wat het nou is. Ik bedoel, het is nou allemaal super commercieel. Toen had je dus een stuk of 5 teams die allemaal 4 renners brachten. Norton, VeloZ, AJS. Je had de Italiaan ook al met Mondial en zo. En Morini en later MV en Gilera. Dus je had allemaal fabrieksteams. En ja, daar waren nog geen 24 man, maar er knappen gewoon wel dik in de 30 voorbij. Dus ja, dat was dan het was een soort van echt TT, een Tourist Trophy. Ik bedoel, de naam is eigenlijk ontstaan uit een nog eerder circuit, wat er dan lag tussen Rolde, Grollo, Schoonlo, Borger in. Er waren nog echt veel oude motorfietsen. En dat was helemaal een Tourist Trophy natuurlijk. Nou, wij rijden hier nou op dat oude circuit, want dit tracé dat ligt nog precies zo. En we gaan nu richting Oude Tol. Het mooie verhaal van Oude Tol is eigenlijk dat daar ook veel lui op een gegeven moment wel de bocht uit zeilden. En een bijzonder verhaal is eigenlijk dat Carlo Bandirola op een experimentele MV6-cylinder daar in de braad vloog is. Dat was een hele consternatie. Nou, we zijn nu bijna. Nou komt hij bij de Oude Tol. Ik kom meteen dan zelf hier de bocht aan. Legendarische plekken, Tollus, dat stiet er nog een beetje. Kijk, je kunt zien. Neem je deze bocht naar rechts. En dan kom je hier zo bij het Tollus uit. Dat stiet er nog steeds.
4: Gerrit-Jan was nog een echte zuiver ouderwetse trend. Echt zo iemand waarvan je in de landschap nog maar zo'n paar meer over bent. Hij en vrouw en zijn kinders voor een motor aan heel al ding. Waar hij elk jaar in de zomer op naar de TT toe ging.
5: Naar de TT, op het circuit van Assen, op een warme zomerdag.

pakte weer zijn knalpot en hij doften nog eens op. En tot vrouw en kinderen zeggen, wij trok weer naar Asnof. En zit de tank dan weer voor benzine, dan is stellig niet tevreden. En te zom op de motor trek ze op.

Ik weet zeker dat hij nogal weer op hitokon zit. Moeder is er vergeet door die snelle motorrit. Die is straks weer zal beleem, wil gaan in de bocht en een rukke vol.

0: wat bleef er nou? Wat is dit, Dina? Oh. Noem ik zeker. Wat is dit? Ik begin toch geen meer in de toon. Hey, het is alweer voorbij. Het is crimineel, die motorrennerij. Naar de TT, op het circuit van Assen. Op een warme zomerdag.
1: En dan ging men zo rechtdoor. Met nog een paar, geen echte haakse bochten. Gewoon af op Hooghal. Dan ging ze ook door het dorp heen natuurlijk. Hè. Dat was het mooie. Ik bedoel, het was een beetje man, zou je als kunnen zeggen. Ja, dat circuit is nog veel langer, maar dit leek er een beetje op. Trouwens, man is ook naast de Nederlandse TT is dat geloof ik de enigste race die zich ook TT mag noemen. Maar de enige Grand Prix die zich TT mag noemen, dat is de AZ-TT. Dus dat is een heel bijzondere race altijd. Maar het mooie was eigenlijk dat je toen nog de geur van benzine en olie aan de mensen kon afruiken. En dat men Castrol stookte. En wat dan later ook kocht werd. De lui op poegen en zo. En ik kon je in Assen dan ook tijdens de TT-week, dan wist je al ongeveer hoe laat het was. Of daarvoor. Of mensen die hadden een knieper met een schoenen, met een erdaldeurtje aan het voorwiel. Met een touwgie en dat maakte dan ook lawaai. Ze hadden natuurlijk nooit door dat je minder hard geeft, want dan gaat weerstand. Maar dat klapperde, of een stukje karton, dat klapperde dan mooi. En dat was een hele leuke sfeer, was dat altijd met die TT. En als Assenaar. Was dat een. Ja, dan zat je eigenlijk wel al maand van tevoren van jongens, nou gaat het gebeuren. Hè? En je ouders die gingen ook de stad in en die kwamen dan thuis met nougat van de kermis of met suikerspinner, met oliebol. De kermis die was in het begin ook helemaal niet op het marktrein, maar op de Kollardslaan en in de Marktstraat en op Kerkplein. Dus het was een heel ander gebeuren dan nu. Het was veel meer een volksgebeuren. Hè? Mensen sliepen al vet van tevoren. Bij de boeren doet dat ze nou nog wel, maar een aparte campings. Maar nu, toen gingen ze eigenlijk gewoon met een stuk plastic of een zeil. Die gingen ze al bij de boer liggen en hier op Graswijk en overal. Kon ze het ook, als je maar vroeg genoeg was, kon je het ook gratis bekijken en zo. Nou, we gaan hier nou Hooghal in. Nou, hier, dit is de hoofdstraat van Hooghal, daar ging men zo doorheen. Dan joeg men, nou, en dat ging dan toch nog wel vrij hard, want dat. Toen zaten ze ook al dik boven de 200 met die 500 cc's en die 3,5. Want de 3,5 had je toen ook nog. Het waren vier racen. Ja, de 124 had je toen. Ooit een keer gewonnen door Dick Renoy op Meizing. Ik meen in 1948 of 1949, dat wil ik afwezen. Ja, de 2,5 was het niet. Ja, toen de 2,5 is er ook later dan weer bij kwam. En de 50 cc. En de zijspan uiteraard. Kijk, en dan ging je hier zo om het café toe, ging je rechts. Hij is zo'n haakse bocht en hier zaten mensen gewoon op het terras te kijken, hè? Met een glas bier. Hoe ze hier, op dit is eigenlijk, nee, je moet helemaal terug naar 1 natuurlijk. En hoe ze hier deze kaart weer op gingen. Hier bij het café, er was ook nog een gedeeltelijk hotel, daar zat geloof ik ook. Daar zat ook altijd, ik geloof dat Norton was, dat die daar altijd zat. En die mensen die waren buiten ook aan het sleutelen en zo, die monteurs en zo. En een fabrieksteam was toen heel anders dan een fabrieksteam nu. Ik bedoel, daar gaan om miljoenen en om. En toen, toen was dat. De fabriek die had een paar monteurs en een paar coureurs en dat was het dan wel. En dat was allemaal niet zo. Geen computers en allemaal niet motoren waarvan je. En banden waar direct de warmte van opgenomen wordt en al dat spul. Het was wat meer romantiek. Het was de romantiek van de. Nou, van de gewone man, zoals je nou eigenlijk op een motor zit en ook nog iets, zou ik maar zeggen.
2: De muziek die jij hoorde toen als Harry het had over de TT, die was van Henk Platje, op vakantie naar de TT. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
4: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
5: Johnny Allen uit Louisiana zag Elvis Presley in 1956 live optreden en wist meteen dat hij ook rock'n'roll zanger wilde worden. En vandaag laat ik u kennis maken met de uitvinder van de Cajun Rock, Johnny Allen, The Promised Land.

Johnny Allen, The Promised Land. 65 jaar geleden gebeurde er van alles bij Sun Records in Memphis. En er is nu een fonkelnieuw album verschenen, Born from the Blues, met stokoude opnamen. En zo klonk Elvis Presley in zijn beginperiode. That's when your heartaches begin.

0: Love is a thing that you never can share. And when you bring a friend into your love affair, that's the end.
1: Elvis Presley, that's when your heartaches begin. Johnny Allen speelde in Louisiana in een Cajun band, Lawrence Walker and the Wandering Aces. Maar hij wilde rock'n'roll maken en daarom begon hij in 1958 met The Crazy Cats. En hij scoorde meteen hits in Louisiana en later in heel Amerika. Johnny Allen, South to Louisiana.

Johnny Allen, South to Louisiana. Ook B.B. King begon zijn carrière in Memphis. Daar nam hij een nummer op van Tampa Red. En het werd voor het eerst uitgezonden door Radio WDIA. En dat programma werd gesponsord door Lucky Strike sigaretten. B.B. King, She's Dynamite.

B.B. King, She's Dynamite. Johnny Allen is geen grote naam in Europa, al is hij wel erg populair in Engeland. En toch toerde hij al 12 keer door Europa. Het klinkt misschien iets wat gedateerd, deze muziek, maar in het clubcircuit van Louisiana wordt deze Cajun rock nog steeds gespeeld. Johnny Allen, Your Picture.

Johnny Allen, Your Picture. De single kwam uit op 15 december 1955 en behaalde de vierde plaats in de Billboard Country Charts in Amerika. En het muziekblad Rolling Stone publiceerde de 100 grootste country songs aller tijden. En daar behaalde dit nummer de 51ste plaats. Ik heb het over Johnny Cash, Folsom Prison Blues.

Johnny Cash, Folsom Prison Blues. Johnny Allen is ook schrijver. Hij schreef Born to be a Loser, de biografie van de zanger Jimmy Donnelly. En deze Jimmy Donnelly is een legendarische figuur in Louisiana. De man had altijd financiële problemen, maar schreef prachtige nummers. En zo'n nummer verkocht hij dan puur uit geldnood voor $100 aan Fats Domino. En die had er dan vervolgens een wereldhit mee en verdiende er een vermogen aan. Deze Jimmy Donnelly schoot ooit zijn vader neer toen hij zijn vader betrapte tijdens het maken van pornografische foto's met zijn zus. Tijdens een echtelijke twist gooide hij zijn vrouw van het balkon en uiteindelijk pleegde hij zelfmoord. En dat heeft Johnny Allen allemaal prachtig opgeschreven in dat boek Born to be a Loser. Johnny Allen, please accept my love.

Johnny Allen, please accept my love. Carl Perkins was in de jaren 50 de ultieme hitartiest van Sun Records in Memphis. Het gebeurde dat hij met 5 nummers tegelijk in de Billboard popcharts stond. Dit is een cover van Chuck Berry, Carl Perkins, Roll Over Beethoven.

Carl Perkins, Roll Over Beethoven. Johnny Allen was niet alleen zanger, maar eigenlijk was hij ook leraar van beroep. Hij kwam uit een hele muzikale familie. Op 13-jarige leeftijd speelde hij al als gitarist in de band van Walter Merton en de Scott Playboys. Maar tussen het spelen door heeft hij wel keurig zijn studie afgerond. Johnny Allen, Please Help Me, I'm Fallen.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Take It From The Top van Colin James is het album van deze week. En Colin James stuurde de demo met frisse tegenzin naar zijn producer, want hij verwachtte er helemaal niets van. Maar de video van het nummer werd heel veel gedraaid op Europese tv-stations en de single werd zijn grootste hit in Amerika. Colin James, Just Came Back.

Colin James just came back. Tussen het toeren en optreden door is Johnny Allen altijd ook docent gebleven. En dat deed hij dan onder zijn eigen naam, John Allen Guillot. En Johnny Allen was zijn artiestennaam en die twee werelden hield hij strikt gescheiden. Johnny Allen, Sweet Dreams.

Johnny Allen, Sweet Dreams. Howlin' Wolf werd bij Chess Records in Chicago een blueslegende, maar daarvoor werkte hij al in Memphis als DJ bij een zwart radiostation. En Sam Phillips van Sun Records nam destijds ook al wat nummers met hem op. Howlin' Wolf, Decoration Day Blues.

Howlin' Wolf, Decoration Day Blues. Johnny Allen is de absolute ster en leider van de Cajun Rock in Louisiana. En sinds 1991 maakt hij deel uit van de Louisiana Music Hall of Fame. Johnny Allen, I Cried.

Johnny Allen, I Cried. Ook Sleepy Joe Estes, tegenwoordig een blueslegende, begon heel lang geleden zijn carrière bij Sun Records in Memphis. En jaren later zou hij het beroemde nummer Milkau Blues schrijven, waar Taj Mahal een grote hit mee had. Sleepy John Estes, Rats in My Kitchen.

Sleepy John Estes, Rats in My Kitchen. In 1958 had Johnny Allen zijn eerste grote hit, Lonely Days, Lonely Nights. En toen ging het snel, want toen had hij een hele serie wereldhits. Promised Land, South Louisiana, Somewhere on Skid Row, I'm Missing You. En hij is intussen 80 jaar en treedt nog steeds op in het clubcircuit van Louisiana. Johnny Allen, A Stranger to You.

Johnny Allen, A Stranger to You. Ray Charles, de componist van het nummer, nam het op een elektrische piano, maar dat vond Jerry Lee Lewis geen rock'n'roll, daarom deed hij het op een gewone piano. Jerry Lee Lewis, What Did I Say?

Jerry Lee Lewis, What Did I Say? Johnny Allen is een verstandige man. Hij heeft eigenlijk nooit gekke dingen gedaan. Hij heeft in die wereld van de rock'n'roll nooit drank- of drugsproblemen gehad. En hij renteniert in Lafayette, Louisiana, en maakt muziek zodra hij daar zin in heeft. Dit is overigens een cover van Merle Haggard. Johnny Allen, Today I Started Loving You Again.

Johnny Allen, Today I Started Loving You Again, gedeeltelijk in het in Louisiana gebruikelijke Frans. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek, Harry Knecht coördineerde de playlist. Walter Horton, Sonny Boy Williamson en Little Walter. Die drie gelden als de beste mondharmonica-spelers aller tijden. En Sam Phillips zag Walter Horton als straatmuzikant aan het werk in Memphis en nam hem meteen mee naar de Sun Studio. En dit was het resultaat. Walter Horton, West Winds Are Blowing.

0: europa.nl.
1: Harry's Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: De Amerikaanse cultuur is een smeltkroes van allerlei invloeden. Europese, Indiaanse, Afrikaanse en Caribische mensen brachten hun eigen cultuur mee naar het nieuwe land. Daaruit ontstonden unieke muzieksoorten, zoals Cajun, Zydeco, jazz, blues en country. Vooral de staat Louisiana kenmerkt zich door een zeer veelzijdige muzikale cultuur. De jazz in New Orleans, de blues van Baton Rouge en de Cajun en de Zydeco van het platteland. Eunice is het centrum van de Cajun-cultuur. Hier startte men bij het radiostation KETUN met wekelijkse Zydeco-uitzendingen. In het Eunice Museum een overzicht van het ontstaan van de Cajun-cultuur en muziek. In dezelfde omgeving woont en werkt Floyd Swallow. In Ville Platte heeft hij zijn wereldberoemde platenshop en kantoor. Hij produceerde platen voor Buckwheat Zydeco, Rock and Doopsie en Nathan Abshire. Een welbespraakt mens van uitgesproken plattelandsorigine. Bij uitstek kenner van de Cajun muziek. De unieke mengeling van Duitse en Tsjechische polka, Franse two-step, Ierse fiddle en de western swing uit Amerika.
3: We zijn hier in Eunice. Dat ligt 30 kilometer ten noorden van Crawley, in het midden van Louisiana. En helemaal midden in het Cajun gebied. Wij zochten naar, naar het historische Cajun Museum. En ik ging het gemeentehuis daar binnen. En ja, ik zag daar niemand. Tot plotseling een zwarte dame op mij afkwam en zei van, zoekt u iets? Ja, wij zochten het historische Cajun Museum. Ze zegt, oh, wacht even. Dan breng ik jullie even naar de burgemeester. En voordat we het wisten zaten we achter de koffie bij de burgemeester van Eunice. Mayor Curtis Joubert, een joviale man die ons van alles liet zien. En nou, die echt ontzettend veel van muziek afwist. Nou, ik zie het al gebeuren in Nederland dat je ergens komt om de weg te vragen en binnen kort mogelijk tijd bij de burgemeester aan tafel zit.
4: Ja, het was niet bepaald een jonge burgemeester, zo, een man van jaren 50, 54 of
3: ja,
4: zo.
3: Ja, zeker. Zoiets was hij zeker. En,
4: een plaats trouwens die een partnership heeft met La Roche in de Ardennen. Ja. Hij kende Maastricht ook dat.
3: Ja.
4: Dat vind ik wel grappig. En hij wees ons dat schuinting over de plek waar ze weer nou bent. Dat is dat Acadian Museum.
3: Ja, het historisch museum van waar de geschiedenis van de originele Franse, de Franse emigranten dus, zal ik maar zeggen. En dat begon dan in vanuit Frankrijk in 1604 tot 1636 ongeveer. En dan zijn ze dan plaatsen gaan die Acadia heten. Dat is daar in de buurt van Nova Scotia, Newfoundland in de buurt. Nou, die mensen zijn dus. Er is nog een golf gekomen die daarin ging. Dat was van 1765 tot 1784. Inmiddels waren de Engelsen ook binnengedrongen. En door de conventie van Utrecht is dat het gebied aan de Engelsen vervallen. En al die andere mensen zijn dus weer op zoek gegaan naar een nieuw gebied.
4: Ja, ze zijn eigenlijk een beetje verjaagd. Hoor.
3: Verjaagd, ja. Kijk, de British keep on coming. Hè. En dus,
4: ja. Ze mogen geen Frans meer praten en dat soort dingen. Nee.
3: Dus cultureel ook. Ja, ja, eigenlijk. Ja. Ze zijn ook. En later is er weer een golf gekomen die achter hun ouders aangegaan is. Maar het grootste gedeelte zijn ze dus hier in Louisiana zijn ze terechtgekomen. New Orleans, Eunice, Baton Rouge, Alexandria. Het hele gebied wat je hier ziet, Lafayette, allemaal Franse namen. Hmm. En de man waar het eigenlijk om draaide, dat was een soort van zeerover. Maar met een goed hart, een soort van Robin Hood, kan wel zeggen. Jean Lafitte, en daar is dit museum ook naar genoemd.
4: Prachtig museum.
3: Een heel mooi overzichtelijk museum. ja, god, waar eigenlijk alle takken van het leven gewoon zichtbaar zijn. Vanaf de veeteelt, de muziek, de olie. Want de meeste mensen hebben hier, zijn in de olieindustrie gaan werken, want het waren goedkope krachten. En ook de keuken, La Cuisine, is hier vertegenwoordigd. En ja, zo. Het is een prachtig, overzichtelijk museum. Mooi hout, betimmerd, eerlijke materie. En voor zover ik weet, wordt hier ook de taal wordt, nog in ere gehouden. Dus het is oorspronkelijk Franse taal. Wel met wat invloed, maar dat wordt dus van de overheidszijde wordt dat dan gesteund, naar ik begreep.
4: En ook de muziek hier, die is mooi weergegeven. Het is allemaal overzichtelijk weergegeven. Eerst het historisch deel, dan het taalgedeelte ervan. Acadian, de Cajuns, ook die vervorming in de taal, die is precies weergegeven allemaal.
3: Ja. En kijk, Arcadia is de Franse spelling of het mythische Griekse paradijs. Dus Arcadia betekent eigenlijk het Grieks paradijs. En het is een Franse provincie in Canada, dat nu Nova Scotia heet. En Acadian was het residentie of Arcadia. Mm-hmm. En simpel uitgesproken is het Cajun. En de English language pronunciation is Cajun. Yeah.

Kijk, hier staat dat de Cajun en Sidego muziek zich ontwikkeld heeft van Franse ballades en instrumental en instrumentdansdeuntjes. En zijn beïnvloed door de Duitsers, de Spanjaarden, de Anglo-Amerikanen, dus de Engelsen en de Afro-Cubaanse de muziek. Dus zou ik maar zeggen, Cuba en die kant op. Afrikaans, Caribisch gebied, ja. Nou, de invloed van de Fransen was dan de folk songs, drinking songs, dus de sailors, liederen en Keltische melodieën ook. Vandaar die rare wendingen vaak. Hè? En de Engelse invloed was contradans, de jigs en de hornpipe dans van de Engelsen en de Scots Ierse omgeving. Hè? En de Afrikaanse traditie en de Afro-Cubaanse, dat is meer de percussieafdeling, gewoon het ritmische. Nou, van de Duitsers, en dat is wel heel, heel frappant, daar heb je dus de accordeon, hè? De simpel, versimpeld. Kijk, dat vind ik nog wel mooi, want ook in de tango is de accordeon Duits. Het is die bandoleon, is oorspronkelijk ook een Duits, van meneer Band heeft het uitgevonden. En zo is deze accordeon eigenlijk ook van Duitse afkomst. En het leuke is dat je hierachter in die vitrine van die kleine accordeonnetjes ziet. En John LeGrand merkte zo net al terecht op. Het is eigenlijk een soort van een mondharmonica, een diatonisch instrument, een mondharmonica, met een balg erachter. Dus je blaast niet zelf, maar die balg blaast de lucht in. Het is eigenlijk een grote mondharmonica waar dan via een balg lucht in wordt geblazen. En het is een diatonisch instrument, niet chromatisch, dus dat is hartstikke mooi eigenlijk. Kijk, en dan wat het nu tegenwoordig geworden is, is er een stuk bluegrass, is er aan Texas swing. En country en western rock and roll is een beetje bijgekomen. En de hedendaagse Cajun muziek is niet meer precies dezelfde als het was, maar heeft een grote variatie van instrumenten.

0: De spoons, kijk, de Cajun spoons. Moet je nagaan, dat zijn gewoon twee, dat is een houten blakje met twee labels omgekeerd zodat de bolle kant tegen elkaar aan zit. En daar maken ze dan een soort van ritme mee. Zo'n triangel zie je hier.
1: Heel elementair in de Cajun muziek, ja. De triangel. Van Smeet is er dan mee?
0: Ja, Smeet is er, ja. En dan heb je hier nog twee mondharmonica's. De Marine Band van Honor en de Gold Melody van Honor. En...
1: ja. Die bent wel duur hier trouwens, hè?
0: Die ben hartstikke duur. Bij Jay Miller, dan bij Mr. Miller in de zaak, was een mondharmonica, meen ik, $60 moest John betalen. Maar voor een heel oud ding, hoor. Ik bedoel, een vrij uniek ding, maar eigenlijk veel te veel. Dus in Nederland betaal je een derde ervan.
1: Het is import uit Duitsland,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, het is Duits.
1: Nou, en hier heb je die verschillende instrumenten inderdaad. Nog een keer de accordeon, de viool.
0: De frataas, dus washboards, wat dus de rubboards zijn. De viool en de accordeon, dat zijn toch de meest kenmerkende instrumenten in de Acadische muziek. De Cajun music.
1: Laten we hem verder oplopen.
0: Want het voedsel, er staat nog iets over het voedsel, wat natuurlijk ook heel leuk is. Kijk, de Cajun keuken, hè? Dat staat er. Moeten we dan maar eens even voorlopen. La cuisine, the kitchen is center of the Cajun home. Food, even more than la musique, dominates any occasion. La mâle acadienne provided food. La female prepared and preserved it, but exceptions existed to that division of labor. Some tasks the entire family, sometimes the whole community shared.
1: Wat een belangrijke rol speelt inderdaad, dat is het familiegebeuren hier. Hè? Het hele samenlevingsgebeuren, jong en oud bij elkaar. Dit museum is onderdeel van een groter geheel, een soort state park. En nou denk ik bij een state park dat het meestal ter bescherming giet van het landschap en van de natuur. Maar dat is hier anders en daarover gaan we nou zo in met een van de park rangers die hier rondlopen in Praden. Ja.

Prachtige stuk van Zachary Richard van de CD Snake Bite Love. Prachtige stuk van Zachary Richard van de CD

0: Louisiana van Eunice en Ville Platte. Inderdaad, een heel vlak gebied, hè?
1: Ja, en je zou kunnen zeggen dat het wel wat op onze veengebieden leek.
0: Ja.
1: Niet echt een heel mooi gebied, maar toch wel van bepaalde aantrekkelijkheid. En ja, wat ik ervan vond, dat was dat het toch wel een beetje...

0: Swingend besluit van deze aflevering van Harry's Blues. En het was een Tzeidiko on the Bayou van Terrence Simeon. Die ook speelde in de film The Big Easy met de Mallard Playboys, Harry. Hè?
1: Ja, The Big Easy, dat is een film die gaat over, over een misdaadsyndicaat in New Orleans. En New Orleans wordt heel vaak genoemd The Big Easy, zoals New York vaak The Big Apple wordt genoemd.
0: Een half uur nog, en dat was naar aanleiding van het gesprek met Mr. Floyd Swallow en Nathan Epshire met de Pine Grove Blues. En dat is inderdaad ook op de plaat gezet door Captain Gumbo, maar dit is het origineel. En Roddy Romero met In the State of Louisiana. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Amerika kent indrukwekkende landschappen. Live Oak Gardens bijvoorbeeld. Ooit het buitenhuis van toneelspeler Joseph Jefferson. Een boottocht over Lake Penjeur. Een meer dat ooit leegstroomde toen een olieboring een lek naar een zoutmijn veroorzaakte en het meer verzonk in de bodem.
4: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorf. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: Harry Musquet schreef het nummer in Dallas, Texas, tijdens een trip met Albert Haar namens RTV Drenthe. En we horen de vertrouwde Harry Musquet-sound. Gepassioneerd gezongen en dan was hij op zijn best. Musquet, Sky Songs on the Spot.

Muskay, Sky Songs, On The Spot. Bobby Parker, dat is een bluesgitarist uit Louisiana met een lange staat van dienst. Hij was gitarist bij Otis Williams, Bo Diddley, Sam Cooke, Jackie Wilson, The Avery Brothers, Chuck Berry, Buddy Holly en Little Richard. In 1961 had hij een hit in Amerika met Watch Your Step. Dit is een opname uit 1992. Bobby Parker, Movin' Up.

Bobby Parker, Movin' Up. De eerste gitarist, Rory Gallagher, nam het nummer op met zijn band Taste. In 1970 ging hij solo verder, maar hij overleefde in 1995 zijn levertransplantatie in Londen niet. Hij overleed op 47-jarige leeftijd. Rory Gallagher, Leaving Town Blues.

Rory Gallagher, Leaving Town Blues. Mike Morgan en The Crawl uit Dallas, Texas. Dat is de band van gitarist Mike Morgan. En deze Mike Morgan is een voormalige motorcoureur die voor de blues koos nadat hij bij een motorongeluk een oog verloor. Dit nummer nam hij op in New Orleans en het is een eigen compositie. Mike Morgan en The Crawl, My Baby's Gone.

Mike Morgan en The Crawl, My Baby's Gone. De Schotse gitarist Miller Anderson loopt al jaren mee. Hij maakte deel uit van de Keith Hartley Band, de Spencer Davis Groep, Savoy Brown, Chicken Check, de British Blues Quintet, Deep Purple, Chris Farlow en John Lord. En dit is een oude hit van The Animals. Miller Anderson, Don't Let Me Be Misunderstood.

Willa Anderson, Don't Let Me Be Misunderstood. Robert Ward, dat was een bluesgitarist uit Georgia. Hij was de oprichter van de band Ohio Untouchables, die later verder ging als de Ohio Players. Daarna was hij jaren de studiogitarist bij Motown Records in Detroit. En in 1990 begon hij een solocarrière. Na 5 soloalbums maakten 2 beroertes een eind aan zijn carrière. Robert Ward, Pour Me One More Drink.

Robert Ward, Pour Me One More Drink. Zanger-pianist George Frayne uit Idaho noemde zich Commander Cody. Met gitarist Bill Kershon runde hij jaren de band The Lost Planet Airmen. Hij overleed in 2021 op 77-jarige leeftijd. Commander Cody, Working Man's Blues.

Commander Cody, Working Man's Blues. Het waren twee local heroes uit New Orleans. Accordeonist en pianist Lynn August en zanger-gitarist Snooks Eaglin. Ze waren beide blind, maar ze waren ook beide uitermate succesvol in Louisiana. Lynn August en Snooks Eaglin. What am I living for?

Lynn August en Snooks Eaglin, What Am I Living For? Twee Engelse gitaristen, Peter Frampton uit Humble Pie en Keith Richards uit de Rolling Stones, namen de nummer op van Mick Jagger en Keith Richards en dat deden ze met de Canadese zangeres Nanette Workman. Peter Frampton en Keith Richards, Lovin' Cup.

Peter Frampton en Keith Richards met zangeres Nanette Workman, Lovin' Cup. Lee McBee, dat is een zanger uit Kansas City. Hij was de frontman van Mike Morgan en The Crawl en hij had eigen bands. Lee McBee en The Passions, The Screaming Lee Band en The Lynch McBee Band. Dit is een solo-opname alleen met gitarist Mike Morgan. Lee McBee, Sweet Lolita.

Lee McBee, Sweet Lolita. Het is een compositie van Steve Winwood. Hij nam het in 1969 op met de band Blind Fate, samen met gitarist Eric Clapton. En er verschenen covers van Ellen McIlwain, Yvonne Elliman, Bonnie Raitt, Lana Davis en Rachel Price. En dit is de Amerikaanse blueszangeres Shry, Can't Find My Way Home.

try can find my way home. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Sunken Lands, dat is een Americana-band met muzikanten uit Drenthe en Groningen. Onder leiding van zanger, gitarist en componist Edwin Jongedijk. Hij was voorheen de frontman van Tiny Town. Het komt van het album Burning Desire. Sunken Lands. Breaking the Chains.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Welke blues leidde mij door de oorlog? Welke swing begeleidde mij naar school? Welke klanken wil ik ooit weer horen? Wie weet waarom, wanneer en hoe?
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet hij doorvuur naar Amsterdam. Het swinging centrum van Nederland. Tenminste, dat was het ooit. Net aan de rand van de binnenstad, vlakbij het prachtige Amsterdam Hotel, sprak hij met zijn gast.

0: Hallo.
1: Hallo, Edith.
2: Goed je te zien.
1: Goed je te zien.
0: Hallo, kom binnen.
1: Hey, hey, Simon.
3: Puntje.
4: Hallo.
1: Hey.
3: Simon.
4: Slecht bier hebben
3: jullie juist. Ja, het is aan de Sarfati-straat hier in Amsterdam.
4: Ja, we gaan even naar het uitzicht kijken.
3: Ja, prachtig.
4: Eerste herfststormen. Herfststormen, dat is een gekke Nederlandse taal. R-F-S-T-S-T. Vijf zo medeklinkers achter elkaar. Dat is nog zo'n woord. Angstschreeuw. N-G-S-T-C-C-H-R.
3: Ja.
4: Die komt in geen enkele taal voor, behalve in het Swahili en het, Welsh.
3: Goh. Nou, Simon hoeft eigenlijk geen nadere intro, hè. Dat, wie Simon Vinken nog niet kent in Nederland, die weet natuurlijk niks van...
4: Nou, de 18-jarige moet het verteld worden.
3: Ja, nou.
4: Als de moeder zegt Simon Vinkenoog komt, wie is Simon Vinkenoog?
3: Ja.
4: En al die Marokkanen en andere allochtonen, die weten niet wat ik hier al halve eeuw aan het vertellen ben.
3: Daar heb je gelijk aan.
4: Ja, niet vergeten. Buiten de grens, zodra je de grens over bent, is dat BN'erschap is voorbij. Godzijdank, want ik vind het ook leuk om anoniem tussen de mensen te bewegen. Aan de andere kant is het leuk herkend te worden. Dat moet jij toch met me eens zijn.
3: Ja,
4: als mensen het goed bedoelen en zeggen, hey, hi. Ja, of tegen mij, ouwe rukker, ik volg je, hoor. Ja, het is toch leuk als je je deel van het volk voelt. Ik bedoel, je doet het voor de mensen om je heen. Je hebt altijd contact, je hebt altijd met ze te maken.
3: Ja, ik merk dat zelf ook wel eens een beetje. Dat men zegt, Julian Blizzard, wat was dat nou eigenlijk? Ja, ik bedoel, maar aan de andere kant vind ik dat ook weer niet zo erg. Maar je moet het wel even weer vertellen, hè.
4: Maar, nou ja, het zelfbeeld dat je van jezelf hebt. Kijk, jij zit in het midden van jouw universum. Met jouw vrienden, jouw familie, jouw liefdes. En ik en mijne, iedereen zo. Maar er is iets wat ons verbindt. En ik vind dit land te gek met zijn vier seizoenen. Hè. Er komt er weer een aan. Ik zou niet in Californië willen wonen, was er maar telkens een beetje lente en een beetje zomer en een beetje van dit. En dan nog de smoke erboven. Hier de zeewind, die toch voortdurend weer nieuwe adem aanbrengt. En ik ben gek op mijn moederstad Amsterdam, waar ze zeggen dat de poorten naar alle winden staan hier de poort altijd wijd open. Oost, zuid, noord, oost. Van alle kanten, laat maar binnenkomen.
3: Ja, jij bent natuurlijk wel een hele echte Amsterdammer, hè? Ik bedoel maar...
4: Ja. Ik voel me echt verbonden met... Ja. Ik heb 8 jaar in Parijs gewoond, wat ik ook heerlijk vond. Ja. Van mijn 20e tot mijn 28e. En daar is natuurlijk mijn wereldbeeld enorm verruimd, want het was maar een klein kikkerlandje. Dat is het natuurlijk nog steeds. Maar toen ik terugkwam, was ik die vreemde eend in de bijt. En ik dacht, nou, hier wil ik eeuwig toerist blijven. Hè? Een beetje vreemdelingenverkeer. Want je kunt naar die beschaving kijken alsof het Hottentotten of Cannibalen of Aborigines zijn. De mensen zijn hier vaak nog zo ontzettend krankzinnig achterhaald middeleeuws. Dat is ongelooflijk.
3: Parijs ben je niet weer geweest? Of incidenteel nog eens?
4: Ja, incidenteel. Maar dan is het toch een andere stad. Ja. Want jouw vrienden lopen er niet meer rond. En de exposities in de galeries zijn van andere mensen dan die jij zag in jouw tijd. Maar het was wel een hele creatieve tijd. Ik bedoel, om je heen het existentialisme. Je gaat lezen, dan kom je in het surrealisme en Dada terecht. De musea, die laat je de grote mensen zien die hier ook al te zien waren. Stedelijk Museum, toch een plek waar ik als jongen erg in geïnteresseerd was en alle schilders leerde kennen. En ja, daar ging een wereld open. De keldertjes, het leven, Julien Greco, de Franse film, de jazz, de bebop. En het sticky dat je leerde roken en de Amerikanen met wie je omging. Zo'n hele wereld die daar even samenkwam. Na de hand gingen die centra verhuizen. Het was een tijdje swing in Londen en toen werd New York het weer. En Amsterdam is het een tijdje geweest en altijd toch weer. Ja, Amsterdam heeft altijd toch wel weer iets nieuws, denk ik. Ja.

0: Je bent natuurlijk ook een voorloper geweest wat betreft de Amerikaanse literatuur en speciaal de Beat Generation, dacht ik.
1: Ja, het gekke is, ik heb het soort mensen dat je Beat Generation noemt, die zijn gefotografeerd door Ed van der Elske in zijn eerste boek Liefdesgeschiedenis en Saint-Germain en de Preden. Dat waren ook de original dropouts, mensen die absoluut niks meer met de buitenwereld te maken wilden hebben. Hun haren oranje en groen schilderden, overdag over straat liepen te buitelen, een beetje juvenile delinquents, rebels without cause, vaderloze generatie, noem maar op. Allemaal mensen die toch met een steeds luidruchtiger protest tegen de conformistische maatschappij met zijn vastgeroeste hypocriete regels gingen ageren.
0: Ginsburg heb jij goed gekeerd?
1: Ja, ik zeg wel eens, ik ben naar Nederland teruggekeerd om Ginsburg te ontmoeten. Want toen ik een jaartje in Nederland terug was, zei een van mijn vrienden, je moet eens naar dat pas geopende jazzcafeetje gaan op de Looiersgracht. Hoe heet dat weer? Bohemia. En daar zitten dus ook de leuke Amerikaanse jonge dichters. En ik ging erheen en ontmoette Allen Ginsberg, Gregory Corso en Peter Orlovsky. En we raakten bevriend omdat we toch dezelfde dichterlijke idealen hadden. En wisten dat de dichterlijke vrijheid ons leidde, bij wijze van spreken. En sindsdien, als hij in Nederland kwam, en ik heb zijn werk vertaald.
0: Ja, ik voel mijn tong in mijn oren.
1: Ja, de eerste twee. Die heb ik. Ik vond toen tijd omdat ik tot 6 weken werd veroordeeld vanwege marihuana gebruik. En in die 6 weken had ik een schrijfmachine, een Engels woordenboek en Allen Ginsberg's gedichten bij me. Anders had ik nooit de tijd gevonden om het te doen. Ja. Maar sindsdien kwam hij in Nederland voor poëzievoorstellingen en hier in Rotterdam of met Ben Posset bij One World Poetry. En dan was ik zijn vriend, vertaler, tolk. En als ik ruimte had, logeerde hij ook bij
0: misschien,
1: me. Ja.
0: Misschien was je ook wel een van de eerste rappers in Nederland. Want jij deed al jazz en poetry toen nog niemand er ooit van gehoord had.
1: Nou, dat heb ik van Ted Jones. Ja. Ted Jones was een J-O-A-N-S, niet te verwarren met Leroy Jones, die tegenwoordig Amir Baraka heet. Maar Ted Jones, die dat was ook iemand van mijn leeftijd. Dus een heel goed jaar, goed wijnjaar, 1928. En die gaf een paar rules weg. En jazz is my religion. Maar Allen Ginsberg ook. Hij gaf toen die grammofoonplaat die verschenen was van Howl. I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Die lange zinnen die je ook bij Bob Dylan weer terugvindt, die helemaal in die Amerikaanse poëzietraditie zitten van Walt Whitman. Elke zin is waar een oproep, een invocatie. Iedereen omhelzen, de hele wereld. Eén man, vrouw, ja. Kerouac, ja, dat is... Ja, dat is een traditie van een pionierende traditie die we hier helemaal vergeten zijn. Hier is de poëzie vaak ontzettend droog en intellectueel geworden. En moet je over het nodige cryptogrammen intellect beschikken om het erbij te kunnen komen. Maar dat waren gewoon gezonde, levenslustige aanmoedigingen. Ja.
0: Kerouac is en die mensen zijn natuurlijk, die hebben wel een aanzet gegeven tot bepaalde vrijheden in Amerika, denk ik dan.
1: Wat ze de Beat Generation noemden, dat heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Ik heb hier een boek tevoorschijn gehaald. Aha. Omdat ik wist dat we hier misschien over zouden gaan beginnen. En Tuli Kupferberg, die heeft ooit eens een groep gehad.
0: Van de Fugs. Ja, die heb ik ontmoet in de Krugerhallen in Essen. Toen waren ze in 68 naar de Tsjechische grens.
1: Was dat niet de Rockpalast in de Krugerhallen?
0: Ja.
1: Ik heb er ooit eens de Grateful Dead gezien.
0: Ja, we hebben toen nog een kast geleend aan Pink Floyd, want hun Marshall-kast was kapot. Ja. Dus.
1: Krugerhallen, wat een verschrikkelijk gebouw. Dat
0: was verschrikkelijk. Och. Maar de Fugs, die hadden toen nog... Van die bordjes, het was toen... wij waren hele Tuli Kupferberg, Dennis Weaver of meen ik
1: gewoon. Ed Sanders, en die had een das waar je op kon spelen.
0: Ja.
1: Die had, en dan elke knop was een ander...
0: Die kwamen op met bordjes Mein Humpf en zo.
1: Ja.
0: En die wouden toen naar de Tsjechische grens toe. Omdat toen waren de Russen daar, in 68 net in ieder geval, weet je wel, de Praagse lente. Van Dubček en Černík en Svoboda. En... Het waren hele aardige mensen, waren dat. Maar Tuli Kupferberg, zei jij...
1: Ik heb er in het theater in Kopenhagen een leuke avond mee gehad. Want ik vind het altijd leuk dat ik wel zo internationaal ben ingeschakeld. Die schreef over de War Against the Beats en over de Beat Generation. was de enige belangrijke revolutionaire beweging in het Amerika na de Tweede Wereldoorlog. Ze vernietigde het academisme in de Amerikaanse poëzie. Ze verwierp de identificatie van de Amerikaan met kapitalisme en imperialisme, oorlog en A-bommen. Ze schiep voor het eerst in Amerika betrekkelijk massale belangstelling voor poëzie en dus voor alle andere kunsten. Ze bracht seks weer op de plaats waar het hoort in het menselijk leven, ergens bij het middelpunt. Ze vestigde de hoop op een alternatief voor de Amerikaanse jeugd en ze verloste het persoonlijk leven van ieder die ermee te maken had, van verveling, defetisme, domme verdwazing en zinloosheid. Ze maakte het leven weer opwindend.

0: als je iets aan het ontdekken bent of als je op een of ander gebied creatief bezig bent, je ziet dat het oneindig is. Er is geen einde aan de wegen die je kunt bewandelen in de geest. Ik bedoel, waarder, je bent een keer rond en dan zie je nog nooit. Waarder, je ook 6 levens leiden als moet.
1: Ja.
0: Telkens een ander continent.
1: Ja, dat vraag ik me dan wel eens af. Ja, jij bent toch altijd heel positief geweest.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik heb nog
0: ja, wel anders val je de andere kant. Anders val,
1: ja, ik heb nog wel
0: je bent op een razor's blade, op het scherm van het scherm.
1: Ik heb nog wel eens het idee van, god, die wereld die zit toch maar vreemd in elkaar. En het wordt eigenlijk nooit wat, want die mensen, het was altijd al muizen geblazen. Maar ik bedoel, ik weet dat het zo is. Dus daarbinnen, daar kan ik dan wel, vind ik mezelf wel.
0: Ja.
1: Maar jij bent dan.
0: Ja, maar redding is misschien niet voor iedereen, maar wel voor jou en mij. Maar als je maar geen slaaf wordt van een idee, of van de machine, of van andermans opvattingen. Als je maar in alles wat je doet jezelf en echt blijft. En ja, je wilt toch dat de kinderen die je achterlaat, dat die in een leukere wereld terechtkomen. En het is altijd zwart tegen wit en het complementeert elkaar. En je hoopt dat mensen nog eens tot hun kosmisch gezond verstand komen. Misschien moet de nood eerst het hoogst worden voordat de redding nabij is. Misschien moeten de mensen inderdaad eerst laten zien dat ze alleen maar de stekker uit het contact hoeven te halen om niet meer die computer te laten regeren. Maar ik dacht altijd, er kon nog wel een stroomuitval. En dan moeten de mensen weer.
1: Ja, daar zijn ze. Daar zijn ze.
0: Ik was jong in een tijd dat je de buikring moest aanhalen.
1: Ja, ja, ja.
0: En je vraagt je af, zijn die mensen niet zo verwend dat ze dat nog aan zouden kunnen? Hè? Dat ze,
1: dat ze
0: zich weer zouden kunnen genoeg hebben met wat ze nu hebben. En minder en minder en minder en minder. Het is,
1: hoe was dat hier in de oorlog? Ik bedoel, heb jij nog iets meer meegemaakt dan ik natuurlijk?
0: Ik heb mijn. Ik was enig kind met mijn moeder alleen. Groot flinkstraat, smal straatje.
1: Door omstandigheden. Mijn moeder, mijn vader hebben ze opgepakt. En die had gevochten bij de Maasbrugge. En toen moest hij naar Stuttgart.
0: Krijgsgevangenschap.
1: Ja, precies. En mijn moeder kreeg toen MS. Direct nadat ik geboren was. En,
0: was die ziekte toen al geïdentificeerd?
1: Nee. Ze wisten niet wat het was. Ze zeiden het een zenuwaandoening in het ruggenmerg of zoiets. En men wist helemaal niet wat het was. En daardoor konden zij ook geen kinderen meer krijgen. En bovendien, mijn vader die was toen niet aanwezig. En,
0: Is ze gestorven?
1: Ja, maar toen wel na een hele lange lijdensweg eigenlijk. Toen ik in dienst zat, weet je wel, waar ik overigens niet al te lange tijd in geweest ben.
0: Maar maakt jou tot bloedzanger?
1: Ik denk dat het wel mijn vader, toen hij terugkwam, had zoveel moeite met mijn moeder. Dat ik er wel een beetje bij hing als het ware. Niet dat ze niet goed voor me waren of zo, maar door omstandigheden konden ze dat waarschijnlijk niet, weet je wel.
0: En waarschijnlijk zijn we ook opgegroeid met gevoelens die je niet met je ouders kon delen. Het generatieconflict, het hoeft niet. En ik heb niet die conflicten met mijn kinderen die ik had met mijn ouders. Veel mensen geven dat door, maar op een gegeven moment moet je zelf zo wijs zijn om niet te vervallen in de zonde van de ouder, om te zeggen. Maar ik had dus één heel goed vriendje van mijn leeftijd. En die woonde bij mij aan de overkant en die maakte deel uit van een Joodse familie uit Duitsland gevlucht. En die zaten daar eigenlijk te wachten op de deportatie. Maar als ik daar op bezoek was, dat was zo'n innige familieband. Die heb ik mijn hele leven, behalve nu bij Edens ouders, nooit meer teruggevonden. Als er luchtalarm was, dan ging je niet schuilen bij mijn moeder, maar bij die mensen. Terwijl, wijze spreken, alsof ik mijn moeder ervoor alleen liet. Want die was ook zo van mij omklemmen en ook een soort apenliefde waaraan ik me heb moeten ontworstelen. Maar die heb ik dus van achter het raam weg zien voeren. En dat is dat machteloos gevoel. En Frank van Rey had het erover in zijn autobiografisch verhaal in Trouw. Dat je iets verschrikkelijks ziet gebeuren en je kunt er niks aan doen. En die machteloosheid, ik vind, dat moet je als één ding kunnen doorbreken. En van je kwetsbaarheid je kracht maken. En het verlegen jongetje wordt iemand die in het publiek confronteert. Maar ook dat is weer een van die lessen van die surrealistische schrijvers. Ja, wie ben je als schrijver? Je hebt niks te zoeken achter je schrijvers. Je moet de mensen ingaan en ze roepen huppel de puppel, de puppel de pup, wat het ook is. Maar Django Reinhardt in de hongerwinter was echt kou lijden en alleen maar op bed liggen. Maar er was 2 uur muziek per dag, distributieradio. Tussen alle rommelmuziek door La Quintette, die Haute Club de France.
1: Ja.
0: En de Amerikaanse en jazzmuziek mocht niet, maar daar was Django Reinhardt. En ik heb gevoeld hoe het bloed weer door me ging vloeien dankzij de muziek van Django Reinhardt.
1: En dat was dus dan...
0: ik heb eens in de discotheek gekeken van de Nos. Ze hebben honderden platen. Ja. Ik weet natuurlijk nooit welke het precies geweest is. Maar dat was voor het eerst dat ik die kracht van muziek voelde. Die je telkens wil. Toen ik voor het eerst Ornette Coleman hoorde, was ik ondersteboven. Ja. Zo zijn het ja. Of Chippy. Toen Remco Kampert mij met Henk Boekenogen. Alles was voor mij. Ik had nog nooit gehoord. Dizzy Gillespie en Charlie Parker, Thelonious Monk.

0: Nou, ja, Simon, je bent natuurlijk ook een fenomeen in Nederland. Tenminste voor mij, hoor. Ik bedoel, ik heb je altijd een beetje gevolgd en ik vond het altijd prachtig wat jij deed. Ik weet niet om wat voor reden dan ook. Ik voelde me daar heel wel bij. Ik kan het niet uitleggen waarom. Ja, maar,
1: I've seen the light.
0: Ja.
1: One day. Ja, ik heb het licht gezien en sindsdien licht op je pad. Wens ik mensen toe. Oh, leuk, licht op je pad. Dat is een oude theosofische opvatting. Er zijn Madame Blavatsky. En er zijn heel veel. Als je ook door de geschiedenis heen gaat, en niet alleen de veldheren en de staatslieden en de politici en de generaals, maar de wijze mensen. Ik bedoel, ik heb hier vol met Tibetaanse en Chinezen en noem maar op wat voor wijze mensen. Die toch allemaal gezegd hebben. En de Grieken, ken u zelf. Een beetje. Juist misschien als je alleen. En zonder broertjes of zusjes, je hebt misschien iets tekort in relationele dingen die je dan weer moet inhalen in het leven. En als je voortdurend met jezelf bezig bent, je moet door alle ijdelheden heen, door alle angsten, door alle mogelijkheden, alle tekortkomingen. Je hebt, in het begin heb je ook nog heel veel handicaps. Als je had willen studeren, maar ja, doorleren betekende via MULO. Maar nieuwsgierigheid heeft mij denk ik toch wel gemaakt tot wie ik ben. Ik weet dat jij ook nieuwsgierig bent. Als jij een autobiografie of een biografie van een, wat je net zei, van een gitarist leest.
0: Ja,
1: dan doe je dat ook om te weten wat er achter die muziek van die man schuilt.
0: Ja, ik heb de hele bluesbibliotheek zo wat. Maar het was op laatst niet alleen maar meer dat het over. AAB ging over het schema.
1: Tuurlijk
0: of hoe
1: niet.
0: Die mensen. Nee. Het ging ook over de hele sociale achtergrond van die mensen in de Delta.
1: Ja. Ja.
0: Weet je wel hoe dat gegaan is? En het was niet alleen maar dat zij op de katoenvelden werken, maar ook de hele. Het was Choctawland, het was Indianenland. Ze hebben het helemaal ontgonnen. Ze hebben de railroad aangelegd. Ze hebben de roosterbouwers, die hebben gewoon de schepen in en uit gelaten.
1: In Californië hadden ze de Chinezen voor.
0: De Levy's gebouwd, weet je wel. Dus, het hele Mississippi is opgebouwd door de slaven, weet je wel. Het was niet alleen maar de
1: cotton
0: toen.
1: Nee.
0: Dat is dus onzin. Had jij ook eigenlijk, want dat komt een beetje bij uit mijn eigen jeugd. Ik bedoel, een soort van, zag je ook niet een soort van gezelligheid bij of in andere gezinnen waar meer kinderen waren of zo? Omdat je alleen was thuis.
1: Nou, ik heb het nooit echt gevonden om alleen te zijn.
0: Nee,
1: ik vond mijn weg wel door de boeken heen. En ik ging naar musea. Maar in de oorlog was er ook niet veel te doen.
0: Toen was ik nog heel klein.
1: Nee. Maar het eerste wat ik deed na de oorlog was we laten ons knapen. En het eerste meisje waar ik mee naar bed ging een kind maken. Zodat ik vader op mijn 18e was en trouwen moest. En dat is het begin van de fenomenaliteit. Want mijn lieve Edith is de 6e. 2 keer 3 keer scheepsrecht, zeg ik altijd maar. En het heeft allemaal betekenis gehad. Norman Mailer was ook een aantal keer getrouwd. Hij zegt, hebben ze hem gevraagd, hoe voelt het nou? Alsof ik alle wereldzeeën heb bevaren. Ja, want elke vrouw is altijd vaarwaard. Prachtig, vaarwaard. Prachtig. Ja, mooi woord. Ja. Maar überhaupt vrouwen hebben... Op alle dag, denk ik ook zo mooi. Vrouwen die op alle dag lopen. Hè?
0: Ja.
1: Ach ja. Maar het is een waanzinnige wereld, want die heb ik ook stuiptrekkingen van macht die macht verliest. En waanzweven van iets wat zich nog niet gekristalliseerd heeft. En dan zie je elke generatie weer een poging toe om. Het is toch altijd alles samen. Die hele chaos die moet werken. De een zegt het leidt tot wanorde. En de ander zegt we moeten toch eerst door de chaos heen. Het is tegelijkertijd puinruimen en opbouwen. En in feite gebeurt het allemaal in de geest. Want je kunt in een arm land wel terechtkomen. En zien hoe gelukkig de mensen zijn daar in hun armoede. Dat daar lamen zijn. Nou, ik ben in het Westen veel mensen ontmoet. Het enige wat me opvalt is dat hoeveel geld ze ook hebben. Ze zijn allemaal ongelukkig.
0: Ja, dat vind ik ook wel. Ze lopen in Arsenal. En dan is dat is Arsenal.
1: Uitgeblust.
0: Ze kijken allemaal zo.
1: Of ze kijken niet.
0: En vooral chagrijnig of zo.
1: Nou, ik ben niet van plan me door het chagrijn het leven te laten vergaan.
0: Dat is mij wel opgevallen. Ja.
1: Ach ja, ik hou wel eens hele serieuze dingen, zeg ik dan. Dan zeg ik dat alle stemmen zwijgen. Dan gaat er een gsm'tje af en alle gsm'tjes het overnemen. En dan heb je weer een lach uitgelokt, zou ik wel zeggen. Ja. Ja, het moet niet te zwaar genomen worden, want er zijn ook mensen die lopen met de wereldleed op hun schouders. Die worden depressief van wat ze op de televisie zien en in de krant lezen. En heel veel mensen denken überhaupt niet na. Of die nemen genoegen met brood en spelen. Die zitten dan weer in het Olympische Spelen-hype of in de EK-hype. Of wat er nog meer aankomt.

0: Ieder heeft zijn eigen barricades, maar ik heb dus altijd op die softdrugs barricade gestaan. Ik bedoel, ik weet dat, marihuana een goed gezind plantje is. Als het goed gebruikt wordt en voor leuke creatieve doeleinden. Ja, alle fakirs, alle yogis, alle heilige sadhus in India roken het over de hele wereld. Overal ter wereld. De Mexicaanse zeelieden die dat Amerika binnenbrachten. Jazzmuzici die...
1: Ja, dat waren toch de eerste hier in Amsterdam ook zo'n beetje. Ja, de Sherazade, Don Byers en wie liep daar allemaal rond als de mensen kwamen.
0: Sherazade was een leuke tijd. Mede aangeroerd door die Ted Jones. Ja. Jazz en poetry. Piet Kuiters, de pianist. Ja. En Barry Niekamp, onlangs overleden. En ik, we zouden dan... We hadden dan van Piet Broers, de eigenaar van de Lucky Star, die ging naar de Sherazade. We zouden dan een tijdje jazz en poetry. En Van Gasten ging het filmen en we hebben daar mooiste avonden gehad. Maar op een gegeven moment merkte ik wel dat ik de enige was die daar twee keer in de week met bij elkaar gezochte muzici gedichten las. Want in de eerste avond wil iedereen, maar om ze dan aan een... vooral omdat er geen geld in zat.
1: Het was wel een hele...
0: Mooie sfeer.
1: Ik vond het een mooie sfeer.
0: Roy Aldrich, Jimmy Griffin, echt een hele goede jazzmuziek. Don Byers woonde toen in Amsterdam.
1: Die woonde in Amsterdam, ja. Het was ook de tijd van de phonobar en zo, kan ik me nog herinneren.
0: Ach ja.
1: daar heb ik ooit nog wel eens een keer doorgezaakt. Wij zaten namelijk altijd, als wij hier in de Westen speelden, zaten we altijd in het Hotel Trianon. Vlak achter het concertgebouw. Weet je wel, hier had je de Sky zit en heb je verderop.
0: Ja, vlak bij de om de hoek bij de Boerenstraat.
1: Daar zaten ook vaak... klassieke componist, Bruno Maderna en zo, liep daar ook altijd rond. Die waren ook vreselijke boezers namelijk. En ik heb daar de Soft Machine nog ontmoet en zo. Robert Wyatt, die dronk alle restjes op van wat er nog over was en zo. Van iedereen. Ja. Maar er waren ook veel klassieke mensen en jazzmuziek. Dat was een heel leuk hotel eigenlijk.
0: Dat
1: was een hele goede sfeer in Amsterdam toen.
0: Maar die sfeer is er nog steeds, als je maar in een, hoekje of gaatje terechtkomt.
1: Ja. De luisteraars die zien dit niet, maar het is natuurlijk een prachtig uitzicht hier. Hè?
0: Ja.
1: Vlak achter het Amstel Hotel zo naar...
0: Het groen van de Weesperzijde, tussen die bomen door het water van de Amstel. Het is ook een heerlijk gezicht zo die bomen te zien waaien. Hè? Je weet het, dat de lucht erdoor gekleerd wordt. Maar het is ook een horizon op ooghoogte. Hè? De tweede verdieping. En
1: Is de stad nog harder geworden als vroeger?
0: Automobilisten, dat zijn vreemde mensen. Ja. En fietsers zijn vreemde mensen. Ja. En tussen de voetgangers, die zijn ook niet allemaal normaal. Maar wij hebben wat betreft... we hebben hier een metro-ingang 100 meter verder. En een tram, er staat in vlakbij de Albert Cuypmarkt. De Utrechtse straat met hele goede winkels. Langs de Amstel lopen kom je meteen het centrum van de stad. Ik hou van het centrum, maar ik heb als jongen en jongeling... alle buurten van Amsterdam wel zo'n beetje afgegaast. En de Jordaan was een tijdje lang het Amsterdamse Quartier Latin. Nu zeggen ze dat van de Pijp, waar vroeger de Amsterdamse wonen. Maar nu... het is overal Grieks of Turks of Marokkaans. Maar het kan allemaal en het doet het heerlijk. Maar van de Bijlmermeer weet ik niks af.
1: Dat is alweer heel ver
0: Amsterdam weg. Zuidoost, hè? Ja, dat is.
1: En jij zit ook tegenwoordig buiten, toch?
0: Nou, zomers bewonen wij een volkstuinhuisje. Ja. Hebben we zonnecellen op dak, dus een televisietje en 's avonds leeslicht. Maar als het zo guur wordt en de natuur takelt af... en je hebt toch niet dit toch maar comfort. Je hoeft geen slachtoffer... ik bedoel, comfort is het toch voor de mensen. Ik bedoel, we hoeven niet altijd als Neandertalers in Holland te leven. Maar zomers is het heerlijk je bed uit te stappen tussen de vogeltjes en het groen. Alleen moeten we wiet nog oogsten. En met dit weer weet ik niet dat mag niet nat... De druiven hangen nog steeds een paar kilo druiven als de merels ons niet voor zijn. En voor de rest een vijvertje, 50 soorten rozen, 400 vierkante meter, een huisje vol papier om in te werken. En 1x5x3, net een woonwagen. Slaapkamer, toilet, huiskamer, keuken. En dat alles binnen bereik. Mensen heeft niet meer nodig.
1: Nee.
0: Zo'n ruimtecapsuletje waar je vanuit kunt, van waaruit je kunt...
1: Zou je nog wat willen voorlezen, Simon?
0: Ja, heel graag. Zal ik het eens over de blues hebben?
1: Dat vind ik een goed idee.
0: Want ik zei al eerder, blues, nou, je noemt haar namen, Rebetica en wat al niet. Maar het is toch een soort weemoed die door, ik zeg, een verlangen naar het verloren paradijs.
1: Ja, zoals de Saudade. Ja,
0: heimwee van de ziel.
1: Ja. Ja. Of het nooit of zo. Het is een heel mooi boekje uit van een Belgische meneer. Die is onlangs verschenen. Dat heet Tranen aan de Taag. En dat gaat over de
0: Saudade.
1: Over de Saudade, ja. En over de
0: Tranen Vadoel. Aan de Taag.
1: Ja. Ja. Dat gaat over de
0: Saudade.
1: Over de Saudade, ja. En over de
0: Tranen Vadoel. Aan de Taag.
1: Ja.

0: Hoeveel gebeden, gesnik en gejammer in blues en jazz. Hoeveel orgasmes, juichkreten, klaarkomen. Hoeveel verlangen, weemoed, heimwee en hunker. Hoeveel schaterlachend, vloekend, ruikend, tastend, voelend. Hoeveel liederen luidkeels gezongen. Hoeveel tijd in treurnis doorgebracht. Hoeveel klanken verloren of gewonnen. Hoeveel genie door drank of doop om zeep gebracht. Hoeveel wetten door nood gebroken. Hoeveel talent van kant gemaakt. Hoeveel geluk in kleine hoekjes. Hoeveel vriendschap, hoeveel verraad. Waarom valt er zonder muziek niet te leven? Waarom klopt mijn hart als ik dit schrijf? Waarom staan mijn oren wijd open? Waarom weet ik dat muziek overleeft? Welke blues leiden mij door de oorlog? Welke swing begeleiden mij naar school? Welke klanken wil ik ooit weer horen? Wie weet waarom, wanneer en hoe? Hoeveel plannen zijn gedwarsboomd? Hoeveel dromen al spelend volbracht? Welke hel moest het spelen ontspringen? Waar komt de adem vandaan en de kracht? Hoeveel nachten te doorwaken, hoeveel dagen buiten zinnen, hoeveel keer op keer opnieuw beginnen om het leven niet zonder muziek te laten. Zoveel klanken om je oor te spitsen, zoveel big band of solo geluid, zoveel jankende gitaren, zoveel zinder om de binnenpret. Zoveel ritme om op te bewegen, zoveel gevoel in gang gezet, zoveel ruizen in de bomen, zoveel orkaan in een trompet. Zoveel vlinders in je body, zoveel waarheid in je soul, zoveel scherts in muziekgeschetter, zoveel kleuren in je oog. Zoveel mensen om van te houden, zoveel plezier bijeengebracht, zoveel muziek om op te dansen, zoveel pracht bij de ingang van de nacht. Zoveel hemels genot op aarde, zoveel goddelijks in de muziek van de mens, zoveel kennis die de klank vergaarde, zoveel heel van harte als groet. Oh, and the saints come marching in, en het leven voert je inside out. De oude rotten en de jonge knarren, hoe leg je de vervoering uit? Zoveel tijd om van te genieten, zoveel ruimte om doorheen te gaan, zoveel kennis en inzicht te verruimen, zoveel rotsend stuk te slaan, zoveel domheid te bestrijden, zoveel knipoogend af te doen, zoveel vreugde in een omhelzing, zoveel liefde in die ene zoen. Zoveel kusjes op je wangen, zoveel mensen als bondgenoot, zoveel swing om op te vangen, zoveel boppend tussen geboorte en dood. Zoveel onheil te bezweren, zo vaak helder, driewerf, ja, ja, ja. Zoveel dynamisch uit de dood te herrijzen, zoveel strijkers, blazers, slagers, open en bloot hun gevoel in de schoot. We houden de maten leven op een ritme dat het hart doet kloppen en de zinnen vermijdt. We zijn de getuigen van knarsende, brekende, barstende tijden en onze muziek deelt daarin mee. We worden geheeld door wat we beleven en als het goed gaat hebben we het gesternte mee. Maar voor je het weet zijn de poppetjes weer aan het dansen. Dus music, maestro, please, and strike up the band.
1: Ja, prachtig, hè? Ja. Hey, je kunt er zo een beat onder zetten, hoor je dat? Ja, maar dat deken zo bij jou. Dat is net de hoeken dan. Zo. Muziek,

0: De muziek die jij hoorde in het gesprek met de schrijver Simon Vinkenoog, die muziek was van Charlie Parker, La Paloma. Muziek van Django Reinhardt natuurlijk. De man die op 23 januari 1910 in België geboren is. Swing from Paris, samen met Stephen Crapelli op viool. Van Thelonious Monk, Blue Monk. En van de legendarische groep The Fugs. De groep van Tully Kupferberg, Ken Weaver en Ed Saunders. Het nummer Marihuana uit 1964. We houden nog niet op met reizen, want we gaan nu in Drenthe weer. We gaan naar een van die plekken waar als Harry met Cube in the Blizzard heel vaak optreden heeft.
1: Duitlaan. En wij loopt hier nu op de brink richting de Gouden Leeuw. Nou, de Gouden Leeuw, dat was in de jaren 60 een fameuze danstent. Dat was een van de eerste plekken waar wij dan speelden. En vaak een matineetje, smiddags en s'avonds erachteraan een avond. En dan was je hier dan zaterdags en zondagsmiddags en zondagsavonds was je hier dansen. In de Gouden Leeuw. Eddie Enting, dat was toen de baas daarvan. Dat was een verschrikkelijk aardig man, daar kon je ook ongelooflijk met lachen. En die had hier ook allemaal de vreemdste bands altijd staan. Ik noem een paar, Z en de Maskers, maar ook Gert Timmerman in de grote zaal.

0: En ook in het Wiener Café, want dat deed er toen ook nog bij. Het Noorder Ballroom Orkest met Jenne Meinema, Jackie Scholte, Lex Jaspers. Een heel goed orkest. Moos op bas. En Martin Vijver, de voormalige, die gaf slagwerkles op het conservatorium op drums. En soms ook nog wel een andere drummer die ook heel goed was. Nou, wij lopen hier nou, we komen eigenlijk daaraan lopen. Dat hotel, de Brasserie, wat nou het Brink Hotel, dat hoorde vroeger ook bij dat pand. Daar sliep meestal ook artiesten. Ik weet nog dat Gert Timmerman, die was toen nog erg in de mode. En de Heikrekels en zo, die speelden hier ook allemaal dat soort stomme muziek. Nou, die sliep daar altijd. En Gert Timmerman, die nou fameus is bij de EO en dat soort dingen. Dat was toen een grote vrouwenverzierder. En die is niet altijd zo heilig geweest als ze zelf zeggen. Dit hoorde er ook bij, dit was een feurzaal. Dit heet nou Eetcafé Brinkzicht. En een eindje verderop had je het Witte Paard. Daar ben ik nog wel eens weg met de Zuidlaardermarkt met mensen uit Grollo. En met Harm Hosting en Jan Bonder en Arie Reinders. En wij waren nog geen 10 minuten binnen op de stoelen, die vlogen ons wel achterna, want er werd er al hout. Dus dat was ook een fameus pand. Maar ja, wij moeten eigenlijk even, wij loopt even terug. En ze kwamen van heen en ver hè, hier, naar die Gouden Leeuw. Uit de Hoge Zaand, uit Fries, uit Assen, uit Annen. Dat was een enorme trekpleister. Nou, hier heen nog het Petit Restaurant de Gouden Leeuw. Dat was ook een stuk van die zaal. En dan hiernaast is het een discotheek geweest. En dat was Café de Paris, dat was daar boven. Moest je zo'n oude. Kijk, hier staat nog wat aangeplakt, wat er nou is. Sex on Ibiza. Kijk eens aan. Het giet de andere kaart op hier. Erotische show. Nou, daar hoeven wij niet verder te komen. De spul is ook dicht. Hiernaast. Ik kooi zo'n trap op. Weet ik me nog te herinneren. Want ik ben hier één keer geweest met Johan Derksen. En dat was in een week dat er voetbald werd. Cafévoetbal. En toen kwam Azing Grieven. Die was toen nog keeper bij FC Groningen. Die kwam nog met de losse gulp van de trap af en piste over het hoogpolig tapijt heen. Ja, dit is dus een hotel nou.
1: Dit is toch van mij allemaal afbrand of niet?
0: Nee, de dinges is afbrand hierachter. Die hal, die Prins Bernhardhoeve. Maar het is wel zo dat een heleboel. En daar heb ik er wel eens over verwonderd. Ik heb ook wel eens gedacht van, zal dat door ons komen wezen? Dat een heleboel van die zaken afbrand binnen, zoals bijvoorbeeld Boelen Geerts in Assen. En Concertzaal de Jong, het voormalige Dedel Doefie aan de Verlengde Herenweg in Groningen. Gasselte, de grootste glazen dansvloer van hem. Slot in Trabekanaal, die dingen die bent afbrand. Ook Dommering in Winschoten, de Blauwe Zaal. Dus dat bent alle plek waar wij speelden. En het kan ook niet zo weten dat wij toen te veel kosten. Dat die mensen dat is de verzekering. Nou ja, je weet wel wat, hoe dat meestal zo praat. Ja, natuurlijk.

0: Nou ja, Zuid-Laren is natuurlijk altijd een attractief dorp geweest, want het ligt een beetje op de kruispunten, hè, van Groningenland. Dit was een fameuze plek, want ik heb hier ook nog wat dingen meemaken. Toen wou hij dat eens een keer in de bouwvakpro een feestwerk van maken, maar dat gebeurde toen nog nergens. Maar dan speelden wij hier een aantal dagen achter elkaar en nog in die bouwvak. Maar dat liep al snel op. Een enorme ruzie tussen lui uit Leek Nietaap tegen Muntendam. Nou, dat ben natuurlijk, hij daarover praat, dat ben natuurlijk niet de plaatsen waarvan je zegt van daar komt het meest snuggere volk vandaan. En ik weet nog wel. Dat in die Henting, dat was de baas, die was in de velden alweer meer te kennen. En de obers die zaten ook al zo wat trilden. En de stoelen die vlokten de zaal. En wij stonden op het toneel om onze spul te beschermen. En we hadden allemaal een soort van microfoonstander. En altijd denken van, als ze boven op het toneel donderen, dan slaan ze met die microfoonstanders in de nek. Maar ja, ze lieten ons ongemoeid. Maar ik heb niet vaak zo'n knakpartij ergens binnen zien. Dat was hier dus in de Gouden Leeuw. Wat ook heel mooi was, dat het Noorder Ballroom vaak wat langer doorspeelde als ons. Ja, dit hoort er niet bij hoor. Nee. Maar dat Noorder Ballroom dan langer doorspeelde als ons. En dat, Sjaki Scholder, dat was dan de zakelijk leider van het Noorder Ballroom. Die blies altijd een unisonootje mee. En bemoeide zich dan verder alleen maar met met het vrouwenvolk aan de bar en zo. En wij zaten er al in de traat met Jenne. Jenne was natuurlijk ook een goede bekende van ons. Maar zo was dat hier ten tijde van de Gouden Leeuw hier in Zuid-Laren. Eigenlijk ook een fameuze plek. Een plek waar wij eigenlijk heel, heel vaak speelden hebben. Ook in combinatie met anderen, ook met de Scorpions die hebben hier staan. En later hield hij ook allemaal andere Engelse bands hier naartoe. En de Riots, toen ook heel bekend. En de Motions, en ja, alles stond hier op een gegeven moment, weet je wel. Maar het was toen in die tijd, waren dat natuurlijk toporkesten. Maar ook heel veel rommel hoor, waar ik geen muziek, waar ik niks van aanvond. Maar voor ons was het natuurlijk een aanzet om veel te leren om ja, hoe meer je speelde op het toneel, hoe beter.
1: Dat was hem voor vandaag. Het is Blues. Gesprek met Simon Vinkenoog en een bezoek aan de Gouden Leeuw in Zuid-Loren. Het is Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: James Infeld is een roots rocker uit Californië die tegenwoordig ook veel in Nashville bivakkeert. De man is heel veelzijdig. Hij is gitarist, zanger, songwriter, bassist, toetsenist. Hij werkt regelmatig als bassist bij de Mavericks. En, dat is leuk voor Nederland, hij is ooit geboren in Venlo. James Infeld, All the Way from Memphis.

James Infeld, all the way from Memphis. Lonnie Shields, die komt uit Arkansas. In 1979 verscheen zijn debuutalbum al, maar zijn carrière wil maar niet van de grond komen. Hij werkt nog steeds regelmatig als bouwvakker als hij geen werk heeft als muzikant. Dit komt van zijn album Tired of Waiting, Lonnie Shields, Coming of the Lord.

Lonnie Cheels, Coming of the Lord. Two Tons of Steel, dat is een rockabilly band uit Texas. En op het album King of a One Horse Town staan hele mooie roots-achtige nummers en wat ballads. Two Tons of Steel, Heartache.

Two Tons of Steel, Heartache. Calling All Saints, dat is het zoveelste prachtige album van blueszangeres Jen James. Maar zij blijft een obscure artiest, ondanks dit album met 12 eigen composities. Jen James, Losing Man.

Jen James, Losing Man. Wary Boys, dat is een bluegrass band rond Mario Mattioli en Darren Hove. En ze blijven hun roots altijd trouw. Het draait altijd om bluegrass en honkabilly. Wary Boys, Worried Man Blues. 1, 2, 3.

Worried Boys, Worried Man Blues. Milligan Vaughan Project, dat is een mooi album van zanger Melford Milligan, die kennen we van Storyville en van de Greg Koch Band, en gitarist Tyrone Vaughan, dat is de zoon van Jimmy Vaughan. Milligan en Vaughan, Leave My Girl Alone.

Vincent.

Here we go, y'all.

Milligan en Vaughn, Leave My Girl Alone. Helen Miles, dat is een countryzangeres die geen misbruik maakt van zo'n geacteerde snik, en de traditionele countryliefhebbers zien haar dan ook meer als een honky-tonk-zangeres. Dit komt van het album Sweet Talk and Good Lies. Helen Miles, Big Cars.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Chris Kane van bluesgitarist Chris Kane is het album van deze week. En dit album werd gemaakt met subsidie van de Little Village Foundation. En daardoor kon topdrummer Tony Brownagle van de Phantom Blues Band ingehuurd worden. Chris Kane. My baby wants to leave me.

Chris Kane, My Baby Wants to Leave Me. Rosie Flores werd groot in Nashville en in Austin en ze kreeg de titel Queen of the Honky Tonks. En toen ging ze naar Californië om een superster te worden. En dat liep uit op een totale mislukking. En ze kwam op hangende pootjes terug naar Texas en daar moest ze helemaal opnieuw beginnen. En dat deed ze met haar comeback album Dancehall Dreams. Rosie Flores, Funnel

Rosie Flores, Funnel of Love. Gitarist Lance Lopez heeft een nieuw album, Tell the Truth. En dat is een dure productie geworden, want hij gebruikte studio's in Californië, Tennessee, Connecticut en Texas. En het kwam uit bij het Nederlandse platenlabel Provoke. Lance Lopez, Blue Moon Rising.

Rising. De serieuze Amerikaanse krant Wall Street Journal gaf zangeres Rhonda Vincent de titel The New Queen of Bluegrass. Ze zingt namelijk bluegrass, maar wel overgoten met een modern sausje. Dit komt van het album One Step Ahead. Rhonda Vincent, an old memory finds his own way back.

Rhonda Vincent, An Old Memory Found Its Way Back. Jimmy Barnes, dat is een Schotland geboren Australische zanger. En die man die blijft maar mooie albums produceren. En hij is al redelijk op leeftijd, maar hij is niet kapot te krijgen. Dit komt van zijn laatste album, Jimmy Barnes, Stupid Heart.

Jimmy Barnes, Stupid Heart. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Harry Knecht coördineerde de playlist. En we nemen afscheid met de Franse bluesformatie The Laura Cox Band. Good Old Days.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Steeds meer QB in Harry's Blues. Naar 10 juni toe, de 80ste geboortedag van Harry Musquet. Maar liefst 6 nummers, subnummers in deze aflevering. Maar daarnaast ook nog ander werk van Lucinda Williams, van Steve Lowe en van Paula Cole. Maar we begonnen met QB in the Blizzards. En de eerste drie die gaat allemaal over drank. Over de booze. Over de liquor. De liquor blues.

Mooi gitaarwerk van Erwin Java uit 2003 van de cd Boom Boom Bang. Dat was toen de tour die ophang was aan het werk van John Lee Hooker. Volgende stuk over de Boos, dat is Brother Boos. Oorspronkelijk uit 1991 van de cd Cut Deluxe. Maar nu in de uitvoering uit 1997 een live uitvoering van de cd Traveling with the Blues.

Geweldige live-uitvoering van Brother Boos, Cuban and the Blitzers uit 1997 met Jean Legrand op de mondharmonica. Harry die noemde hem alleen de beste met geweldige versprong, de beste mondharmonica-spullen van Nederland ooit. De derde versie die is van een periode eerder, namelijk de band Musquet met Gino Jansen, met Roy Couchel, met Hannes Langkamp en Erwin Java uiteraard. Die Gino en Roy die kwamen uit een bandje uit Groningen. Fox de Fox die bracht een beetje andere invloeden in de muziek. Maar dit is een nummer wat Harry Schrim heeft naar aanleiding van zijn reis door Amerika in 1993. Overmaakte hij Sky Songs on the Spot. En dit is het nummer At the End of the Bar.

At the End of the Bar uit 1994 van de CD Sky Songs on the Spot. Drie keer Musquet was dat. Liquor Blues, Brother Blues en At the End of the Bar. Dit veel wat anders. Lucinda Williams, een zangeres uit Louisiana. Geweldige zangeres met heel mooi materiaal wat ze maakte. Alleen nog, ja, ze kwam ook door de corona dat ze niet meer kon optreden. Maar ze ging wel toch spelen met haar vaste band, met wat mensen erbij. Streaming ging ze spelen. Speelde ze materiaal van anderen. En daar komt een box van uit. Lou's Jukebox. En door van is de eerste is een CD die opgedragen is eigenlijk, of die alleen nog maar nummers bevat van Tom Petty. Prachtige CD, Running Down a Dream.

Lekkere muziek voor in de auto en dan oppassen dat je niet te hard gaat erin. Running Down a Dream, titelstuk van de nieuwe cd van Lucinda Williams. Nummer van Tom Petty, allemaal nummers van Tom Petty op deze cd. Ik noem er even een paar, I Won't Back Down, A Face in the Crowd, maar ook Wildflowers en ook het hele bekende Southern Accents. Zeer de moeite waard, die nieuwe cd van Lucinda Williams. Helemaal onbekend of minder bekend, laat ik het zo zeggen. Steve Lau, dat is een zanger uit Zuid-Afrika. Die al een aantal cd's maakt heeft, maar een jaar of zes terug. Toen is hij de midden stopt, toen heeft hij de motor gepakt. En is hij gewoon rijden. 8000 kilometer heeft hij door in het zuiden van Afrika erin. En op basis daarvan heeft hij een nieuwe cd gemaakt. En die heet Headlight Dreams. De koplaam, zeg maar. Hè. Dan zie je van allerlei dingen waarschijnlijk. Maar ook, en dat is met Joe Bonamassa op gitaar, in Wind in Your Hair.

Uit Zuid-Afrika, Steve Lowe van de CD Headlight Dreams met Wind in Your Hair. Het is blues, daar luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. De Hobo Blues, een van de bekendste stukken denk ik van QB and the Blizzards. En sowieso in de blues een uitermate bekend stuk, de Hobo Blues. En een hobo, dat is eigenlijk een afkorting van een hoboy. Een hoboy. En een hoboy, dat was een migrant worker, een gastarbeider. En meestal waren dat mensen die vanuit Mexico of uit andere delen van Amerika kwamen en zich dan verhuurden in de landbouw. En die dan de schoffel bij zich hadden, de hoe bij zich hadden. En als ze dan van reizen van de ene naar de andere plek, dan sprongen ze op de trein die reden en dan kunnen ze gratis metrijden. Dus de hobo blues, dat ging eigenlijk over gratis met de trein reizen voor migrant workers. En de eerste versie die is van QB and the Blizzards uit 1966 van Desolation.

De Hobo Blues uit 1966 van de eerste LP van QB and the Blizzards. Het origineel, dat is van John Lee Hooker. En dat is het verhaal natuurlijk van de man die vanuit Mississippi naar het noorden toegang. Die naar Detroit toegang. De Cadillac, de assembly line, om maar wat te noemen. In 1948 kwam zijn eerste single uit, dat was Boogie Chillin'. En Hobo Blues, dat was zijn tweede single van John Lee Hooker.

De originele versie van John Lee Hooker van Hobo Blues. Nou, nog een derde versie, die komt ook uit Mississippi. Die is van Robert Lee Burnside. Een man die een beetje in de sfeer van de country blues die hem eigenlijk moet plaatsen. Later werkte hij een half uur het Fat Possum label. Toen kreeg hij wat andere soorten muziek. Maar Burnside is eigenlijk een opvolger van Fred McDowell. Maar zo te noemen, opvolger. In ieder geval door beïnvloed. Man die dat leven van onderdrukking aan alle kanten middenmaakt heeft door in Mississippi. Op een gegeven moment zat hij voor moord in de Parchment Farm. Maar toen zijn boss van de plantage hem nodig had als trekkerchauffeur, toen kwam hij weer vrij. Zo ging dat in die tijd. Robert Lee Burnside, een opname uit 1967, pas in 2003 uitgebracht op de CD First Recordings, zijn versie van de Hobo Blues.

De versie van Robert Lee Burnside uit 1967, toen is het opgenomen. Drie versies waren dat van The Hobo Blues. Het origineel van John Lee Hooker uit 1959. Voor ons de meest bekende versie uiteraard van Cuby and the Blizzards van de LP Desolation uit 1966. En Robert Lee Burnside. De zangeres Paula Cole is niet alleen nog bekend als zangeres, al een jaar of 30 denk ik dat ze actief is, maar ook als producer. En ze is bekend als iemand die heel erg opkomt voor de rechten van vrouwen in Amerika, ook op muzikaal gebied. Ze komt uit een hele muzikale familie en dat merk je ook wel een beetje, want ze is altijd bezig, net als Ray Cooder, met waar komt de muziek vandaan? Wat is de basis van de muziek? Wat zijn de roots van de muziek? Nou, de nieuwe cd die zij maakt heeft, American Killed, dat is een soort lappendeken, zou je kunnen zeggen, van allerlei vormen van muziek uit Amerika. En het nummer wat ik laat horen is een compositie van Bessie Smith, Black Mountain Blues.

Het nummer van Bessie Smith in de uitvoering van Paula Cole van de CD American Killed. Door op ook andere mooie versies van bijvoorbeeld The Wayfaring Stranger, een heel bekend nummer. Shenandoah, ook zo'n nummer uit de American Songbook. Een LP die, of een CD die zeer de muidenweerd is van Paula Cole. We keer terug naar QB and the Blizzards, naar Harry Musquet. Straks op 10 juni dan is het 80 jaar geleden dat hij geboren is. En dat wordt op allerlei manieren herdacht. Onder andere met een muziektheaterproductie die dit najaar in september in Assen gespeeld zal worden. Een nummer van de Lester CD die hij uitgebracht heeft in 2009. De CD Cats Lost, productie van Daniel Logus. Blues is a Bad Habit.

Ja, het valt niet mis. Blues is a Bad Habit van QB and the Blizzard. 2009 was dat van de CD Cats Lost. We gaan hem terug naar de beginjaren van QB and the Blizzard. 66, 67, 68 in die tijd. Toen kwam de eerste zwarte zanger, de eerste zwarte man, die kwam in Grollo. En dat was Eddie Boyd. Die logeerde bij Harry aan de Veurstreek in de boerderij. En daarmee heb ze samen een LP opgenomen, de LP Praise the Blues. En ja, dat was de eerste lijfelijke kennismaking van Harry Musquet met de bluesmuziek en met de zwarte bevolking van Amerika. Later in 93 en in 97 ben ik naar Amerika toegewest om me door de oorsprong van de muziek noorder te bekijken. Maar dat was in 1967, denk ik. In 2004 heeft Harry Musquet een cd uitgebracht, een dubbel cd met QB and the Blizzards, onder de titel Live in het Oude Luxor. En het Oude Luxor, dat is een theater

0: Oorspronkelijk trouwens een bioscoop in Rotterdam aan de Kruiskade. En daarop stiet het nummer van Eddie Boyd, 5 Long Years. En door met besluiten wij deze aflevering van Hard Is Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. 5 Long Years.
1: Friend Eddie Boys van onze allereerste LP Desolation 5 Long Years.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: In de jaren 60 kwam er een hele serie Britse bands naar Nederland. En die hadden allemaal een fantastische zanger. Dan heb ik het over The Animals met Eric Burdon. Manfred Mann met Paul Jones. Them met Van Morrison. De Zombies met Colin Blunstone. En de Spencer Davis Groep met Steve Winwood. Maar ook de Small Faces horen in dat rijtje met Steve Marriott. Every Little Bit Hurts.

The Small Faces, Every Little Bit Hurts. Casey Musgraves uit Texas maakte deel uit van Lady Antebellum. Als soloartiest toerde ze met Katy Perry, Willie Nelson en Alison Krauss. En ze zat al in het voorprogramma van Loretta Lynn, John Mayer en George Strait. Casey Musgraves, Merry Go Round.

Casey Musgraves, Merry Go Round. The Shadows, de begeleidingsband van Bobby V, die hadden een probleem. De leden van die band die wilden niet buiten Amerika spelen. En toen Bobby V echt succes kreeg, ging die verder met de Crickets. Die hadden na de dood van Buddy Holly toch geen zanger, dus toen werd het Bobby V en de Crickets. Maar wat heel weinig mensen weten, Bobby V heeft ook nog getoerd met de gitaarband The Ventures. En dat leverde een heel mooi album op, Bobby V meets The Ventures. Het is een cover van Roy Orbison. Bobby V and the Ventures, Candyman.

0: handyman. Well, candy. I got a sweet, sweet love.
1: Bobby V and the Ventures, Candy Man. Ryan Adams uit North Carolina, die kennen we nog van Whiskey Town. Maar in 2001 brak hij door met het soloalbum Gold. En toen werd hij min of meer het uithangbord van de Americana als tegenhanger van de melige Nashville country. Ryan Adams, Desire.

Ryan Adams, Desire. James Hunter brak door als voorprogramma van Van Morrison en hij zong zelfs een paar prachtige duetten met Van de Man. Maar intussen runt hij met heel veel succes zijn eigen rhythm and blues band, James Hunter. People Gonna Talk.

James Hunter, People Gonna Talk. De band Perry komt uit Greenville in Tennessee. Het is de band van zangeres Kimberly Perry en haar broers Reed en Neil Perry. If I Die Young werd de nummer 1 hit in Amerika, maar ook dit werd de nummer 1 hit. De band Perry, Better Dig Too.

De band Perry, Better Dick 2. Jared Deck reisde jaren anoniem door Oklahoma als kerkorganist. Maar gelukkig heeft hij de blues ontdekt. En dat resulteerde in een prachtig album, Bully Pulpit. Jared Deck, in the name.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: War in My Mind van Bret Hart is het album van deze week. En het nieuwe album van Bret Hart ligt op 27 september in de winkel en is geproduceerd door Rob Cavaglio. En hij was heel succesvol met de Dave Matthews Band, die erg groot is in Amerika. Bret Hart wilde al jaren met die man werken, maar uiteindelijk, na 15 jaar wachten, ging de producer met haar aan de slag. Bret Hart, Bad Woman Blues. Oh.

Bad Heart, Bad Woman Blues. Shemekia Copeland uit Harlem, New York, is de dochter van Johnny Copeland. Als meisje van 18 jaar debuteerde ze al in de Cotton Club in New York. En toen ze 16 was, nam ze de band van haar vader over, omdat Johnny Copeland overleed tijdens een hartoperatie. Shemekia Copeland.

Shamikia Copeland, Turn the Heat Up. Sugarland uit Georgia bestaat eigenlijk uit twee singer-songwriters, Jennifer Nettles en Christian Bush. En in 2004 maakten ze min of meer voor de lol het album Twice the Speed of Life. En dat werd een bestseller. En toen zijn ze maar doorgegaan met deze gelegenheidsband, terwijl ze daarnaast ook hun solo-carrières hebben. Sugarland, Stuck Like Glue.

Sugar like glue. Sugarland, Stuck Like Glue. Michael Burks runde met zijn vader een juke joint in Arkansas en hij was tevens de gitarist in de band van Johnny Taylor en later speelde hij bij Ovie Wright voordat hij voor zichzelf begon. Dit komt van zijn soloalbum Make It Rain. Michael Burks, Got Away With Women.

Michael Burks, Got Away With Women. Billy Currington uit Savannah in Georgia maakte al 6 albums en de man heeft intussen 11 nummer 1 hits op zijn naam in Amerika. Hij werd vooral bekend als de man met het korte lontje en hij heeft dan ook regelmatig problemen met justitie. Hij is intussen veroordeeld tot 5 jaar voorwaardelijk voor bedreigingen en zinloos geweld. Billy Currington, Let Me Down Easy.

muziek voor volwassenen. Ruben Ester deed de techniek en Henry Knecht die coördineerde de playlist. Marcia Bol uit Louisiana zag als kind ooit Irma Thomas optreden en ze wist meteen, dat wil ik ook. Ze verhuisde naar Texas en intussen is ze de leading lady in het clubcircuit in Austin. Marcia Bol, Luella.

0: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: Tutwiler is een klein plaatsje in de Mississippi-delta. Qua omvang vergelijkbaar met Grollo. Een volledig zwarte nederzetting met op elke hoek van de straat een kerk. Daar ergens moet het graf zijn van Sonny Boy Williamson, de legendarische blueszanger en harmonica-speler. Op 5 december 1899 geboren uit Millie Ford, de vader onbekend. Hij nam later de naam aan van zijn stiefvader en werd zo Alec Rice Miller. Speelde harmonica toen hij 5 was. In de jaren 20 zwierf hij rond in het zuiden en speelde onder de naam Little Boy Blue. Hij was gehuwd onder andere met de halfzuster van Howlin' Wolf. Uit zijn huwelijken is 1 zoon geboren. Alec Rice Miller speelde met Elmore James, Arthur Craddup, Robert Johnson, Robert Jr. Lockwood en vele anderen. Hij maakte ruim 100 opnamen, die onder andere verschenen op Chess, Storyville en Fontaine. Naast muzikant was hij discjockey bij KVV in Helena en in die plaats overleed hij in zijn slaap op 25 mei 1965. In 1977 werd voor hem een grafsteen geplaatst bij de Whitfield Baptist Church Cemetery in Tutwiler. Een van de vele kerken in het zwarte Delta-dorp.
2: U bent net buiten Tutwiler, Harry. Op zoek naar het graf van Sonny Boy.
3: Willie Rice Miller, oftewel Sonny Boy Williamson.
2: Niet zo makkelijk te vinden.
3: Heel moeilijk. 2 keer gevraagd. 3 keer rondgereden, 2 keer gevraagd. Iets te ver gereden. Ik op laatst bij een zwarte familie naar binnen gestapt. Die zich doorschrok dat ze daar ineens een white guy zagen. En de familie Williams. Wat zie ik hier op een envelop waar die mevrouw de route op uitgetekend heeft. En daar zit hier nou... Net buiten Tutwiler, een plaatsje van pak een beet, 1500 mensen of zo.
2: Ja, 1500, 2000.
3: Ja. We zitten er net buiten en we zoeken naar de Old Whitfield MB Church, dat is de Methodist Baptist Church. En we moeten hier zo meteen ergens van rechtsaf. Even kijken hoor. Links, links.
2: Is dat hier al? Dan moet je eerst nog verder.
3: Ik weet het niet. Ik denk dat we iets verder moeten of zo. Ik zou ook deze kunnen weten.
2: En moet dan nog een heel een weg op dan? Of,
3: nee, je deze kant op en dan ik denk dat je daar
2: door, door hij wel een begroeiing worden, ja. Dat door een kerk zou kunnen wezen. Ja. Of een boerderij.
3: Ja.
2: Want hier allemaal landbouwwerk u. We zitten hier midden tussen de cotton fields in.
3: Het is bijzonder moeilijk te vinden. Is een eind, Sonny Boy is een eind weggestapt.
2: Hier hebben we zo'n groot plantershuis.
3: De weg gaat hier wel naar rechts.
2: Een soort klein boerendorpje op zich eigenlijk.
3: Hij buigt rechts af en ze zei ergens naar vijf houses of zoiets.
2: Ja, dat zou kunnen hier. Dat dit... Eigenlijk is dit een soort boerschap.
3: Ja. Zou het misschien aan het eind hiervan moeten wezen. Als het dat niet is, dan moet je eigenlijk die andere weg in moeten.
2: Ja, maar je biedt wel die vijf huizen. Laat nog eens even optimistisch blijven. Of dit een kerk is, zegt John. Maar dat lijkt mij eerlijk gezegd niet. Want bij de kerken hier dan staat er meestal ook wel royaal bodies bij. Ik weet niet.
3: Nou, dat dan toch die andere moet wezen, denk ik.
2: Ja.
3: Heel moeilijk te vinden. Als je het niet weet, althans. Maar zo is met alles. Dus.
2: Maar goed. De T-beurt. Die brengt ons overal. Ja.

0: wisten die mensen dat, dat Sunny Boy dat hij hier begraven lag?
1: Nou, van de, even zien, van de 6 mensen die gesproken hebben, wist er geloof ik één wie Sunny Boy was.
0: Ja, ja.
1: En de rest die wist ook niet waar die kerk was. Dus alleen die vrouw, dus die, dan zouden we hier.
0: Hier links moeten.
1: Hier moet links moeten nu. En dan een heel eind doorrijden, zei ze. Dit loopt natuurlijk op het papier een heel eind door.
0: Dat gaat nou van het niet al te beste asfalt. Kom je nou zo ongeveer in het zaand. Een riviertje over.
1: Heel eind doorheen.
0: Ja.
1: Ja. Ik ben er weer in gehaald.
0: Door wel, ja.
1: Ja, volgens mij moet je hier gewoon door, daar zie ik wel.
0: Ja.
1: Misschien zou dat het wezen.
0: Hier in Kerkhof.
1: Hier in Kerkhof.
0: Hier in Kerkhof.
1: Ja.
0: Dit moet het wezen dan, denk ik.
1: Ja, maar moet die. Naast de kerk moet die liggen.
0: Ja. Hier is geen kerk bij.
1: Nee.
0: Dat is een probleem nou, wel een kerk of maar geen kerk. Je kunt hier gewoon de kerk of oprieden volgens mij.
1: Naast de oude Whitfield and Beach Church. Dan zou dat misschien de kerk moeten wezen of zo. Maar dat is weer gewoon huis.
0: Ik zie niks. Het is een beetje malrieten, maar.
1: Ja.
0: Ik heb het idee dat mensen dat hier niet echt vreemd vindt.
1: Nee, daar moet ik gewoon weer minder. Dat is het
0: niet.
1: Nee, hier moet ik nog terug.
0: Je kunt er hier ook niet doen of zo. Dat klopt iets niet. Nou. Dan maar in de achteruit.
1: Hij
0: is naast me gaan, naast
1: de kerk.
0: Een valse hoop.
1: Op zoek naar Sunny Boy Williams. Niet te vinden.
2: I was born 1897 in this small town. Glendora, Mississippi. A few days later, I came to the States with no mistake.

0: Sonny boy, where are you?
1: Oh, wat een diep gat.
0: Ja.
1: Dat is wel iets aan.
0: Zo het dorp maar ziet gewoon. Ja. We moeten haar eens aan de buitenkant van het dorp zien. Ongelooflijk dat je zo lang moet zien. Compress. Nog anders ook nog een carrier. Denk ik.
1: Nou, dat lijkt me meer op hier op een
0: hand. Maar daar, hier, daar ben ik toen heen gaan. Ik weet ook niet of dit wat dit is.

0: Oh, de airconditioning is helemaal leeg gezet.
1: Hier kon je een beetje vissersplaats uit waarschijnlijk.
0: Nou, daar rijdt een blanke man.
1: Ja, ik weet niet. Ik
0: een jong, oh, dat is weer een jonkie.
1: Ja,
0: dus,
1: ik
0: dus
1: weer
0: jong.
1: Aan iemand vragen van een zwarte afkomst.
0: Wat, een gevorderde leeftijd?
1: Ja, want...
0: Oh, loop je maar eens in me.
1: Ja, die weet ook niet.
0: Broer. Nou, vraag maar eens.
1: Maybe that you know about Jesus.
0: Ja. Yeah. Maar eens kijken. Gooi die deur hem dicht dat Jan er wil. Want elke keer dat gezellige muziekje.
2: Hier.
0: Ja. Maar hij die kreeg in elk geval weer duidelijke aanwijzings. Maar of dat ook ergens toe leidt, dat weet ik niet. Twee kinderen zitten op een gezellig schommeltje door trouwens. Uiteraard onder zo'n fraaie veranda. Of op een veranda, net hoe je het nu wil. Ja, die mag wel pennen metnemen dat hij. Die auto had ook best te dreunen had.
2: Zo,
0: hè?
2: Vanwege slordig parkeren ook weer, denk ik.
0: Die is een bompje aanknald. Zullen we zien, dat is die verdomd nog een Audi.
2: Dit is een Audi.
0: Ja. Nou.
1: Nou ja, dat weet ik nog niet.
0: Je weet
1: het niet hoe verstaan.
0: Oh jee.
1: Maar in ieder geval een brug over. En bij, bij de bibliotheek of zo.
2: Ja, die library, ja.
1: En little gas pipes of zo, of grass pipes. Of... Maar dat is weer een heel andere kant over. Ook, je moest ook weer over de railroad, volgens mij. Eerst over een brug of zo.
0: Dat is ook wel lastig.
1: Ja, vooral als je beetje snel praat, dan kun je niet verstaan. En ik weer vraag, dat je stom bent of zo. Ja, ik ben trouwens, als mensen dat allemaal zo snel vertellen, dan... Voor mij moet het iets wat langzamer gaan. Zeker in een vreemde taal.
0: Ja, en die zitten hier ook in het zuiden. Die mensen die praten ook nog een beetje in hun eigen slang.
1: Concrete bridge.
0: Een betonnen bruggen.
1: Ja.
0: Nou, Lodoriësties. Dat was gewoon recht uit de rechthander.
1: Ja.
0: De mensen in het dorp die zullen er ook wat denken.
2: Daar zijn ze weer.
0: Ja, we hebben het dorp nog volgens mij ook wel drie keer deur geweest.
1: Dat is weer de real.
0: Ja, wat was het nou? Eerst een brug of...
1: Ja, brug. Waar, ik zie...
2: Ik zie
1: helemaal geen brug. Hier moet je... Ga hier maar heen. Dit de railroad.
0: Ja. De bonnet langs er komen. Hier kom je net vandaan.
1: En dan...
0: Maar was het in de buurt van die, die openbare bibliotheek?
1: Ja, maar ook weer niet. Kortom, I'm lost again. Ik vind het lijkt me beter dat de bestuurder heeft gevraagd. Ik weet het niet.
0: Coming home to you, baby.

0: dit wekt een beetje de indruk als zijnde het enige kerkhof in het dorp. Maar... de andere kant, het zult me ook hooglijk verbazen. Wanneer ze hier meerdere kerkhoven zullen hebben. Dat is het niet. Ja, ja. Nee. Ik zie hier ook nergens een monument of zo. Nee, nee, nee, nee. Nee. Nou, maar we zullen hem vinden.
1: Nou, John speelt modderbonnik aan, nou die een hoop die je proberen.
0: Nou, één troost in ieder geval, hij loopt niet ver.
2: What do you know? Up steps the one and only Sonny Boy Williamson with his own composition. What are you gonna do, Sonny Boy?
3: We're moving out, baby.
2: Moving out, that's a good title.
3: Checked your hotel this morning, we're moving out.
2: I think we've been here long enough anyway, Sonny Boy.

0: uiteindelijk toch vond. Haribi, we zijn er nou. Ja, we zijn bij de kerk. This is the church. Ja.
1: His grave is if you follow.
0: We should go that part over there. You two are going back?
1: Yeah. Oh, will you find your way back? Well, I'll wait there if you don't think you'll find your way back.
0: Yeah, that's no problem. We go to his sister's.
1: Okay.
0: Yeah?
1: Okay.
0: Thank you very much for your help. Thank you very much. Dat betekent duur het veld heen. Hele mooie. Bezijden van alles en nog wat. En door is het graf.
2: Bijna zo wat in een sloot. En er is iemand die ervoor gezorgd heeft dat er een steen bij kwam. En hier een klein fotootje van Sonny Boy. En daarvoor dus er loopt een pad. Die kerk is al lang gesloten en er loopt een pad door. Waardoor je er nog niet kunt komen. En daarvoor liggen eigenlijk allemaal mondharmonica's die mensen daar neergelegd hebben. Maar niet zo lang geleden ook iemand, denk ik. Plectrums. Het is toch wel.
0: Alec Miller, better known as Willie, Sonny Boy Williamson, born. You never see the grave. Aha.
1: Oké.
0: Begon het nou. Ja, Sonny Boy Williamson was een van de eerste zwarte muzici waar jij naar luisterde.
2: Nou, onder andere, ja.
0: Ja. Met welke andere meer?
2: Nou ja, met Memphis Slim en Sunnyland Slim en ja, die package van Folk Blues Festival. John Lee Hooker, T-Bone Walker, dat soort mensen.
0: Wat sprak we nou in het bijzonder in Sonny Boy?
2: Nou ja, zijn mondharmonica speel was natuurlijk fenomenaal. Man kon alles met zo'n ding. Toen was geen geheim voor hem.
0: Alec Miller. Willie Sonny Boy Williamson. Geboren 11 maart 1908.
2: Acht.
0: En overleden op 23 juni 1964.
2: Ja.
0: Op een hele stille plek.
2: International famous harmonica en blues artist staat er allemaal.
0: Ja. We gaan op een hele stille, wat verlaten plek. Maar toch nog niet een vergeten plek.
2: Nee, maar toch. Nee, niet vergeten, maar toch wel. Bijna vergeten.
0: Ja. Heel eind buiten het plaatsje. Toetwaler.
2: Naast een kerk. Die ook dichtgetimmerd is. Een in verval geraakte kerk. In verval geraakt kerkhofje eigenlijk.
0: Ja, er ligt nog een paar grafzettingen te her en der.
2: Maar en zoals John zei, misschien is het ook wel goed dat de geest met rust wordt gelaten. Want als er altijd maar mensen bij je graf staan, misschien is het ook nog wel zo dat je niet helemaal vrij bent.
0: Het moet ook geen toeristische attractie worden.
2: Nee. Nee, ja, god.
0: Ja. Een beetje dilemma bij dat soort dingen. Ja,
2: ja precies.
0: Aan de ene kant, je wilt eigenlijk wel dat er aandacht aan besteed wordt. Ja, moet er dan.
2: Maar dat ten ere van de bluesmuziek meer en zo. En aan de andere kant, zoals ik zeg, laat die man in vrede rusten.

0: Oh, Lord, have mercy. Skies is crying. Look at the tears going out my door.
1: Een van de bekendste stukken van Sonny Boy Williams en Harry, hè? The Sky is Crying.
2: The Sky is Crying, ja.
1: Jullie hebben het ook opgenomen ooit?
2: Wij hebben het ook opgenomen, Trip and Tour Midnight Blues Stadio.
1: Allemaal muziek vandaag, eigenlijk uiteraard van Sonny Boy Williamson.
2: Ja, en dat grotendeels op een aantal Storyfield LP's en een paar Alligator CD's.
1: En de beide dames die jij zo straks hoorde, dat waren de twee vrouwen die ons uiteindelijk naar een urenlange zoektocht door Toetwale de weg hebben wezen naar het graf van Sonny Boy. Helemaal buiten Toetwaler, een kilometer of 3-4 denk ik wel ongeveer.
2: Ja, aan de rand van het katoenveld. Je kon zo het katoenveld inkijken. En nou, dat, zoals je wel hoorde, daar vonden we dat graf wat dan eigenlijk helemaal weggestopt was.
1: Hmm. En heel frappant, ook hij naar de muziek lustert, dat over de geboortedatum van Sonny Boy, dat door heel verschillende informatie overkomt. Dat hij zelf zegt dat hij in 1897 geboren is. Dat er in een dik boek over de blues, dat was die 1899 en 1901 is die. Maar ik dat het nog in een tijd was dat registratie en al dat soort dingen, dat het nog heel beperkt was in die wereld of zo.
2: Ja, en dat was net zoals met mensen die hier overkomen, dat soms helemaal niet weten hoe oud ze zijn. Die dan voor het eerst het paspoort aanvragen. Nou, hierna volgde een gesprek met Mary Miller.
1: Daar kwam je heel toevallig achter, ook weer van de beide vrouwen uit de Toetwale, die zeiden, ja, er leeft nog twee zusters van Sonny Boy in het dorp. Mary Ashford Miller en Julia Bonner Miller. Nou, wij kwamen terecht bij Mary Ashford, dus de zuster van Sonny Boy, in een verschrikkelijke old huzie.
2: Ja, eigenlijk iets wat je hier nauwelijks kunt voorstellen dat er oude mensen in zitten. Überhaupt kun je dat niet voorstellen hoe arm dat was. Dat was eigenlijk voor een hoog geïnstitueerd land als Amerika toch wel een beetje droevig, vond ik.
1: Ja. Een zeer hoogbejaarde dame die in moeilijk verstaanbaar Engels gesprek met ons had. Die vertelde dat in begin ze eigenlijk weinig verwachting had dat Sonny Boy, dat hij van zijn muzikanten bestaan, dat hij daarvan zou kunnen leven. Dat er net zoveel kaas op was dan dat een muilezel u hem zelf in de bien komt. Want dat doet ze niet, die moet alleen nog maar opgejaagd worden. En wat voor gezin aan zee komt en wat voor een man aan zee was.
2: 21 kinderen.
1: En dat hij in Toetwale nog wel de spulde. Nou, daarover vertelde die oude, breekbare zuster van Sonny Boy Williams.
3: I ain't gonna tell nobody's mule to get up. I said, no, you sure ain't gonna tell nobody's mule to get up. You're lazy, sir.
4: Oh, he was lazy?
3: No, he wasn't lazy, but I call him as lazy. I say, you go away. And I learned how to blow the harp. I ain't gonna tell nobody in Beulah to get up. I'm gonna make my living blowing the harp.
4: Uh-huh.
3: So he made it.
4: Uh-huh. Yeah,
3: he made it
4: away. That's right.
3: What y'all said that?
5: He's a harp player too, ma'am.
6: Yes.
5: And he's a blues singer.
3: What is?
5: Yeah.
6: I started to play harp when I first heard the harp of Sonny Boy, mm-hmm. And I loved his music.
3: Yeah.
6: So that's why I began to blow that thing too.
3: He did have a song about Sonny Boy and me, or something got me. Y'all heard about it. And people would love to hear him play. He'd come on by 12 o'clock on the radio, and by 12 o'clock.
4: They still play his records because we were in a studio in Helena, mm-hmm. Over there.
3: Helena.
6: Okay.
4: And this afternoon they played two tunes of him.
3: Come on right now, sit up your own truck with me.
4: Oh, are there coming other people too to talk with you? They come people talk with you about Sonny Boy?
3: Yes, sir. Yes, sir. People from Jackson been here.
4: From Jackson?
3: From Jackson been here, but I didn't look at the grave. and some white people, and my sister-in-law was with him, Sonny Boy's wife, and she was with him, and money on the grave. Go. They go out and put money on that, on the headboard down there.
5: And they put harmonicas on the grave.
3: You put money on it. Now he can't spend that money.
5: Yeah.
3: He can't spend it.
5: Mm-hmm. Yeah, no.
3: He can't spend it because he dead.
5: Is there another sister? Or Sonny Boy?
3: Yeah, there's another sister.
5: Uh-huh.
3: She's there in senior citizen home.
5: Mm-hmm. Senior citizen home.
3: Senior citizen home.
5: May I ask you how old you are?
3: How old are you?
5: Yeah.
3: 87.
5: That's quite remarkable age.
3: Yeah. 87 years old.
5: Uh-huh. Were you from a big family?
3: Well, it was a big family. All of them done died off. It was 21.
5: 21?
3: Mm-hmm. My mother had 21 children.
5: Uh-huh.
4: And mm-hmm. and you moved from Granola to...
5: Where's Sonny Boy born?
4: In Granola, isn't it?
3: Sonny Boy born in Glendora.
4: Glendora, eh?
5: Uh-huh.
4: Yeah, Glendora.
5: And where did he die?
3: Well, he was in Arkansas, somebody when he died.
5: Uh-huh. Uh-huh. And you still always live here?
3: Well, I moved here in 40. I think in 40 something, and I moved here. Mm-hmm. And then after I bought this place.
5: Did Sonny Boy have children?
4: I don't know. Sonny Boy has been married or something? What that? Like
3: yeah, he been married.
5: Uh-huh.
3: Yeah, he married twice because he got a wife. He got a wife living.
5: Uh-huh. Mm-hmm. Where is he living?
3: After he died, they said she married and went to after Jackson to me.
5: Uh-huh. Did he have kids?
3: No, yeah, one boy. Because a boy come here, he said that Sonny Boy was his daddy.
5: Mm-hmm.
3: This is one out of my nine.
5: And where did that kid live?
3: I think it was at Minnie City at that time, but now I don't know where I'm sorry my dad.
5: He
3: might be done gone somewhere. Now.
5: Did Sonny Boy comes often to this place?
3: Who there?
4: Did he visit you in his time?
3: But just sometimes when he come to blow sometimes they want him to blow into the wilding, yeah.
5: Uh-huh.
3: And he'll come in and take him and have a sleep. He'd go to my sister's, she stayed up the road there.
5: Uh-huh.
3: And he'd go there and take him and have a sleep.
5: Mm-hmm.
3: And then he'd go out there and play. And so.
5: What kind of person was Sonny Boy?
3: What kind of person was he?
5: Yeah.
3: Oh, he was a good boy. Never know him to get into nothing. He sure tried hard to learn. He tried hard to learn. He blew his harp and then get his harp full of bread, and then his harp wouldn't blow any brains to me. Wanted me cleaned out for him. I'd clean his harp out for him.
1: Prachtig, ja. Zuster van Sonny Boy, 87 jaar oud, Mary Randolph. Ze vertelde erover dat Sonny Boys die door speelde in Toetwaarder, dat ze dan de harmonica voor hem schoonmaak.
2: Ja, en zo, want anders kon hij niet en dan maakte zij hem voor hem schoon. En ze ging af en toe naar hem kijken als hij daar in de buurt speelde om nog even met hem te spreken vooraf dat hij er speelde.
1: Ja. Eén zoon leeft van Sonny Boy ergens in de buurt van Jackson. Zijn vrouw leeft ook nog. Die is weer hertrouwd, maar wat die bleef mis, dat wist Mary ook niet. Brengt ons aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Helemaal wijd aan Sonny Boy Williamson. Het graf en de grafsteen liggen in Tutwiler in Mississippi. Techniek in handen vandaag van Rolf Schreuder. Samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
2: Goeiedag.
7: Volgende week in Harry's Blues.
8: Robert Johnson groeide, evenals Charlie Patton, op in gebroken gezinssituaties. Beiden hadden meerdere vrouwen. Robert Johnson speelde op zaterdagavond 13 augustus 1938 in de Three Forks, nabij Greenfield.
9: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
10: Harry Musquet en Erwin Java maakten voor het album Musquet gebruik van de gastmuzikanten Bertus Borgers op saxofoon en John Legrand op mondharmonica. Het nummer is geschreven door gitarist Lonnie Mack. Musquet, Tough on Me, Tough on You.

Will Hoke, When I Can Afford to Lose. Het komt van het album Journeyman van Eric Clapton en het werd opgenomen meteen nadat hij afkikte naar zijn drugs- en alcoholverslaving en hij nam het op met Alan Clark uit Dire Straits, Jeff Beva uit de band van Michael Jackson, de twee gitaristen Robert Cray en George Harrison en hij gebruikte zelfs drie drummers, Phil Collins, Steve Ferrone en Jim Keltner. En de achtergrondzangeressen waren Chaka Khan en Katie Kissoon. Eric Clapton, Old Love.

Eric Clapton, Old Love. Het komt van het album Starlight van de Engelse zangeres Joan Armatrading. En zij leverde een unieke prestatie door alle instrumenten zelf te bespelen in de Bupkin Studios in Engeland. Joan Armatrading, Back on Track.

Joan on the Trading, Back on Track. Het is een nummer van soulzanger Howard Tate. En B.B. King nam het op voor zijn album B.B. King in Londen. Het nummer eindigde 42 in de nationale hitparade. En er bestaat ook nog een mooie cover van Bonnie Raitt. B.B. King, Ain't Nobody Home.

B.B. King, Ain't Nobody Home. Tim Barry, dat is een singer-songwriter uit Richmond in Virginia. Dit komt van zijn album Lost and Rootless. En hij neemt zijn albums altijd op met een hele kleine bezetting. Hij speelt zelf gitaar en verder hoort u louter Caitlin Hunt als violiste. Tim Barry, No News from North.

Timberry, No News from North. Het komt van het album Still Got the Blues van Gary Moore. En dat was een heel succesvol soloalbum na zijn tijd bij Skid Row, Thin Lizzy, G-Force, Greg Lake en Colosseum. En als gastmuzikanten doen Albert King, Albert Collins en George Harrison mee. Gary Moore, As the Years Go Passing By.

Gary Moore, As the Years Go Passing By. Gitarist Eric Gales had een broer die zich Little Jimmy King noemde, omdat Albert King zijn grote held was. Hij heette eigenlijk Manuel Gales en hij overleed op jeugdige leeftijd. En Eric Gales maakte een tributealbum voor zijn overleden broer. Tribute to Little Jimmy King. Eric Gales, Something Inside.

It Regales Something Inside Me. Het is een compositie van Dickie Betts en als gitarist was hij de opvolger van de overleden Duane Ellman bij de Ellman Brothers Band. Dit was de enige nummer 1 hit voor de Ellman Brothers Band in Amerika. De Ellman Brothers Band, Ramblin' Man.

The Allman Brothers Band, Ramblin' Man. Het is een prachtig nummer van John Mayall. Harry Musquet had een hekel aan het zingen van covers, maar voor dit nummer maakte hij een uitzondering. Hij nam het op voor zijn album Musquet. Dit is de originele versie van John Mayall and the Bluesbreakers, Broken Wings.

John Mayall en de Bluesbreakers, Broken Wings. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Wanda Jackson uit Oklahoma is intussen 88 jaar, maar ze is nog steeds actief. Dit komt van haar album Unfinished Business, opgenomen met producer Justin Towns Earl, de intussen overleden zoon van Steve Earl. Dit is een cover van de Rolling Stones. Wanda Jackson, It's All Over Now.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bijna 80 jaar geleden, 1941, 10 juni, werd Harry Musquet geboren in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Dat was een nogal spannende aangelegenheid, want het dreigde even dat de moeder de geboorte niet zou overleven. Maar gelukkig, beide waren gezond. Harry Musquet, 80 jaar geleden, het thema van deze uitzending. We beginnen met een kenmerkend stuk van Harry, Simple Man.

0: Simple Man, live in Oude Luxor in 2005. En het origineel dat dateert uit 1971. Maar wel grappig dat met uitzondering van de solo-gitaar die in 1971 uiteraard door Eelco Gelling bespeeld werd. En in 2005 door Erwin Java. Dat alle andere mede-muzikanten dat die allemaal dezelfde waren. Helmi van der Vecht, Hans Lefaye, Herman Deinem en Harry Musquet. De gast in de uitzending is Sjoerd Looyinga, de conservator van het C+B Museum, het Cuby Museum in Grollo. Want er is nieuws. Er is een nieuwe tentoonstelling, Sjoerd, die eerdaags opengiet.
1: Ja, het is heel spannend natuurlijk geweest. Vanaf 1 januari was ik in functie als conservator, maar ik kon alleen maar mezelf conserveren, want vanwege corona was er eigenlijk helemaal niks mogelijk. En nu ging het toch bijna nog onverwachts dat we weer open kunnen. En gelukkig kunnen we nu ook de nieuwe expositie dan gaan tonen. Dus het was met stoom en kokend water, zeg maar, dat we nu de laatste dingen klaarmaken voor die expositie, zodat we op 10 juni de opening hebben en op 11 juni het publiek weer welkom is.
0: Ja, en dat de gelegenheid is natuurlijk prachtig mooi. De 80ste geboortedag van Harry Musquet.
1: Ja.
0: Was jij altijd al een fan van Cuby and the Blizzard?
1: Ik ben fan van muziek.
0: Okay.
1: En dus ook van Harry Musquet. En ook van de mens Harry, moet ik zeggen. Want ik heb er altijd een zeer bijzondere man gevonden. Ik heb natuurlijk met hem te maken gehad in mijn werk bij de regionale omroep. In de eerste jaren was ik muziekredacteur. Dus Harry kwam ook wel eens bij mij buurt. En van, is er nog nieuwe muziek? Wat vind je daarvan? Hele discussies over muziek uit de regio. Regionale blues, dat had Harry ook een duidelijke mening over.
0: En wat was die mening?
1: Nou, dat er niet veel soeps kwam, zeg maar, vanuit de regio. Oftewel, nee. Ze waren nog lang niet zo goed zoals hij ooit geweest is, zeg maar. En dat vond hij wel jammer, want hij was er wel altijd bij betrokken, bij nieuwe muziek. Maar Harry kon ook gewoon bij je op de hoek van het bureau gaan zitten, letterlijk. Mm. En dan konden we de wereld ellende bespreken, zeg maar, met z'n tweeën. Dat gebeurde ook wel.
0: Kun jij nog herinneren dat Harry's Blues in 1991, want ik weet niet eens of jij toen nog bij de omroep werkte.
1: Ja. Ik kan het, de dag natuurlijk niet meer, maar ik kan me wel herinneren dat er een bluesprogramma kwam. En ook wel dat het alleen maar via een mededeling van de toenmalige programmaleider, volgens mij Henk ten Oever, kwam van, we krijgen een bluesprogramma. Oh, zo ging dat volgens mij. En toen bleek het dus dat Harry Musquet als presentator op de zender kwam. Maar wees gerust, zei Henk, er gaat iemand bij zitten die er ook verstand van heeft. Dat was jij dan.
0: Ja. Meer verstand misschien van radio maken dan van blues, want dat was Harry zijn aandeel.
1: Ja.
0: Dat zit nog in het archief, hè? En dat zit straks ook in de tentoonstelling, toch of niet?
1: Ja, in de tentoonstelling wordt er veel met geluid gewerkt. Podcast, misschien kunnen we straks nog wel even iets over uitleggen hoe dat precies is. Maar er wordt heel veel met geluidsfragmenten gewerkt. En ja, Harry's Blues is natuurlijk ook eigenlijk aan een jubileum toe. Hè? Het programma bestaat ook 10 jaar. Wat zeg ik? 30 jaar.
0: 30 jaar.
1: En dat betekent dus ook dat wij in de expositie aandacht hebben voor het programma Harry's Blues. Ja. Je hebt je eigen vitrine, Albert, gekregen in het museum. Met dit programma. En daar moet dan ook audio bij. Ik als audiofiel. Dus zoeken naar die eerste uitzending. Nou, dat viel nog niet mee, want dat is uit het tijdperk dat alles op VHS-banden werd bewaard toen nog.
0: Ja.
1: We hebben het over zondag 6 oktober 1991 dat die eerste uitzending plaatsvond.
0: Ja. Ik heb nooit weer teruggehoord, dus ik ben zeer, zeer, zeer benieuwd.
2: Einde van het ANP-route.
3: Harry's Blues. Een man en zijn muziek.
4: Welkom, luisteraars, bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een programma waarin de persoon en de muziekkeuze van Harry Musquet centraal staat. En waarin hij ook vaker gasten metneemt. Dag Harry.
5: Hallo Albert.
4: Een nieuwe ervaring voor hoe hij vanaf vandaag elke week in de studio zit.
5: Ja, het zal even wennen wezen, want het is regelmatig werk, hè?
4: Ja, het is niet als zanger achter de microfoon, maar als presentator, samensteller.
5: Ja.
4: Laten we wat moois van mij.
5: Ja, dat doen we zeker.
0: Tja, oktober 1901. Wat
1: en hij sprak Nederlands talen.
0: Vreselijk lang geleden, ja. Ja, maar toen in het begin sprak Harry inderdaad Nederlands. Maar na verloop van tijd toen ging hij steeds meer Assens Drents.
1: Hij gewoon zich thuis voelen, zeg maar.
0: Ja, ik denk het wel een beetje, ja. Ah, leuk om te horen, zeg. Potverdorie.
1: Ja. Moest je hem er doorheen slepen, Albert, trouwens, in die tijd?
0: Nou, Harry had wel de enige radioervaring natuurlijk. Hij had wel vaker wat gedaan met, hoort hij ook alweer, Van Hoof. Hubert van Hoof, ja, die toen een tijd bij de KRO werkte, later bij Radio Limburg. Dus, en ook met Jan Douwe-Kroeske wel. Dus hij had wel een beetje ervaring, maar gewoon het aankondigen als zodanig, daar had hij geen ervaring mee. En ja, hij was ook wel eens wat makkelijk wat dat betreft. Dan als hij iets had wat hij niet kende, dan zei hij gewoon, ik weet er niks van. Ja. Ja, nou ja, dat op zich makkelijk natuurlijk. Nou, dan draaide je de muziek maar en ja. dan zocht ik er nog eens een keer wat informatie bij. Maar we vulden elkaar mooi aan en ik vind het hartstikke leuk dat dat in de nieuwe tentoonstelling zit.
1: Ja.
0: Want die nieuwe tentoonstelling die heeft een hele andere opzet dan de oude in het museum. Hè?
1: Ja, ook wel deels noodgedwongen, corona. Bijvoorbeeld de prachtige videowand die het museum kent. Met 14 monitoren volgens mij. Met allemaal filmpjes, maar ook met allemaal hoofdtelefoons en kabeltjes en knopjes. En dat kan eigenlijk niet meer. Hè? Dus we hebben nu gekozen voor een systeem waarbij mensen zelf met hun audioapparaatje door het museum lopen. En via een scannertje eigenlijk iets aantikken. En dan hebben ze de audio bij dat wat ze zien. Of het is een video, of het is een foto, of het is een voorwerp. Maar dan krijgen ze uitleg. En die uitleg wordt dan door Harry zelf gegeven. Dus het zijn allemaal fragmenten dat Harry vertelt, of het is een voorwerp, maar dan krijgen ze uitleg. En die uitleg wordt dan door Harry zelf gegeven. Dus het zijn allemaal fragmenten dat

0: Maar die kwam haar helemaal los. En dan, dat heb ik ook bewaard van dat soort gesprekken bijvoorbeeld. Soms hele persoonlijke dingen, ook over vroeger, over zijn jeugdjaren. Maar ook over zijn oma natuurlijk, hele gesprekken. Maar ook over muziek, daar kon hij ook over bomen. Maar over, nou ja, wat ik al zei, de wereldalende, de politiek, die hield hij zich mee bezig. De ellende die dieren werd aangedaan, was ook een vast onderwerp waar ik met Harry vaak over sprak. En ik heb natuurlijk heel veel in het verleden te maken gehad met documentaires die gemaakt zijn over Harry Musquet. Op verschillende zenders, want dan werden wij ook op de muziekredactie van Radio Drenthe gebeld. Hebben jullie iets van Harry Musquet? Nou, prima, maar dan willen wij graag de documentaire weer terug hebben. Mm-hmm. Nou, dat heb ik allemaal bewaard eigenlijk vanaf het eerste moment. Eigenlijk al voordat hij Harry's Blues ging doen, heb ik al materiaal van Harry Musquet bewaard. Mm.
1: En in het museum, is dat dan themagewijs ingericht? Hoe moet ik dat voorstellen? Je komt het museum binnen en dan?
0: Ja, dan krijg je al direct te maken met de geschiedenis van waar je bent. Dus de boerderij. Die inmiddels bijna iconische vorm aanneemt natuurlijk de boerderij. Zoals mensen daarover praten. Maar we merken dat er heel veel mensen ook gewoon van de fiets stappen. En denken van we gaan een oud-Drents boerderijtje bekijken. Wat is er daar binnenin? Dus ook er is wat meer informatie over de boerderij inmiddels bekend. Over het verhaal dat er vroeger nog de schapen op stal hebben gestaan bijvoorbeeld. Maar ook hoe kwam Harry Musquet daar nou terecht? En wat speelde zich daar in die boerderij af? Wat voor verhalen zijn erover? Heel veel, maar laat Harry dat zelf nou eens vertellen. Mm. Op verschillende manieren. En ik heb fragmenten uit de jaren 60, maar ook uit de jaren 80. Maar ook van rond 2010. Hoe Harry toen over de boerderij sprak. Dat verschilt soms nogal een beetje hoor. En dat heb ik soms gecombineerd. Dus je krijgt eerst, die loopt als het ware door de geschiedenis van Harry op de boerderij. En dan kom je langzaam bij andere dingen in het museum uit. En zo is er ook een verhaal van de fotograaf Rudy Leukveld. Die natuurlijk, ja, moet zeggen, zijn hoffotograaf is eigenlijk. Maar ook zijn vriend. En dat af en toe dan zat er wel wat wrijvel, wat begonnen te wringen natuurlijk. Hij zag dingen die hij eigenlijk dan maar niet moest fotograferen bijvoorbeeld. En ja, daar was ik dan wel heel erg in geïnteresseerd. Dus vertel eens even, Rudy, hoe is dat? En heb je daar de foto dan ook nog van? Jawel, maar ja, die heb ik eigenlijk nog nooit ergens laten zien. Mm-hmm. Maar die staan nu dus wel groot op een grote band, zeg maar. En dan klik je dat aan en dan vertelt Rudy waarom hij die foto toe gemaakt heeft. En wat het verhaal daarachter is en wat Harry daarvan vond.
1: Er zitten dus, met andere woorden, er zitten ook heel veel primeurs in.
0: Ja, voor de mensen die echt wat meer over de mens Musquet willen weten. Want er gaan natuurlijk allerhande verhalen over Harry rond. En Harry had ook heel veel kanten. En heel veel mensen noemden hem ook een super mysterieuze man. Dat is en was hij natuurlijk ook altijd wel. Maar als je daar door het museum loopt, dan is het wel dat je echt in de wereld van Harry Musquet stapt. Dus het verhaal van de fotograaf die hem als vriend begeleidde, waren dan ook in de wereld. Maar als je naar de zolder verhuist, naar de bovenetage van het museum, dan ga je eigenlijk de circle of life in van Harry. Dan sta je nog net niet bij de geboorte in het ziekenhuis, maar wel figuurlijk wel. Dus prachtige mooie oude foto van het Wilhelmine ziekenhuis toen Harry daar lag in 1941. Maar ook wat Harry zich daar nog van herinnert op dat moment. Nou, en zo loop je dus van 1941 naar 2011. En de expositie eindigt met het bordje wat op het graf lag toen de stenen nog niet op lag, zeg maar. Dus je gaat echt letterlijk van de wieg tot het graf dan met Harry. En het mooiste is dat Harry helemaal aan het eind gezeten op een stoel terugblikt op zijn leven. En dan zegt hij ook van muziek is het beste bewaarde geheim, geloof ik. Is de legendarische uitspraak.
1: Laatste geheim.
0: Ja. Het laatste geheim. En ja, dan word je bijna ontroerd, zeg maar. Mm. Als je dat hoort na zoveel jaar, dat hij dat dan nog een keer weer op die manier zegt, op die plek. Ja, dan doet dat wat met mensen, denk ik. En dan draai je een kwartslag. En dan zie je op de oude hooizolder, zie je de band staan. Zonder de muzikanten, maar wel de hele backline van het allerlaatste concert wat Harry gegeven heeft. Okay. Groeten uit Grollo. Ja.
1: Muziek. Hebben we straks nog over welke rol muziek in de tentoonstelling speelt. In de nieuwe tentoonstelling die op 11 juni weer voor het publiek geopend is. Dit is muziek uit 1972. Het titelstuk van de LP Sometimes.

0: 1972, titelstuk van de LP Sometimes. Naar aanleiding van de nieuwe tentoonstelling in het C+B Museum. Die vanaf 11 juni geopend is. Wat zijn de openingstijden, Sjoerd?
1: Voorlopig zeg ik maar. Hè? Want we hebben de situatie nog steeds niet onder controle met corona. Maar wij gaan open van vrijdag tot en met zondag. Dus alleen in het weekend van 11 tot 5. Alle drie dagen.
0: En moet mensen zich van tevoren opgeven?
1: Ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling. Omdat je anders misschien toch niet naar binnen kunt. Want er kunnen maximaal 10 mensen tegelijk het museum betreden.
0: Okay.
1: En dan hou je die 1,5 meter, dus hou je daar rekening mee. Als dat eraf gaat, die 1,5 meter, de verwachting is dat het misschien ook maar zo kan. Dan wordt het een heel ander verhaal. Dan kunnen er weer meer mensen binnen en dan is reserveren dus niet nodig.
0: Ik neem aan dat alle informatie dat die te vinden is op de website van het museum. Hè?
1: Daar staat alles op, ook als de openingstijden onverhoopt toch weer worden aangepast. Maar ook hoe je kunt reserveren. En er staat ook uitleg over wat de nieuwe expositie inhoudt straks. En er staat heel veel informatie op over het hele moskeejaar. Want dat is het bijna aan het worden, hè, inmiddels. Met zoveel activiteiten.
0: Er gebeurt nog wel wat meer, hè?
1: Ja. Heb jij daar een verklaring voor, Albert? Jij hebt al zo lang gevolgd dat het nu zoveel jaar, eigenlijk 10 jaar na zijn dood, zo'n enorme piek weer is in de belangstelling voor moskee.
0: Nou, ik denk dat het een beetje een combinatie van factoren is. Het feit van dat het 10 jaar geleden is dat Harry overleden is, speelt een rol. Dat het 80 jaar geleden is dat hij geboren is. Ja, dat bent van die momenten die mensen toch aangeriept om wat te doen. De theatervoorstelling die in september in Assen plaatsvindt, en waarvan ik in deze uitzending eigenlijk allemaal nummers draai die in die theatervoorstellingen te zien en te horen ben. Ja, dat hangt allemaal door mee samen. En ik hoop dat er ook nog wat andersoortige activiteiten komt. Ook wat meer informatieve, stimulerende activiteiten. Een van de dingen die Harry altijd benadrukte, zei van: maak van het museum, jongens, maak er nou niet een oudheidskamer van, maar maak er een plek van die nieuw talent en jong talent stimuleert. Hoe zit dat erin, denk jij?
1: Nou ja, door corona zijn er van die plannen nu nog niks terechtgekomen. Als je het hebt over optreden, was wel het idee om meer jonge muzikanten ook in het museum te laten optreden. Gewoon heel simpel, man met gitaar, zeg maar. Maar ook om op meerdere momenten ook in Hofstede wat grotere dingen te doen met muziek. Met aanstormend talent, met een wedstrijd die we zouden gaan doen in combinatie met het ICO bijvoorbeeld. Om de bluesmuziek weer goed op de kaart te zetten. Kids Blues is natuurlijk een project wat ook helemaal tot abrupt einde of tot stilstand is gekomen door corona. Waar ook weer niks meer mee gebeurt. Dat is ook jammer. Dus ik hoop wel dat dit nou een soort aftrap is. Dat we toch een boel van die dingen, van die schade noem ik het maar, kunnen gaan inhalen de komende maanden.
0: Ja,
1: ja, zeker.
0: Zo zeer wenselijk wees dat inderdaad lukt. Ja. In de tentoonstelling, de persoon moskee stiet centraal. Op wat voor manier stiet de muziek van moskee, krijgt dat vorm in de tentoonstelling?
1: Nou, er is af en toe, als Harry iets vertelt, dat je denkt van: oh ja, dat verhaal ken ik. Oh, is dat verbonden met dat nummer? Dus dan wordt dat nummer ook gecombineerd met het verhaal van Harry. En daarna komt dat na dat nummer Harry nog een keer terug om nog wat meer over dat nummer dan te vertellen. Hoe hij dat geschreven heeft, bijvoorbeeld. Maar ook over zijn gouden LP. wat hij daarvan vindt en nu nog steeds, zeg maar. En ook het verhaal over de Edison en de muziek die ze daar ook moesten spelen. Hè? Dat is ook een verhaal op zich. Dat ze toch nog een stukje live mochten optreden. Dat was later achter de uitzending geplakt, begrijp ik. Dat was niet in de uitzending zelf. Dat moest apart. Nou, daar is dan ook de audio, zoals het heet, weer teruggevonden. Door ook weer een hartstochtelijke fan van Harry, die vroeger met een bandrecordje en een microfoontje dat heeft opgenomen. Hein van der Vliet, de naam zou jou niet onbekend voorkomen. En ja, dat duikt dan ook weer op. En daar ga je dan ook eens naar luisteren. Opname is ook wel echt heel bijzonder. En ook wel bijzonder dat Harry daar dan weer op reageert. Wat hij daarvan vond van ene Wim Zonneveld bijvoorbeeld. Hoe hij zich daar als plattelandsjongen voelde worden weggezet eigenlijk.
0: Kuipje en de sneeuwstorm.
1: Ja, en eigenlijk, al die dingetjes hebben er toch wel mede voor gezorgd, denk ik, dat Harry steeds populairder werd. Ja, want dat is natuurlijk wel een beetje het verhaal van: hoe kan het dat die bluesmuziek toch zo populair is geworden en nog steeds is eigenlijk bij heel veel mensen?
0: Het was ook een beetje de emancipatie van het platteland, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Volgende stuk muziek, dat is van de LP Simple Man uit 1971. Het titelstuk draai ik straks al, maar dan in de live uitvoering. Dit is Seasons Come, Seasons Go.

0: Seasons Come, Seasons Go uit 1971. Je luistert naar Harry's Blues. Al bijna 30 jaar lang op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, en ook vandaag 3 keer in Scheepsrecht, 3 uitvoeringen van hetzelfde nummer. En dit is een nummer wat ik wel eens een keer eerder draaide heb, maar wat eigenlijk wel heel mooi past. En denk ik ook wel een beetje bij de inrichting van de nieuwe tentoonstelling. Want de conservator Sjoerd Looyinga die hier zit, ik weet zeker dat hij door een perfecte tentoonstelling van maakt.
1: Oh, dankjewel.
0: Ja, dat doet hij vast en zeker geweldig. En ik ben er nou al nieuwsgierig naar van hoe dat met die podcast, vind ik ook een heel mooi modern middel van hoe dat werkt. En ik heb dus keuze voor het nummer Perfection, een nummer van Pete Ham, wat Harry opneemt op de LP Kid Blue uit 1976, Perfection.

There Ain't No Real Perfection van Cuby and the Blizzards uit 1976 van de LP Kid Blue. En Jo Dorveur had de schrijver van dit nummer, Pete Ham, lid van de band Badfinger, die had toen zelfmoord gepleegd. Die was blijkbaar niet zo al te gelukkig in het leven, had ook te maken met hele beroerde managers. En dat was een fenomeen wat Harry ook niet vreemd voor kwam. Het origineel van There Ain't No Real Perfection van Badfinger uit 1971.

Het origineel van There Ain't No Real Perfection van Badfinger, met Pete Ham als leadzanger van de band, 1971. En ik denk 1 of 2 jaar later, toen trad Tim Hardin, die trad hier in Assen in de Kolk op. En toen zat ongeveer de hele band QB in de Blizzard, die zat in de zaal. Want het waren grote fans van Tim Hardin, de Amerikaanse folkzanger zou kunnen nu. Alleen Tim Hardin die was niet in al te beste conditie op die avond, want hij viel achter de piano in slaap. Ja, Herman Brood is de stad ingegaan en die heeft wat middelen opgeschadeld en aan Tim Hardin verstrekt en zo hebben ze hem optreden af kunnen maken. Maar de invloed van Tim Hardin is op de zang van Harry Musquet heel nadrukkelijk te merken. En die kenmerkende zang van Tim Hardin die hoor je ook in het nummer There Ain't No Real Perfection uit 1972 van de LP Painted Head.

0: Een wat andere Tim Hardin dan de meeste mensen kennen, denk ik. Wat heavier. De muziek van Tim Hardin is over het algemeen wat dromeriger, wat lieflijker. How Can We Hang On To A Dream? Simple Song of Freedom en dat soort dingen. Maar dit is zien-uitvoering van het nummer Perfection van Pete Ham uit 1972. Drie uitvoeringen waren er. Cuby and the Blizzard uit 1976. Het origineel van Badfinger uit 1971 en van Tim Hardin uit 1972. Nou, weer terug naar 2021. 11 juni, dan gaat de nieuwe tentoonstelling in het C+B Museum open. Sjoerd Looyen gaat de nieuwe conservator van het Cuby Museum in Grollo. Zitten er nog grote onthullingen in eigenlijk?
1: Ja, dan moeten mensen zelf komen, denk ik, om dat te ondergaan. Ja, er zitten wel wat dingen in die ik absoluut niet wist van Harry. Mm-hmm. En ik vind het ook wel opvallend hoe Harry praat over zijn kinderwens bijvoorbeeld. En vervolgens een link legt naar honden. En Martin Gauss. En weet ik wat allemaal. Ik vond het wel heel bijzonder om vooral Harry ook te horen over alle andere dingen die een normaal mens waar hij zich mee bezighoudt. Zeg maar dan op zijn Harry's. Mm-hmm. En dat vind ik wel mooi om dat nu een keer achter elkaar te horen. Als je zeg maar door zijn leven heen loopt. En dan kom je inderdaad overal weer in aanraking met de muziek ook. Dus die dwarsverbanden worden dan ook een stuk duidelijker, zeg maar, hoe Harry zich heeft laten inspireren. Het verhaal over de klassieke muziek in zijn leven bijvoorbeeld ook, hè, dat wordt ook. We hebben een prachtige buste van Mozart in het museum nu staan. En dat verwacht je niet in een bluesmuseum, toch? Maar die staat er nu wel, omdat Harry helemaal into Mozart is natuurlijk geweest. En Harry vertelt daar op een manier over. Daar moest dan ook weer muziek onder van Mozart. En we hebben ook muziek van Tchaikovsky in de expositie opgenomen. Omdat Harry daar ook weer een link. Maar Harry praat ook over opera en operettenmuziek bijvoorbeeld. Wat dat met zijn leven gedaan heeft. En ik weet niet of dat dan echt keiharde onthullingen zijn. Maar het maakt het verhaal over Harry wel een stuk completer, denk ik, als je dat weet.
0: Ja, het is de persoon in de volle breedte, zeg.
1: In de volle breedte, ja. Maar ook over zijn sportieve ambities bijvoorbeeld. Hij wou een geweldige sportvisser worden, wist jij dat?
0: Nee, nooit.
1: Ja, ik dacht voetballer, maar ook sportvisser dus. Wat was je ook helemaal mee begaan. En denk, dat is dan toch weer dierenleed. Maar nee, dat zie je dan toch weer verkeerd.
0: Ja. Wel grappig trouwens, hij was zeer goed bevriend met Egbert Streuer. En dat was ook een fanatiek visser.
1: Kijk.
0: Ja, nou. Dus dan klopt het toch alweer.
1: Ja.
0: Ja. Heel grappig. Nou, ik denk dat het buitengewoon de moeite waard is om de nieuwe tentoonstelling die te gaan bekijken in het museum in Grollo. Fijn dat het weer open kan. Ik draai nog een nummer wat natuurlijk ook heel kenmerkend is voor Harry Musquet. Wat ook alles te maken heeft met het boerderijtje in Grollo.
1: Ja.
0: Want zo noemde Harry dat vroeger, hè, dat boerderijtje in Grollo. Het is eigenlijk... zei hij altijd, het is mijn Apple Knuckles Flophouse.

0: Apple Knockers Flophouse uit 1969. Nou, het hele leven van Harry Musquet, dat is in de tentoonstelling in het museum in Grollo te zien. Van dit jaar, 80 jaar geleden, dat Harry Musquet geboren is. 10 jaar dat hij overleden is. 26 september is dat. Er gebeurde van allerlei dingen, Sjoerd. Sjoerd Looijen.
1: Ja, maar jij vertelt mij ook weer dingen die ik dan weer niet weet. En we dachten dat alles komt wel eens een keer bij elkaar in het museum. Of via de mail, dat mensen dingen melden. Maar er zijn 2 theatervoorstellingen die het van elkaar ook niet wisten trouwens. Dat ze dat gingen doen. Je vertelde net al over de voorstelling in Assen. Hè, aan het Havenkanaal. En er is ook een voorstelling bij de Boer Haashoeven.
0: Ja.
1: Op de camping, zeg maar. Voor het echte campinggevoel.
0: Die tentoonstelling gaat niet over Harry, hè? Of die theatervoorstelling.
1: Nee, de aanleiding is Harry eigenlijk.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dat is, nou, maar dat vind ik een mooi verschil. De theaterproductie in Assen aan de Havenkade, die giet echt over de persoon Harry Musquet. De andere op de Boerhaashoeven, die giet over mensen die op zoek gaan naar Harry Musquet.
1: Ja.
0: Die naar een optreden toe gaat. Mm-hmm. Twee verschillende aanpakken, maar wel heel mooi.
1: Ja, heel mooi. En dat is dan ook best wel lang. Van 13 tot en met 22 augustus is dat in Grollo. Nou, op muziekgebied, je vroeg het net na. Ja, dat is vooral, je zou zeggen, oude koeien naar de sloot halen. Herkauwen van bestaand archiefmateriaal. Mm. Maar goed, mensen die vinden dat toch wel ontzettend interessant om oud materiaal te horen. En onder leiding van Johan Derksen wordt er gewerkt aan een dubbel LP. Ook op CD verkrijgbaar, heb ik begrepen. Die gaat heten Grollo Blues. Waarvan ook het museum gaat mee profiteren, kan ik je zeggen. Dus ook mooi dat op die manier ook die wisselwerking is tussen het erfgoed van Musquet en de opbrengsten naar het museum. Het gaat allemaal om live tracks die gemaakt zijn ooit. Electric Blues, een van de coverbands die zich helemaal verdiept hebben in de muziek van QB. Komen met 2 cd's maar liefst gelijk.
0: Oh.
1: Met 2 cd's Back to Grollo en Another Day, Another puntje, puntje, puntje. Moet nog nader worden ingevuld, geloof ik. Dan hebben we nog de Rotonde in Assen. Die is al zichtbaar, maar nog steeds niet officieel onthuld. Dat moet nog gaan gebeuren. En Harry krijgt een pad.
0: En wanneer gebeurt dat, die Rotonde?
1: Nou, dat hangt er een beetje vanaf waar alle mensen aanwezig kunnen zijn op dat moment. Dus dat wordt wel achter de schermen aangewerkt. Maar de juiste datum weet ik ook nog niet. Ik weet wel dat zijn pad wordt onthuld op 10 juni. Harry krijgt zijn eigen pad in Grollo. En dat is een mooi pad. Dat heeft ook alles met de blues te maken. Veel mensen hebben het al gelopen, dat pad, weet ik. Als ze naar de blues toe gingen of vanaf de blues weer naar huis, naar het dorp toe liepen. Daar moet je het ongeveer zoeken, dat pad. En er komt een nieuwe tv-documentaire. Jan Douwe Kroes is weer in alle archieven gedoken. En nog weer onbekender materiaal gaan zoeken. En dat houdt ook niet op. Dat snap ik ook niet, hoor. Dat er nog steeds weer dingen opduiken. En ook recent materiaal. Hè, dus het concert van 2011. Groeten naar Grollo. Zijn laatste optreden. Ja, was dat nou geregistreerd of niet? Of had alleen RTV Drenthe een reportage gemaakt? Ik kon daar ook niet achter komen. Maar het blijkt dus wel dat er gewoon helemaal opgenomen is, dat concert.
0: Oh. Ja, dat wist ik ook niet.
1: Ja.
0: Nee. Ik heb wel de camera's gezien die er toen waren. Maar waarom en wat die opgenomen hebben en wat ermee gebeurt, geen idee. Maar dat komt dus wel.
1: Dus dat hele concert is geregistreerd.
0: Ja.
1: Maar nu is het even de kwestie dat de digitale bandjes waar het op staat, DV-Kamp, voor de mensen die er iets meer van weten, die doen het niet zo goed meer.
0: Oeh.
1: En als de digitale bandjes raar gaan doen en de nullen en de enen in de war liggen, zeg ik dan maar. Dus die moeten gerestaureerd worden, die liggen bij een tape-doctor. Dat is ook een vak tegenwoordig. Dus wat moet een hoofdbestand bij eigenlijk ook van die documentaire worden? En die beelden die komen dan later ook in het museum natuurlijk, zodat ze zichtbaar worden ook voor de bezoekers van het museum. En die moet op 26 september, natuurlijk op die dag, moet die documentaire op de landelijke tv te zien zijn.
0: Oké, okay. Ja.
1: Nou, dan is er een wandel- en een fietsroute gekomen, ook naar de steen. Maar je kunt ook met GPS-coördinaten door het dorp op zoek naar de blues-schat. Dat kan ook, dat is een moderne invulling, zeg maar. En er komt waarschijnlijk, als het corona toelaat, een speciale blues-vinylmarkt bij het museum aan de Voorstreek. Er wordt gewerkt aan filmvoorstellingen. Er is heel veel filmmateriaal wat nog niet gemonteerd ergens in archieven ligt. Je begint al te lachen. Maar al jaren aan getrokken wordt. En nu lijkt het bijna zover te zijn dat het toonbaar wordt voor het volk. Maar dan wel voor een breed publiek. Is
0: heel mooi.
1: Ja, dat is heel mooi. Daar speel jij ook nog een hoofdrol in, weet ik. In die beelden.
0: Amerika, geloof ik. Hè?
1: Amerika, ja. Voor en achter de schermen, zeg ik dan maar. Hè? Heel mooi. De blueslezingen waar we mee gaan starten, door Leo Bladvoet. Dat is een man die heel veel gereisd heeft over de wereld, maar ook heel veel van blues weet. En dat gecombineerd heeft met reizen naar, wat jullie gedaan hebben, naar de oorsprong van de blues. Er heeft er zelfs een hele reisgids over geschreven, begrijp ik. Er komt een podcast. Dat is een modern woord voor een oud begrip. Een radiodocumentaire. Ja. Je kunt beluisteren op je eigen moment, zeg maar. Gemaakt door RTV Drenthe. En er wordt met grof geweld Harry in hout gemaakt. Er komt een levensgrote sculptuur van Harry Musquet. En dat is Harry op het spoor bij Hooghalen.
0: Oh ja,
1: de bekende foto eigenlijk.
0: Iconische foto. Ja.
1: Iconische foto. Ja. En die wordt gemaakt door een boomkunstenaar. Ik zou hem houthakker noemen, maar dat mocht niet. Jelmer Zwaan uit Nijensleek. En die gaat hem levensgroot voor het museum ook ten overstaan van het publiek. Gaat hij Harry daar creëren, zeg maar, uit hout.
0: En wanneer gaat hij dat doen?
1: Ook als corona toelaat. Maar wij hoopten eigenlijk al dat hij een begin kon maken. Het eerste weekend, zeg maar, dat we daar zeg maar, ja, weer open kunnen. Maar we gaan via de website dat wel kenbaar maken als dat gaat gebeuren. Nou ja, en voor de rest, volg onze social media kanalen en de website.
0: Komt er ook nog een nieuwe publicatie eigenlijk of zo, of niet?
1: Daar zijn wel mensen mee bezig. Er waren plannen voor fotoboeken.
0: Yeah.
1: Er waren plannen voor een nieuw boek. Natuurlijk is er de derde druk van Somebody Will Know Someday. Daar is een hoofdstuk aan toegevoegd. We weten dat er mensen bezig zijn met nog meer dingen. Maar ja, wat voor status dat heeft, weten we ook niet.
0: En dat is het boek van Johan Derksen natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar de echte onthullingen heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Ik word al bang als ik een breinaald zie, zei Harry Musquet in de podcast. Maar volgens mij heeft hij die breinaald toch wel gezien.
0: Je vertelde in het begin van liefhebber van muziek in zijn algemeenheid. Liefhebber ook van de muziek van Harry Musquet. Maar als jij nou zo'n tentoonstelling samenstelt, dan moet je wel hulp hebben van heel veel andere mensen erbij, denk ik.
1: Ja, ja. Nou, er zijn natuurlijk heel veel oud-gedienden, zeg ik maar met alle respect, die heel veel van Harry weten. Ook alles van Harry hebben trouwens. Dat is ook wel heel bijzonder. Als ik iets vraag, oh, neem ik wel even mee de volgende keer. Dus dat is ook wel mooi, dat mensen dat ook allemaal weten en over kunnen vertellen. Alleen, ja, wat jij ook al zei, mensen worden wel steeds ouder, hè?
0: Mm-hmm.
1: En het is wel de bedoeling dat aan de onderkant mensen ook weer geïnteresseerd raken in de bluesmuziek en dat verder dragen als wat Harry zelf ook zo graag wilde. En het moet niet een bedevaartsoord van alleen maar groepjes worden van vroeger, zeg ik dat maar, hè? Of is dat helemaal zonder respect dat ik dat zeg?
0: Nee, hoor.
1: Als je met je lange haar met blijven hangen in die tijd en naar het museum gaat, van harte welkom. En elk jaar van harte welkom, zou ik zeggen. Maar we willen ook wel proberen toch wel nieuw publiek aan te boren.
0: Wat is de rol in de nieuwe opzet van de tentoonstelling voor de vrijwilliger nog eigenlijk?
1: Nou, de vrijwilliger is meer de gastheer. En vooral die mensen die niet met een apparaatje aan hun oor willen rondlopen. Dan kun je ook gewoon rondlopen en alles bekijken. En eigenlijk wordt er op alle panelen ook wel alles uitgelegd, de fotopanelen, wat je ziet. Maar er zijn, zoals jij weet, gastheren die van alles weten en de rest erbij verzinnen. En je hebt gastheren die gewoon mensen lekker hun gang laten gaan. Dat is ook weer afhankelijk van het enthousiasme van de vrijwilliger, zeg ik maar. En wat ook belangrijk is de shop die komt in het museum. Dus je krijgt straks ook de gelegenheid om iets mee te nemen van Harry naar huis.
0: Ja, ja, ja, ja. Wat eerder altijd bij Hofstegen was.
1: Blijft ook bij Hofstegen, maar in het weekend als het museum geopend is, kun je ook gewoon in ook het museumshop terecht. Ja. Zeg maar.
0: En langs de weg van de boerderij naar Hofstegen gebeurt toch nog wat?
1: Ja, daar kun je bijna geen woonhuis meer zien. Er komen enorme doeken te hangen. Dat wordt op dit moment trouwens aangewerkt. Dus dat moet eigenlijk ook vlak voor de opening weer toonbaar worden. Dat zijn weer, ja, ik kan me dit niet voorstellen, onbekende foto's uit het archief van Rudy Leufeld.
0: Ja, maar die heeft zoveel.
1: Ja. Ik zeg, zijn dat dan weer rolletjes negatieve die je net ontwikkeld hebt? Nee, nee, zegt hij dan, maar dit is nog niet eerder getoond. Nou, dat zijn allemaal foto's waar Harry dan de centrale persoon op zal zijn op die foto's.
0: Want dat is de aanleiding. 80 jaar geleden, 10 juni 1941, werd Harry Musquet geboren. 10 jaar geleden, 26 september 2011, overleed hij. En over die persoon, over die legendarische blueszanger, een compleet nieuwe tentoonstelling in het Cuby Museum in Grollo. Sjoerd, bedankt voor de toelichting in deze uitzending.
1: Graag gedaan.
0: Wij besluiten met een nummer uiteraard van Cuby in de Blitzes. Ik zeg nog even dat de techniek in handen van Laurens Brahms was. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Feeling like a suitcase.

0: van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Gitarist Tommy Castro uit San Diego in Californië opereert al jaren vanuit San Francisco en stopt heel veel soul in zijn blues. Dit is een opname uit 2000 samen met zijn begeleidingsband The Painkillers. Tommy Castro, Sex Machine.
2: What?

0: get home good.
1: Tommy Castro en zijn versie van Sex Machine van James Brown. Dan Penn, dat was een beroemd songwriter in Amerika en hij nam zich voor een hit te schrijven voor Joe Tex. Maar hij kwam van de koude kermis thuis, want Joe Tex vond dat nummer helemaal niks en weigerde het op te nemen. Toen moest hij op zoek naar een nieuwe zanger en die vond hij diep weggestopt in Louisiana. Een zekere Ted Taylor, Without a Woman.

Ted Taylor, Without a Woman. Lucky Peterson uit Dallas, Texas, is een geniale gitarist en organist. En hij coverde in 2002 een nummer van de Rolling Stones. En op die opname speelt hij zowel gitaar als orgel. Lucky Peterson, Under My Thumb. Hey, man.

Lucky Peterson under My Thumb. In de jaren 60 namen 4 artiesten hetzelfde nummer op. Arthur Alexander, Joe Simon, Bill Brandon en Joan Baez. En alle 4 flopten ze met hun single. En desondanks deed Percy Sledge het in 1972 nog een keer over, maar ook zijn single flopte. En dat is eigenlijk onbegrijpelijk, want het is een heel aardig nummer. Percy Sledge, Rainbow Road.

Percy Sledge, Rainbow Road. John Hammond uit New York, dat is een zoon van de beroemde producer John Hammond Senior. En Junior werd groot in de clubs in Greenwich Village. En hij is eigenlijk een eenzame singer-songwriter binnen de Amerikaanse blues scene. Het nummer is van Bob Dylan, John Hammond, I'll Be Your Baby Tonight.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Anchors van Will Hoek is het album van deze week. En de kenners en fijnproevers hebben Will Hoek nu wel een beetje ontdekt. Maar zijn albums zijn bepaald geen millionsellers. Als songwriter heeft hij wel heel veel succes. Bijvoorbeeld de Eli Young Band in Amerika had een nummer 1 hit met een compositie van Will Hoek. Het nummer Even If It Breaks Your Heart. En ook op dit nieuwe album van Will Hoek staan weer een paar prachtige nummers. Will Hoek, Through Missing You.

Will Hoke, Through Missing You. Papa Chubby uit New York produceert al jaren aan de lopende band hele goede albums. En hij toert daarnaast onafgebroken over de hele wereld. In 1998 maakte hij een mooie bluesy uitvoering van een oude hit van Otis Redding. Papa Chubby, I've Been Loving You Too Long.

Papa Chubby, I've been loving you too long. Dave Gonzalez was de zanger-gitarist van de Paladins, maar op een bepaald moment begon hij met Chris Gaffney een nieuwe band, de Hacienda Brothers. En dat leek een band met een grote toekomst te zijn, maar Chris Gaffney overleed in 2008 plotseling en toen riep Dave Gonzalez de Paladins maar weer bij elkaar. Maar hier zijn ze nog een keer samen met de Hacienda Brothers. What's wrong with right?

Hacienda Brothers, What's Wrong with Right. Otis Clay uit Mississippi komt uit de gospel. Hij zong eerst bij de Voices of Hope en later bij de Christian Travelers. En vervolgens ging hij naar Chicago om bluesartiest te worden, maar in de jaren 90 keerde hij terug naar de gospel. In 2002 maakte hij een uitzondering. Toen coverde hij nog eens een keer een nummer van Led Zeppelin. Otis Clay, Since I've Been Loving You.

Otis Clay, Since I've Been Loving You. Brothers of the Southland, dat is de superband onder leiding van Jimmy Hall, de voormalige zanger van Wet Willie uit Alabama. En deze Jimmy Hall was ook al betrokken bij die andere superband uit de zuidelijke staten van Amerika, de Royal Southern Brotherhood. Maar dit komt van het album Blue Sunrise, The Brothers of the Southland, The Long Goodbye.

Brothers of the Southland, The Long Goodbye. Gina Cecilia mislukte als blueszangeres in Philadelphia en toen ging ze wat gefrustreerd naar Nashville om zich daar op de country te storten, maar we hebben nooit meer wat van haar vernomen en dat vind ik persoonlijk erg jammer, want ik vond haar een geweldige blueszangeres. Gina Cecilia, Bad Years Coming On.

Gina Cecilia, Bad Years Coming On. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Ik dank Björn Brouwer en Arnold de Vries. Zij maakten deze prachtige uitzending weer waar. En zonder hun was ik volledig machteloos in deze wereld van techniek. En ik ga maar snel over naar de muziek waar ik wat meer van weet. Ik weet nog goed dat ik Joan Bonamassa voor het eerst zag in het voorprogramma van B.B. King. Ik had nog nooit van de man gehoord en hij speelde die arme B.B. King volledig van het toneel. Joan Bonamassa, Lonely Town, Lonely Street.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Veel aandacht voor de nieuwe CD van Matt Anderson in deze aflevering van Harry's Blues. De CD House to House, althans, we draaien er twee nummers van. En drie keer is scheepsrecht, dat gaat ook over een nummer wat op die nieuwe CD van Matt Anderson staat, namelijk People Get Ready. Verder veel nieuw werk van Steve Dawson, Jack Stillwater, van Son of Dave en ook van de nieuwe CD van Edgar Winter, de CD Brother Johnny. Samen met Joe Bonamassa is hij hier in The Meantown Blues.

De Mean Town Blues van Edgar Winter samen met Joe Bonamassa op gitaar van de cd Brother Johnny. Nou, de cd is nog niet uit, maar ze komt binnenkort wel uit. En daar bent volle verwachtings van. Want daar waar ik zo veel meest naar met van Waddy Wachtel tot Joe Walls en neemt ze allemaal maar op. Dus dat zal een mooi eerbetoon wezen aan Johnny Winter. Een eerbetoon is het ook eigenlijk het volgende nummer voor Cass McCall. Cass McCall is in 2019 overleden. Was van 1949, hetzelfde jaar als Harry Musquet. Man die ja, niet zo heel veel op de voorgronden doen heeft eigenlijk. Hij werkte vaak samen met andere mensen, bijvoorbeeld met Otis Clay. Dat was al in de 60 jaren. Dan nam hij op voor het Excello-label van Jay Miller. En later nam hij ook op Chess-label op. Speelde hij ook vaak op met andere artiesten. In 2018 nam hij een cd op samen met Benny Turner. Dat was Going Back Home. En eenmaal daarna in 2019, toen overleed hij aan longkanker. Maar toen lag er nog wel het nuttige materiaal. En dat is nu op single uitgebracht. Cass McCall met Blues Coming Down.

0: Lord have mercy.
1: Ja, dat hoop ik eigenlijk ook voor hem. Want in 2019 is hij overleden. Cash McCall. En dit is een single die postuum uitgebracht is. Blues Coming Down. Blues uit Engeland. Tuurlijk, heel veel blues komt uit Engeland. Vaak de tweede hand in de zin van dat Engelse beatgroep... dat die putten uit het rijke Amerikaanse bluesarchief. Maar dat geldt niet voor Son of Dave. Son of Dave, dat is een pseudoniem voor Benjamin Darvill. Een man die eerder speelde bij de Crash Test Dummies. Dus een beetje andersoortige muziek, zeg maar. Maar hij zit nu duidelijk op de blues tour. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht. Waddla... Nee, Call Me A Cab, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik van hem laat horen van Son of Dave, dat is What A Life.

laatste paar jaren is er natuurlijk weinig van gekomen door corona. Maar hij is wel gangsbleem. Hij heeft een NCD opgenomen, House to House. Een hele sobere begeleiding eigenlijk. Alleen nog maar een gitaar. Misschien nog een keer een tweede gitaar erbij. Maar veel meer niet. En het eerste nummer wat ik van die CD laat horen, House to House van Matt Anderson, dat is Burning Lights.

Ja, gewoon heel elementair. Een man en een gitaar met Anderson van de NECD House to House, The Burning Lights. Het is een beetje country blues-achtig, ze kunt zingen. In associatie met Hans Thesing, die komt dan al vrij snel op. Apple Knockers Flophouse, de LP uit 1969, daar gaan we naartoe. Een nummer van Sonny Boy Williamson, oftewel Rice Miller, zoals hij het in het echt heette. Q in the Blizzard met Help Me.

Ja, het blijft toch een hele mooie uitvoering, het nummer van Sonny Boy in de bewerking van Cuban and Blizzards uit 1969 met Herman Deinem op de prachtige bas solo op de Burns bas. En ik denk Helmi van der Vecht, die speelde al keyboards. Die was Herman Brood toen al opgevolgd. 1969 was dat, Help Me. Je hoort het allemaal in Harry's Blues en nog veel meer. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik had al gezegd dat het nummer zou wezen van de nieuwe cd van Matt Anderson. De cd House to House. Een compositie van Curtis Mayfield. People Get Ready.

People Get Ready in de uitvoering van Matt Anderson van zijn CD House to House. Dus eigenlijk is het van origine is het een gospel. Een beetje in de sfeer van Wade in the Water en The Gospel Train en Swing Low Sweet Chariot. Geschreven door Curtis Mayfield. Curtis Mayfield die was samen met Jerry Butler was de oprichter van de band The Impressions. Dat was al in 1957, denk ik. Die twee mannen, Jerry Butler en Curtis Mayfield, die hadden elkaar ontmoet in een kerkkoor in Chicago. Mooi samenzingen. En dat klinkt die muziek eigenlijk ook heel duidelijk duur. 1957 bij Norgon, de eerste versie van People Get Ready van The Impressions.

Het origineel uit 1957 van The Impressions van People Get Ready. Nou, dan moet er uiteraard ook nog een derde versie bij komen. En er zijn nog versies van Vanilla Fudge, van Bob Marley en The Wailers. Maar ik heb gekozen voor een versie van Jeff Beck. De gitarist die ooit in de Yardbirds speelde. En later een solo is gegaan. Een paar jaren wat terug speelde hij op het Grollo Festival. En in dit geval is het een nummer uit 1984 van de LP Flash. En de zanger op het nummer is Rod Stewart.

Ja, drie totaal verschillende uitvoeringen van de compositie van Curtis Mayfield, People Get Ready. Het origineel uit 1957 van The Impressions. De uitvoering van Matt Anderson, een man alleen nog met een gitaar, van zijn CD House to House uit 2022. En de laatste versie die was van Jeff Beck van zijn LP Flash uit 1998. Heavy elektrisch gitaarwerk met zang van Rod Stewart. Nou, we gaan weer terug naar muziek van deze tijd. Nee, muziek van Steve Dawson. Van een CD Gone, Long Gone. Met het nummer Dimes.

The Dimes van Steve Dawson van zijn CD Gone, Long Gone. Uitstekende gitarist. Die trouwens ook veel samenwerkte met Matt Anderson, waar eerder al werk van draaien. En The Birds of Chicago bijvoorbeeld. Jack Stillwater. Dan denk je aan een Amerikaanse singer-songwriter bijna, zou zeggen. Jack Stillwater. Maar het is een band uit Noorwegen, notabene. Een Noorse band die wel duidelijk Americana speelt. Drie cd's maakt. Dit is de vierde cd van deze band. Een viermans band. Niet te verwarren met de band Stillwater. Dat was een southern rock band uit Amerika. En ook niet te verwarren met de roman Stillwater Dusk. Want dat is een roman uit Texas. Stillwater, Jack Stillwater. De nieuwe cd die heet inderdaad Dusk. Van die Noorse band. En het nummer is Closing Time.

Ja, je kunt door wel een beetje die fjorden en zo bij je voorstellen. Van Jack Stillwater, een band uit Noorwegen met Americana-muziek van de NCD Dusk. En dit nummer, dit was Closing Time. We blijven in Europa, wel een beetje in de sfeer van de Americana. Maar we gaan naar Wiley Bo Walker. En door is een NCD van jullie komt The Roads We Ride. Wiley Bo Walker, dat is een man die al heel wat dingen gedaan heeft trouwens. Het is niet zo dat dit nou zomaar uit de lucht komt vallen. CD's die hij al eerder gemaakt heeft. Stone Cold Beautiful in 2015. Hij werkt bulde samen met Edie Brayshaw. Hij weet wie dat is, ik niet hoor. Maar het is wel opvallend dat hij daar vaker mee samenwerkt in dat geval. Ook op deze CD. Edie Brayshaw, Wiley Bo Walker met I Want to Know.

Wiley Bo Walker van de CD. Ik weet niet zeker of het van die CD is. The Roads We Ride. Kan ook winnen van Tales of Mescalito. Maar het is in ieder geval Wiley Bo Walker. Man uit Glasgow komt hij. Komt uit Schotland. En in die sfeer bleven we ook nog even bij de afsluiting van deze aflevering van Harry's Blues. Die zoals altijd samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. En techniek in handen van Laurens Braams. We besluiten met William the Conqueror. Dat is ook weer, dat is een band uit Engeland, de United Kingdom. William the Conqueror, de veroveraar, zeg maar. Willem de veroveraar. Dit is het derde album van die band. En ja, die ben een beetje opgeschuimd, zeg maar, van folk naar wat steviger muziek. Die hebben ze ook in Amerika opgenomen. In Los Angeles, om precies te wezen. De vierde CD is dat van deze band, de Maverick Thinker. William the Conqueror, en daarmee besluiten we deze aflevering van Harry's Blues, en dat heet dan The Deep End.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Ginger and the Snaps, dat waren de achtergrondzangeressen van The Beach Boys en Jan en Dean. Het waren de zussen Marilyn en Diane Rovell en hun nicht Ginger Blake. En de dames waren tevens de demozangeressen voor de Shangri-La's. Ginger and the Snaps, 7 Days in September.

Ginger and the Snaps, 7 days in September. De Amerikaanse bluesgitarist Buddy Guy loopt vandaag als een rode draad door het programma. De W.C. Handy Blues Award, dat is de hoogste onderscheiding voor een bluesartiest in Amerika. Buddy Guy kreeg hem maar liefst 23 en dat is een record. Buddy Guy, Stormy Monday Blues.

Buddy Guy, Stormy Monday Blues. Dit nummer is geschreven voor Del Shannon, maar het werd uiteindelijk opgenomen door een band, The Outcast. Dat werd geen hit, het werd wel een hit voor de populaire band van drummerzanger Gary Lewis. Gary Lewis en de Playboys. En Gary Lewis, dat is weer de zoon van filmster en komiek Gary Lewis. Het komt van het album Everybody Loves a Clown. Gary Lewis and the Playboys. I Gotta Find Cupid.

Gary Lewis and the Playboys, I Gotta Find Cupid. Buddy Guy neemt zijn albums al jaren in Nashville op. Dat doet hij bij bluesproducer en drummer Tom Hambridge. En daar worden de beste studiomuzikanten voor ingehuurd. Basgitarist Michael Rhodes, gitarist David Grissom en toetsenist Reese Winans. En die toeren ook vaak de wereld rond met Joe Bonamassa. Buddy Guy, One Room Country Shack.

0: got nothing to lose.
1: Buddy Guy, One Room Country Shack. Curtis Lee, die werd ontdekt door Stan Shulman. En Stan Shulman, dat was de manager van hitzanger Ray Peterson. En hij zag deze Curtis Lee een keer optreden in Long Beach en hij zag er wel toekomst in. Dit is het B-kantje van de debuutsingle van deze Curtis Lee. En de debuutsingle was Under the Moon of Love. Dit is het B-kantje van de debuutsingle van deze Curtis Lee. En de debuutsingle was Under the Moon of Love.

Curtis Lee, Beverly Jean. Buddy Guy is intussen 83 jaar, maar hij heeft nog steeds ruim 130 shows per jaar in alle hoeken van de wereld. En gedurende de maand januari staat hij altijd iedere avond in zijn eigen bluesclub Buddy Guy's Legends in Chicago. Buddy Guy, hello San Francisco.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blue Sky van The Reverend Sean Amos is het album van deze week. En Sean Amos stelde in 2019 een nieuwe band samen, The Brotherhood. Drummer Brady Blade, basgitarist Christopher Thomas en gitarist Chris Roberts. En met deze nieuwe band nam hij ook dit nieuwe album op. The Reverend Sean Amos, The Pity and the Pain.
2: I'm not here to pray, but I would get

The Reverend Sean Amis, The Pity and the Pain. Eric Clapton noemde Buddy Guy onlangs nog de beste nog in leven zijnde bluesgitarist. Er zijn intussen ook twee uitgebreide boeken over het leven van Buddy Guy verschenen. In 1999 Damn Right I've Got the Blues en in 2012 When I Left My Home. Buddy Guy, So Sad This Morning.

0: She got me down on my bending knee.
1: Buddy Guy, so sad this morning. Bobby Hart, dat was een begenadigd songwriter, maar hij was min of meer een mislukte zanger. En in zijn hart bleef hij altijd de zanger. En daarom nam hij tussen de door hem geschreven hits nog regelmatig zelf een nummertje op. Darlene Love en The Blossoms zijn de achtergrondzangeressen. Bobby Hart, Too Many Teardrops.

Bobby Hart, Too Many Teardrops. Buddy Guy heeft een goede reputatie qua leefstijl. Het klassieke rock'n'roll leven is volledig aan hem voorbij gegaan. Hij trouwde in 1959 met Joan. Ze kregen 6 kinderen en dat is altijd intact gebleven, dat huwelijk. Hij heeft een zoon Greg, die is ook bluesgitarist. En heeft een dochter Rosanna en dat is een bekende rapper in Amerika. Buddy Guy, have you ever been lonesome?

Buddy Guy, have you ever been lonesome? Tommy Boyce was 19 jaar oud toen hij thuis bij zijn ouders op de piano een nummertje schreef dat hij even later naar Fats Domino stuurde. En Fats Domino veranderde een paar woorden in de tekst en zette zijn naam onder het nummer en het werd een hit in Amerika. Maar de rechter stelde later Tommy Boyce in het gelijk en toen moest Fats Domino de royalties terugbetalen. Fats Domino, be my guest.

That's Domino and Be My Guest. Buddy Guy werd geboren als George Guy in Letchworth in Louisiana. In 1957 kwam hij naar Chicago en daar woont hij nog steeds, in Orland Park in Illinois, een chique buitenwijk van Chicago. Buddy Guy, She Winked Her Eye.

Buddy Guy, She Winked Her Eye. Chubby Checker, dat is bijna een Nederlander, want hij is getrouwd met Rina Lodders. En Rina Lodders kwam uit Haarlem en is een ex-Miss World. En Chubby Checker nam in Nederland ook diverse platen op met ZZ en De Maskers. Zelf scoorde hij wereldhits met Twist-nummers. Daarna probeerde hij op allerlei manieren andere platen te maken, maar daar bleek niemand in geïnteresseerd te zijn. Hij is min of meer veroordeeld tot de Twist. Dit werd dan ook geen hit. Chubby Checker, Lazy Elsie Molly.

Chubby Checker, Lazy Elsie Molly. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Lauwens Braams deed de techniek. Henry Knecht coördineerde de playlist. En de Amerikaanse bluesgitarist Buddy Guy liep vandaag zijn rode draad door het programma. En gedurende zijn hele carrière gaf hij heel regelmatig jonge gitaristen een kans. Dit is Buddy Guy samen met Johnny Lang. Midnight Train.

0: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drents Museum vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes. Op zondagmiddag opnemen, elke zondag tussen 2:30 en 3:30 ongeveer. En als gast vandaag een man die verantwoordelijk was voor het geluid op het podium. Het monitorgeluid van de band QB and the Blizzards, Hans Konneman. Hans, welkom in de uitzending.
1: Dank je wel.
0: De muziekkeuze die er vanmiddag gedraaid wordt, die is helemaal van jou. En het eerste stuk waar we mee beginnen, je vertelt er straks wat over, maar ik laat het eerst even horen, is van Champion Jack Dupree.

0: champion Jack Dupree. Bring me flowers while I'm living. Op verzoek van Hans Konneman. Hans, heb jij dit stuk gekozen vanwege de artiest, champion Jack Dupree, of vanwege de tekst?
1: Eigenlijk allebei wel een beetje. Maar dit is het eerste wat ik hoorde toen ik een jaar of 12 was. Wat in de richting van blues komt, of wat wij blues vonden. En wat veel indruk op mij maakte. Hmm. Door zoals er gespeeld werd en gezongen werd. Dit was heel iets anders dan Rob de Nijs. En daarnaast ook de levenswijsheid.
0: Ja, precies. Ja.
1: En die is van alle tijden, deze levenswijsheid, lijkt me.
0: Ja, champion Jack Dupree, een wonderbaarlijke man trouwens. Geboren in de eerste helft, of nee, het begin van de 20e eeuw, rond 1904. De exacte datum wisten ze niet. Is in 1992 overleden. En de laatste jaren, de laatste decennia, woonde hij in Europa. Heb je ooit een concert van hem gezien of zo, of niet?
1: Nee, nooit gezien. Dit is één nummer. Ik weet ook niet of ik ooit wel meer van hem gehoord heb. Maar dit is me zo bijgebleven.
0: Ja, precies.
1: Als ik s'avonds nog wel eens op YouTube rondneus, dan laat ik hem vaak even langskomen.
0: Ja. De bühne-technicus. Wat is de functie van een bühne-technicus bij een band als Cuban Blizzards?
1: Het belangrijkste is dat een bühne-technicus ervoor zorgt dat de artiesten zichzelf kunnen horen. En elkaar kunnen horen.
0: Mm-hmm.
1: En als dat goed gaat, dan hoop je dat ze daardoor tot een. Dat ze zich prettig voelen. En dat ze daardoor prettiger gaan spelen. En dat is het idee.
0: Het is een hele stille functie eigenlijk, hè?
1: Nou, je zit in de coulissen vaak, hè?
0: Ja. Yeah.
1: Je wordt niet gezien. Een zaaltechnicus die zit in het midden van de zaal. Iedereen kijkt naar hem. En als er iets misgaat, kijkt iedereen ook om. Van, ja. Hey, hoor jij dat niet? Ik werk in de coulissen en het podium is
0: jouw domein.
1: Mijn domein, ja. Ja.
0: Maar jij staat wel het dichtste, daarmee sta je wel het dichtste bij de artiesten, denk ik.
1: Nou ja, dat vind ik het leuke aan op het podium werken in plaats van in de zaal werken. Ik zie ze ook al van tevoren. Ik zie ze aankomen. Ik zie wat zij nog in de coulissen doen terwijl ze staan te wachten. Ik zie wat ze doen als ze even tussendoor een pauze nemen, als iemand anders een solo heeft of zo. Of als Harry even van de bühne afgaat. Ik zie ze na tijd. Als het pauze is, dan ben ik degene die het eerste hoort wat ze te zeggen hebben. Dus je staat inderdaad heel dichtbij. En ik vond altijd dat je, en dat doet niet iedereen denk ik, dat je ook nog wat andere dingen doet. En dat alleen als de zaak technisch in orde is, als dat allemaal oké is, dan heb je ook nog ruimte voor wat andere dingen. Ik weet van ieder van hun, weet ik wat ze prettig vinden. Als ze zitten te spelen, dat ze leuk vinden. Als Harry opkomt en die ziet dat in die houder aan zijn standen dat er alvast een pilsje staat. En op de grond staat een flesje water, zodat hij kan kiezen waar hij zin in heeft. Nou, dat geeft hem gelijk een goed gevoel.
0: Ja, ja.
1: Dat is toch een kleine moeite en dat is zo belangrijk. Want hij komt op en hij ziet dat en hij denkt gelijk, huppakee. Dat zijn zulke kleine dingen. Of Herman Deinem die op een gegeven moment gedwongen werd om tijdens het concert te gaan zitten. Staat altijd een kruk voor Herman.
0: Ja, ja.
1: Zo is er bij iedereen wel wat je kunt doen om het gewoon net even wat bijna een beetje huiselijk te maken of zo. Als ze in de huiskamer komen en gezellig met elkaar.
0: Dat ze zich op hun gemak voelen.
1: Zich op hun gemak voelen,
0: en,
1: ja.
0: En daardoor goed kunnen presteren.
1: Nou ja, precies. Als Harry tussendoor naar de zijkant roept van, hey Hans, kun je een pilsje voor me halen? Hmm. Nou, dan weet ik van, technisch loopt alles prima, niks aan de hand.
0: Ja.
1: Dus dan haal ik toch even het pilsje voor hem op. Dat is toch kleine moeite. En
0: hoe ben jij daar zo ingerold eigenlijk?
1: Ja, het is met het is een raar verhaal. Maar dat zijn die verhalen altijd, geloof ik. Ik ben op een gegeven moment, vanaf dat ik jong was, ik had twee oudere broers. En die zaten al in bandjes in de 60e jaren. En we hadden een klein huis, dus ze repeteerden in de slaapkamer naast mijn slaapkamer. Dus ik viel met muziek in slaap, zeg maar.
0: Dat was in Groningen?
1: Dat was in Groningen,
0: ja.
1: En ik mocht ook wel eens mee. En ik vond die ambiance, zo'n concert en de kleedkamer en het podium en die spullen. Ik vond het zo fascinerend. Wat iemand anders misschien met sport heeft of zo, kan ik me voorstellen. Mm-hmm. Maar ik had dat dus met muziek. En En toen ik 12, 13 was, stond ik voor het eerst op een klasavond gitaar te spelen en te zingen. Dat wou ik graag. Mm-hmm. En op een gegeven moment vond ik dan techniek doen, toen was ik een jaar of 16, 17, leuker als zelf optreden. Waarschijnlijk had ik toen al een klein beetje door dat ik het talent daarvoor enigszins miste.
2: Ja.
1: Dus dat, maar zo ben je dan toch daarmee bezig. En zo is dat verder gegaan. Op een gegeven moment eigen PA-bedrijfje opgezet. Ik kwam te werken bij het Noorden Muziekhuis. En daar kwam ik mensen van bandjes tegen. En die hadden dan de technicus nodig. Ze van, wil je met ons mee? En zo kwam ik bij vaste bands. En met Kiwi is het verhaal van mijn oudere broers die dus thuis kwamen. Ik mocht nog niet uit. Zij mochten wel uit. Ze gingen naar concerts. Al de jong Apollo op de Herenweg in Groningen. Ja. Vlak bij ons. 'S Ochtends bij het ontbijt zaten zij te vertellen over QB en de Blizzards. Die hadden ze gezien. En dat maakte zo'n indruk. Ze hadden het over een jongen die op gitaar speelde. En die had een heel lang groot mes in zijn laars. En ik zag laatst nog een foto van Eelco. Had hij dat mes in zijn handen. Een soort Bowie knife was het. En waar David Bowie zijn naam vandaan heeft, maar dat te zaken, het zeide. En zij vertelden daarover. Ik vond dat fascinerend. En toen hoorde ik voor het eerst de muziek van QB. Dat was heel anders erop de lijst. The Jumping Jewels, zoiets had ik nog nooit gehoord. Heel anders als de Beatles. Het was ruig en de teksten spraken mij aan. Maar ik heb ze in die tijd nooit gezien. Maar we hadden nog niet eens een computer of een pick-up thuis. Toen kocht ik al mijn eerste LP. De allereerste die ik gekocht heb. En dat was Groet uit Grollen.
2: Oké, okay, ja, ja.
1: Ja. Ja, ja. De eerste liefde die uitging. Als je Groet uit Grollen op mijn LP kijkt, dan zie je Somebody Will Know Someday is iets grijzer als de rest van de LP.
2: Yeah,
1: honderden keren gedraaid.
2: Yeah.
1: Op een of andere manier. Je reist naar Assen met de trein. Zie je op het stationshuisje stond.
2: C plus B, ja.
1: Ja,
2: ja.
1: Dat, magisch, dat soort dingen. En ze kwamen niet, misschien is het iets chauvinistisch, maar ze kwamen niet uit het Westen. Ze kwamen weliswaar uit Drenthe, maar als Groninger vond ik toch dat ik ze kon claimen.
2: Ze kwamen uit Noorden.
1: Ja, Hans Waterman kwam dan wel uit Groningen, weet je wel. Dus, en op een gegeven moment las ik een stuk in de krant van Harry, een grote kop, dat begon met ik heb bewondering voor Ivan de Verschrikkelijke, ik lijk wat op hem. Een interview. En wat hij daarin zei, dat waren allemaal dingen die mij aanspreken. Maar goed, heel veel jaar later kom ik bij een verhuurbedrijf terecht in Rodewolde. En die zoeken technisch personeel voor QB en de Blizzards. En opeens zit ik bij QB in de kleedkamer.
2: Nou, daar praten we straks verder over. Ja. Volgende stuk muziek is van Van Morrison. Van Morrison heeft natuurlijk ook van alles met de Blizzards te maken. Want die hebben Van Morrison nog een keer begeleid. Dat was denk ik voor jouw tijd.
1: Ja,
2: ver voor jouw tijd.
1: Dat was voor mijn tijd.
2: Maar dit stuk, St. James Infirmary, waarom heb je dat gekozen?
1: Nou ja, het bruggetje met QB, natuurlijk die tournee, die bepaald niet vlekkeloos ging, heb ik allemaal begrepen. En Van Morrison die QB's bands een beetje overnam, bij wijze van spreken, met wat hij dan weer niet leuk vond. En St. James Infirmary, ik vind het een prachtig nummer. Het is een beetje een standaard nummer wat op begrafenissen in Amerika bij muzikanten veel gedraaid wordt. Dus wat dat betreft. En de blazers. Prachtige blazers en wat dat betreft, blazers bij de Blizzards waren ook een geweldige aanvulling.

0: Ja, de versie van Van Morrison van St. James Infirmary van de cd What's Wrong With This Picture uit 2003 op verzoek van Hans Konneman. Op de achtergrond draait de film van het Vredenburg concert 1990. Een beetje een jubileumconcert was dat toen de tijd, hè? Dat Harry 25 jaar in het vak zat.
1: Ja, ik was hier niet bij.
0: Jij was er niet bij?
1: Nee.
0: Georganiseerd weet ik nog wel door Jan Vrieling, die toen de tijd manager was. En die is volgende week gast hier in de uitzending. Dus daar zullen we wat meer over horen. Maar vrij kort daarna ben jij er dan bij gekomen,
1: nou,
0: of niet?
1: Ik was wel bij hetzelfde jubileumconcert, maar dan in Emmen. In de hal.
0: In de Zuidoosthal.
1: Ja. Ja. Dus ik dacht even dat dit de beelden waren. Ik dacht van nu, ik sta helemaal links misschien.
0: Nee, ik denk het niet. Dit is Vredenburg.
1: Dit is Vredenburg, ja.
0: Maar je bent dus in de periode dat Harry onder de naam Musquet speelde. Ben jij erbij gekomen?
1: Ja, dat klopt. Ja. En ik ben in tussentijd ook nog eventjes, ik heb nog even een uitstapje gemaakt. Nog even weg geweest. Een jaar. Ik zat erover na te denken. Ik weet niet precies meer wanneer en hoe het was of zo. Maar ik ben nog even iets anders gaan doen. In die tijd was Klaas Koning zaaltechnicus en Hantie was bühnetechnicus. Hantie die is toen later naar Normaal gegaan om daar bühnetechnicus te worden. Omdat zijn maatje was drummer geworden daar. En die speelt nu weer met Erwin in
0: King of the World.
1: King of the World, ja.
0: Ja. Maar de eerste bezetting zeg maar, die jij van Musquet hebt meegemaakt, wie speelde er toen in?
1: Hannes en Gino als ritme tandem en Roy.
0: Ja. En Roy
1: Couchel en Erwin ook al op gitaar.
0: Ja.
1: En af en toe wat los spul erbij. in de vorm van Bert Borges.
0: Ja.
1: Oh, en John Legrand.
0: Ja, op Mondharmonica
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, Mondharmonica, ja zeker. Ja. Nou,
0: maar je hebt Erwin Java en Harry, die heb jij je hele carrière eigenlijk mee.
1: Ja, dat waren de twee constanten in het verhaal.
0: Ja. Ja. Je hebt wat dat betreft natuurlijk ook wel een beetje de ups en downs van de band meegemaakt.
1: Ja.
0: Want de eerste periode, begin 90er jaren, was natuurlijk niet zo florissant.
1: Nee, moeilijk. Ik bedoel, ik sta letterlijk en figuurlijk aan de zijkant en zie en hoor van alles. En ook dingen die niet nou echt direct voor jou bestemd zijn. Maar ja, dat is onontkoombaar, want je hoort ze op de bühne en je maakt ze mee in de kleedkamer en soms onderweg. Dus soms bij het eten. Dus ja, ik weet wel dat het een periode was waar aan het eind van de pauze of op een gegeven moment als de pauze bezig was, dat Harry tegen iedereen zei van nou, laat maar even afmaken. En dat was geen goed teken.
0: Nee, precies.
1: Dat was geen goed teken. Ja.
0: Het moest gebeuren. Maar.
1: We staan hier en moeten toch maar even, de tweede set moet ook nog even gespeeld worden. Maar het was niet zo, het was een hele andere Harry dan ik later weer meemaakte bij... QB weer, dat is echt, kom op, we gaan het doen.
0: Ja,
1: we hebben er zin aan. En dit is leuk. En wij zijn vrienden en we maken samen mooie muziek. En de zalen zitten vol en mensen die reageren enthousiast. Nou, dat was een hele andere sfeer.
0: Muzikaal was het overigens, vind ik, wel een interessante periode die hij toen de tijd doormaakte. De tijd van de Legend, ja dat was dan nog eerder hoor, de Legend en Rimshots in the Dark. Een beetje de funky muziek zeg maar.
1: Ja en daar had hij aan Hannes en aan Gino had hij twee hele goeie.
0: Ja.
1: Want vooral Gino op de bas natuurlijk, die twee samen, dat was... En Hannes, ongelooflijk strak, hartstikke strak. Wij hadden op een gegeven moment, je hebt ook iemand die doet het licht en... Die neemt vaak de snare drum, de klap op de snare drum als cue om wat lichten aan en uit te zetten. Mm. En Hannes die klaagde daar op een gegeven moment een beetje over. Die zei van die jongen die het licht doet, die steeds, ik geef hem klap op die snare en dan gaat die lamp pas aan. Hij had dat toch, had hij dat, op een of andere manier pikt hij dat op en hij vond dat vervelend. En die gast, waarom zit hij niet op de tel of zo? En toen een tijdje later, toen zaten we in Duitsland, waren we aan het spelen. En na het afloop komt Hannes naar me toe. Die zegt van, hey, hebben we een nieuwe licht, man?

0: die gaat steeds helemaal te gek, jongen. Elke tik die ik geef, die lampen gaan aan. En toen, dat had verder niks. Het was dezelfde lichtman, had niks mee te maken. Maar een nieuw stukje techniek. Maar oh. De eerste digitale lichttafel. En die was aangesloten op de zaalmengtafel. Dus bij iedere klap op de snare gaf hij gelijk een seintje naar de lichttafel van hey, lampen aan. En dat was zo strak dat Hannes dacht dat we een andere lichttechniek hadden.
1: Grappig, ja. Wat leuk trouwens, Hannes Langkamer. Over 14 dagen dan is hier weer een bluesworkshop in het Drents Museum. In de tentoonstelling. En daar is Hannes ook bij.
0: Leuk.
1: Die speelt daarbij.
0: Leuk. Ja, dat, strakke drummen samen met Gino. Prachtige ritmetandem waar een band geweldig op kan bouwen.
1: Ja, ja. Volgende stuk wat jij gekozen hebt. Dan gaan we in de richting van Musquet. Going Down.
0: Ja. Nou, het is grappig. Wat ik net zei, dat ik even weg was geweest. Ik was een jaar of anderhalf jaar was ik met Jack of Hearts op pad geweest. Een Nederlandse band, echt heel goed, on-Nederlands goed, mm-hmm. Amerikaanse leest geschroeid. En ben ik anderhalf jaar mee weg geweest, omdat ik daar via de losse verhuur mee in contact was gekomen. En dat beviel ook heel goed. En het grappige is dan weer, het is een kleine wereld kennelijk, dat nadat John Legan op een gegeven moment niet meer bij QB speelde, dat de mondharmonica-speler van Jack of Hearts, Kim Smelten, nog weer een tijdje met ons meegedaan heeft bij QB. Dus ik zat een tijdje was ik er weer allerlei losse verhuren aan het doen. En toen stonden we op een festival in Friesland ergens. En Musquet zou daar ook spelen. Dus de band, in die tijd was het zo dat de band stond al. En die zette die groove in van Going Down. Nou, dat vond ik al een fantastische groove om mee te beginnen. Een geweldig nummer. En dan kwam Harry op een gegeven moment aanlopen. En net op het goede moment natuurlijk was hij bij de microfoon. En zette die in. I'm going down. En toen keek ik daar zo eens naar en toen dacht ik van, jongen, wat is dit toch een fantastische band, hè? Met dat Going Down en zo strak en het werd gespeeld en ze hadden er zin in die dag. En je moet toch eigenlijk maar kijken dat ik, als de kans bestaat, wil ik toch alweer terug of zo. En dat was net het moment dat Han naar normaal ging om daar monitor te doen. Dus er was een plekje en ik ben gekomen en nooit meer weggegaan. Ik heb 25 jaar op mijn plekje gezeten.
1: Dat is stikke mooi.
0: En het leuke aan een vaste band is, als je losse verhuur doet, je hebt iedere keer een andere band. En dan kun je nooit dat bereiken wat je kunt bereiken als je een vaste band hebt. Dat je, dat je weet hoe de dingen liggen en dat je daar veel meer van kunt maken dan losse band. Dus dat was geweldig bij Musquet.
1: Going Down.

0: Going Down. Musquet Live 1991. Een hele sterke, hele energieke versie dit, hè?
1: Ja, geweldig. Dat, Klaas, deed toen, Klaas Koning deed toen een zaalgeluid. En ja, het... ze hadden de zin aan, duidelijk.
0: Ja, en Harry zingt ook met power. Hè, ja. Dat,
1: tijdens de theatertournees, als er weer een jaar voorbij waren, dan moet ik kijken wat voor nummers gaan we het volgend seizoen spelen. En dan werd er ook wel eens aan ons gevraagd van, hebben jullie suggestie of zo? Ja. Dus ik kwam keer op keer kwam met, is Going Down niet, niet wat om nog eens te spelen? Ja. En ja. Maar hij is er op een gegeven moment is hij erop gekomen. Ik weet niet meer precies of als ik heb het verhaal verteld wat ik jou net ook vertelde. Het is zo sterk, man. Als je zo opkomt, weet je wel. Als je zo begint een concert. Hij heeft een tijdje op de setlist gestaan.
0: Nou, kijk aan.
1: Maar zoals zoveel nummers, dan dwarrelde dat wat.
0: Ja, precies.
1: En dan verdween er wat en dan kwam er toch weer een oudje op te staan.
0: En dit wordt allemaal verteld luisteraars door Hans Konneman, de bühne-mixer van QB and the Blizzards. Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. We zitten op de tentoonstelling Window of My Eyes van, in het Drents Museum. Tentoonstelling die trouwens verlengd is tot en met 5 juni, de dag na het grote festival in Grollo. Jij hebt de wedergeboorte van QB and the Blizzards in 1995 heb jij meegemaakt natuurlijk. Ja. Je hebt ook het verdwijnen van de oude formatie meegemaakt.
1: Ja.
0: Hoe ging dat allemaal? Hoe heb jij dat ervaren, die periode?
1: Ik vond natuurlijk vreselijk jammer. Ik wist niet dat er een QB and the Blizzards nog een keer zouden komen. En nee. dat zo vreselijk leuk zou worden. Dus je denkt van, nu is het voorbij, Musquet.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch wel doodzonde. Want stel je voor dat ze niet meer gaan spelen of zo. Dat is toch... ondanks dat het allemaal niet meer zo gezellig was. En dat was het... Ja, is toch een band van Heb ik jou daar. Dus grote klasse in Nederland. Dus dat is jammer. Maar wat ze zich dan verder allemaal... Ik heb gehoord dat er nog een reisje naar Curaçao was op een gegeven moment. En vooral de terugweg was niet dat is allemaal niet... dus toen was het eigenlijk vrij snel gebeurd.
0: Ja.
1: En ik werkte op dat moment niet echt voor Harry. Zoals ik later bij QB and the Blizzards werkte ik echt voor Harry, zeg maar. Maar ik werkte voor het verhuurbedrijf. Dus het was gewoon zo van, we verhuren. Ja, de verhuur is opgehouden.
0: Ja.
1: En dat is het. En dan... Ja, hartstikke jammer, maar het staat er nog verder van af, zeg maar, van de band als dat je echt voor de band werkt.
0: Ja,
1: als,
0: ja.
1: Dan heb je er meer mee te maken, hoor je meer verhalen en dan wordt er ook met jou over gepraat, denk ik dan in dit geval.
0: Maar toen kwam die nieuwe situatie.
1: Ja, toen kwam de nieuwe situatie en toen bleek opeens van, er komt een QB in de Blizzards en daar gaan wij weer aan verhuren. En dus we gaan weer op pad. Nou, heel benieuwd, hartstikke leuk lijkt mij. We zien wel. En we zijn wat try-outs gaan doen. En met nieuwe mensen. Er kwamen opeens een paar mensen die voor mij... Ik ben niet zo fennerig of dat ik mensen zo vereer of zo. Maar daar staat toch opeens wel een Herman Deinem. En jongen. Dat was niet de eerste de beste, ja. Natuurlijk. Want die kende ik natuurlijk van andere bands. En Helmich van de Vecht ook niet. En Hans Lafaye op drums. Ik vind dat dan een eer om met die mensen te mogen werken. Om daar het geluid voor te mogen doen. En dat die mensen vertrouwen in jou stellen. En met jou willen werken.
0: En Harry in de eerste plaats, denk ik, ja?
1: Ik weet niet hoe je dat precies doet.
0: Nou, die stelde wel in het bijzonder vertrouwen in jou.
1: Dat is wat... Ik heb dat gehoord, ja.
0: Ja, toch? Ja. Ja. Ja. Ja. Dat mag ook gezegd, worden.
1: Dat is... nadat het Musquet afgelopen was, hebben we elkaar een hand gegeven. En gezegd van... Ik heb tegen Harry gezegd, ik vond het een eer om voor jou te werken.
0: Mm.
1: En dan zegt Harry van, nou ja, Hans, kom op. We zijn allemaal gewone jongens. Ja, dat is allemaal wel zo. Maar toch, ik wil dit even gezegd hebben. En ik weet niet of we elkaar weer terugzien. Maar ik wil het gewoon gezegd hebben, klaar. En dan gaan we weer verder. En dat is leuk. En ik vind... Iedereen had er weer vreselijk veel zin in. En iemand die ik dan toch wil noemen... Die hier ook een groot aandeel heeft... is Henk A.
0: Mm-hmm. Zeker.
1: Die
0: heeft het in eerste instantie financieel ook mogelijk gemaakt.
1: Ja, en voor ons als techniek... was het heel prettig om iemand te hebben die de touwtjes in handen had. En die waar wij terecht konden voor vragen. Hmm. Over technische kwesties, over als dingen fout gingen onderweg. Want we hebben wel eens, vroeger wel eens geprobeerd dan om iemand van de jongens te pakken te krijgen. Van hoe moeten we met deze situatie aan? Maar die telefoons waren onderweg. Die telefoons stonden allemaal uit natuurlijk. En ja, we krijgen van de medewerkers van Henk A. Die kregen we elke week A4'tjes met erop. Van waar moet je heen? Wie is het? Hoe laat? Hele prachtig geregeld en zo.
0: Een goede zakelijke structuur eigenlijk.
1: Ja, een goede zakelijke structuur. En heel erg op prijs gesteld.
0: Ja, ja.
1: Plus, en Henk A. was een iemand die heel street is. Heel steeds zegt waar het op staat. Kun je leuk vinden, kun je niet leuk vinden. Maar je weet wel waar je aan toe bent.
0: Ja, ja.
1: En dat is heel prettig. En ik heb nog een keer een... Ja, Henk A. heeft een plaatsje bij mij. Het was vlak nadat dat vrachtwagen half leeg was gehaald.
0: Oh ja.
1: En daar waren... Erwin was 3 gitaren kwijtgeraakt. Herman was een basversterker kwijtgeraakt. En ik was ook spullen kwijtgeraakt. Ik heb jarenlang, eigenlijk altijd, heb ik altijd mijn eigen spulletjes die ik meenam, mee het hotel ingesleept. Mensen lachten mij daarom uit, zo van, oh, dan heb je hem weer met zijn koffertjes. Maar het zijn mijn eigen spullen die ik meeneem, vertegenwoordigd waren. Ik heb het altijd meegenomen het hotel in. We kwamen van een leuk concert. Eén avond, we hadden wat gedronken. Ik dacht van, we gaan over een paar uur weer weg. Ik laat het in de vrachtwagen staan. En die keer is het weggegaan. Nou, weggepikt.
0: Ja.
1: Triest, ellende. En een week later zit ik in de auto. We zijn even een stukje aan het rijden om nog even frisse neus te halen. Want het lag me toch wel zwaar op de maag. Stel van die junks rond Amsterdam daar met mijn spullen vandoor liepen. En waarschijnlijk omdat ze er niks mee konden, gewoon in de sloot geflikkerd hadden. En ik word gebeld en dat is Henk A. En die zegt van, vervelend allemaal. Maar we gaan een benefiet organiseren. En de opbrengst daarvan is voor jou.
0: Zo.
1: En toen zei ik van, Henk... Geweldig. Ik vind het fantastisch, maar dat kan ik natuurlijk niet aannemen, want dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Henk, als Henk zijnde, zei van...
0: Niks mee te maken, we
1: niks mee
0: dat.
1: Te maken, het is al geregeld.
0: Nou
1: dat, ik weet niet uit wie zijn koker dat kwam, maar ik hoorde het van Henk A. en ik vond dat, dat deed me wel wat.
0: Oké. Burks, dat is het volgende nummer dat jij op het lijstje voor deze uitzending hebt gezet.
1: Ja. En... Ja, je hoort daar... mensen, Harry doet even niet mee. Die gaat even een pilsje drinken, denk ik. Je hoort daar alle muzikanten even apart. En dan hoor je wat voor fantastische muzikanten dat zijn... als je dat al niet doorhaalt, bij wijze van spreken. Iedereen mag even los. En je hoort daar van... Het moet als Harry geweest zijn, als frontman... moet het fantastisch zijn om op zulke muzikanten te kunnen leunen. En om daarmee te kunnen spelen. En om te weten dat het altijd goed komt. Natuurlijk, de band Cuban and Blizzards, het speelde altijd op een bepaald niveau. Mensen kregen altijd waar voor hun geld. Ze speelden nooit onder een bepaald niveau. Maar soms gebeurde er net even iets meer. En wij als technici, denk ik, omdat ze elke avond zagen, konden dat oppikken. En dan denk ik van... En Harry had ook wel eens dat hij zei van bij een solo van... Take your time, brother. En dan was het zo van... Nou, dan denk ik van... Die heeft nu wel zin aan een pilsje.
0: Ja, ja.
1: Maar die band die kon je dus eindeloos de gang laten gaan. Niks aan de hand.
0: Bugs Works.

0: Burks Works van de LP Too Blind to See uit 1970. Dit was al met de Zwolle connectie erbij. Hè?
1: Ja, klopt. Ik hoorde het gelijk. Ik denk andere mensen het ook wel horen. Ik hoef maar twee noten in Herman Dynam te horen. En je weet dat het Dynam is.
0: Dat zijn baas, ja.
1: Ja, en de losse swingende stijl van Hans Lavaille. En die twee samen. Ik zat dan altijd aan de zijkant. En dan deed Hans iets. En dan zie ik dat hoofd van Dynam. Dat gaat zo iets naar achteren toe. Hij krijgt een grijns en zo. En nou, zo gebeurde dat. Die waren echt zoals het hoort. Ja, samen aan het spelen. Niet dat ze samen op een podium zaten en speelden, maar ze waren samen aan het spelen.
0: Ja, precies. Dat viel mij ook op bij de opening van de tentoonstelling hier in het Drents Museum. Begin januari was dat Eelco er ook bij speelde. En Eelco die kon spelen omdat Hans en Herman, dat die daar zaten. He, daarmee was de basis, stond er.
1: Ja, ja.
0: Ja, geweldig hoor. Ja. Geweldige muzikant. Ja. Als jij nou zo'n line-up op het podium hebt staan. Hè? Je hebt de drummer, je hebt de basgitarist, de gitarist, de zanger, keyboards. En je hebt ook nog een mondharmonica erbij. Hoe maak je dan dat geluid van die zes mensen?
1: Nou, het is eigenlijk... eigenlijk is het heel simpel. Iedereen heeft voor zijn instrument een microfoon staan. Eén of meerdere. Een Hammond bijvoorbeeld nemen we met drie microfoons op.
0: Yeah.
1: Dan heeft Helmig een piano, die wordt stereo gedaan. Een synthesizer wordt stereo gedaan. Drumstel, daar staan soms wel 12 microfoons bij. De bas met een DI'tje, dat betekent direct vanaf de gitaar. En met een microfoon voor de speaker, voor het speakergeluid. Gitaar met meerdere microfoons. En de saxofoon, of de mondharmonica ook met één microfoon. En de blazers, alle drie een microfoon. En ik weet, op een gegeven moment weet ik wat iedereen door de boxen die naast zich heeft staan wil horen. Door zijn eigen monitorboxen. De mix van Harry is heel duidelijk. Hij wil een kick horen, hij wil een snare horen. Hij wil, de gitaar hoeft hij niet per se, want die staat vlak rechts achter hem. Die hoort hij daar vandaan. Maar alle toetsen moeten er wel doorheen komen en in een bepaalde verhouding. En de blazers moeten erop zitten. De bas hoort hij ook wel van links komen, die hoeft hij niet op zijn boksen. En natuurlijk zijn eigen stem. En daar ligt een bepaalde verhouding in. En als die verhouding goed is, dan is het oké. En dan kan hij doen wat hij moet doen, dan kan hij spelen. Dan hoort hij alles wat belangrijk is voor hem om te horen. En zo is het met de anderen ook.
0: En laat ik dat dan ook aan jou merken, dat het goed is, dat hij... Even een blik van verstandhouding geeft.
1: Dat kwam voor, ja. Maar als we een soundcheck deden, hadden we dat tijdens een soundcheck. Dan konden wij, als het niet goed was, dan kon hij even stoppen en dan kon hij zeggen van ik wil dit of dat.
0: Mm.
1: Of bij de soundcheck liep ik een rondje over het toneel en dan ging ik even naast iedereen staan. Zo van even luisteren, wat hoor jij nou? En is dat wat je wilt horen? Wil je nog iets met dit of dat? Of dan loop ik even terug en dan gingen we even weer verder een stukje spelen. Dat iedereen had gezegd wat hij zijn commentaar had gegeven en dat het voor iedereen oké was. En dan en als we geen tijd hadden voor een soundcheck, dan was het op een festival of zo, dan waren het inderdaad seintjes.
0: Mm-hmm.
1: Niemand zal die seintjes begrepen hebben. Die dacht, wat doet die man nou?
0: Maar jij wel.
1: Maar voor mij waren ze natuurlijk door de jaren heen duidelijk.
0: Ja.
1: En zo communiceer je dan, want er is geen andere mogelijkheid.
0: Nee.
1: Bij een festival kan ik niet even op het podium komen lopen, naast ze staan en een praatje maken. Dus dan moet er gespeeld worden. En, dat.
0: Maar heb jij enig idee hoeveel optredens jij samen met Harry hebt gedaan? In al die verschillende bezettingen?
1: Het moet uit te rekenen zijn. 25 jaar, 80 optredens per jaar.
0: Een paar duizend dus, hè?
1: Dat is heel veel, ja.
0: Een paar duizend gigs, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, maar daar ben je niet mee bezig, terwijl je het doet natuurlijk.
0: Ja. Het volgende stuk wat jij wilt laten horen is van Sweet the Buster. Manja.
1: Ja.
0: Van de LP Gigs trouwens.
1: Ja. Ja. Herman Dynam. Hans speelt er ook op mee. Maar een beetje meer een glansrol hier zie je voor de, wat mij betreft voor Herman Dynam weggelegd. Ja, wat moet je ervan zeggen? Grote klasse, eenzame klasse.

0: Maya van Sweet the Buster. Bijna al het laatste nummer in deze uitzending met Hans Konneman. Er valt zoveel te bepraten, Hans, dat we zouden nog wel een uur kunnen vullen. En misschien doen we dat in het Cuban and the Blisters Museum ook nog wel een keer. In 2011 was het afgelopen door het overlijden van Harry Musquet. Het laatste nummer wat jij wilt laten horen, dat is over het nummer wat op de grafsteen van Harry staat, More Than I Could Ask For. Als jij er nou terugkijkt, van hoe blijf jij Harry Musquet herinneren?
1: Ja, dat is... We hebben geen tijd meer, dus dat valt niet. Ik kan dat niet samenvatten. Ik zou hem geen recht doen als ik dat nu in een minuut zou doen. Dus daar zeg ik niks over. Ik weet wel dat ik hem honderden keren aan het eind van een optreden heb horen zeggen. Aan alles komt een eind, ook aan C plus B. En dan speelde we het laatste nummer, Through the Window of My Eyes. Maar ik had het nooit kunnen vermoeden dat het einde zo zou komen. En dat ik mijn laatste klus voor Harry deed, terwijl die in de kist lag in de kerk. En wij daar nog even een zanginstallatie voor Daniel neer hebben gezet. Laatste klusje voor Harry. En het was zo onwezenlijk. Hij lag daar in die kist. Op een gegeven moment was iedereen de kerk uit. En wij met z'n tweeën. Nee, dat viel niet te begrijpen. Mm. Dat viel niet te begrijpen. Dus... En dan, als ik dan dit nummer, denk ik van... Dit is een dit is het nummer van iemand die tevreden is met zijn leven. En die dit op dit moment schrijft. En die, dat is goed om te weten. Dat is goed om te weten. Dat hij op dat moment een tevreden... Als je dat nummer hoort, denk ik van, ja, die is een tevreden man. En dan is het goed.
0: Een dankbaar mens.
1: Nou. Ik heb... Een van de dingen die Harry vaak deed is op een gegeven moment voordat we gingen spelen, was dat hij even rondliep en dan als we bijna op moesten, dan riep hij 5 minutes en dat betekent 5 minutes showtime. En dat betekende dat wij naar onze plekken moesten.
0: Ja.
1: Ik was niet lang nadat Harry was overleden, was ik weer op een plek in, ergens in het clubcircuit, ik weet het niet meer. Mm. En we hadden daar nog niet zo lang van tevoren met QB gespeeld. Ik heb later gevraagd aan andere mensen die erbij waren. Heb je het gehoord?
0: Ja.
1: Ik hoorde het. Ik kan er niks aan doen. Ik heb het gehoord. Ik hoorde iemand 5 minuten roepen.
0: Precies. Bedankt Hans. Samenstelling en productie van deze uitzending. Albert Haar, techniek, Karel Post. En we besluiten met dat prachtige nummer. Klein stukje de maarval. More Than I Could Ask For. Hans, ontzettend bedankt.
1: Ja, heel graag gedaan. En heel erg bedankt dat je me uitgenodigd hebt.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het is weer december en de kerstversiering komt van zolder. En daar hoort kerstmuziek bij. En bijna iedere Amerikaanse band heeft wel een kerstalbum gemaakt. Willie Nelson heeft ook een prachtig kerstalbum gemaakt. En daar staat een stokoud nummer op. In 1948 werd het voor het eerst opgenomen door Doy Odell. Het werd een grote hit voor Ernest Tubb. In 1957 nam Elvis Presley het op. En in 1979 verscheen het op het kerstalbum Pretty Paper van Willie Nelson. Blue Christmas.

Willie Nelson, Blue Christmas. In 1947 nam Johnny Moore het nummer al op en Charles Brown had er een grote hit mee in Amerika. Het werd ook nog gecoverd door Elvis Presley, Etta James en The Muppets. Dit is een opname uit 1958 van Chuck Berry, Merry Christmas Baby.

Chuck Berry, Merry Christmas Baby. Mavis Staples uit Chicago komt voort uit de familiegroep de Staples Singers. En na het overlijden van haar vader Pops Staples begon ze aan een solo-carrière. In 2004 kwam haar soloalbum Have a Little Faith uit. En vanaf dat moment werd ze voor allerlei projecten benaderd. Mavis Staples, Gotta Serve Somebody.

Mavis Staples, Gotta Serve Somebody. De band had in 1977 de grootste moeite om het album Islands vol te krijgen. Het was het laatste album in de originele bezetting, maar gelukkig had Robbie Robinson nog een kerstnummer liggen. De band, Christmas Must Be Tonight.

The Band, Christmas Must Be Tonight. Het is eigenlijk een nummer van Big Mama Thornton, en Janis Joplin zag haar optreden in een bar in San Francisco en maakte vervolgens een hit van dit nummer. Maar het werd ook opgenomen door Etta James, Ball and Chain.

Etta James, Ball and Chain. In 1966 werd de single van Elvis Presley geen hit, maar in 1970 verscheen deze single opnieuw op het kerstalbum Elvis Christmas Album. En daarvan werden er meer dan 10 miljoen verkocht. De Jordanaires zijn de achtergrondzangers. Elvis Presley, If Every Day Was Like Christmas.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: De Top 40 Collection van Herman Brood is het album van deze week. En voor de muziekliefhebbers die het oeuvre van Herman Brood nog niet in hun bezit hebben, bracht Sony Music een dubbelalbum uit met al zijn succesnummers. Echt een mooi document. Herman Brood, Never Be Clever.

Herman Brood, Never Be Clever. T-Bone Burnett, die kennen we vooral als producer van Roy Orbison, Los Lobos en Elvis Costello. Maar in 1990 verscheen zijn album Acoustic Christmas. T-Bone Burnett, God Rest You, Merry Gentlemen.

T-Bone Burnett, God Rest You, Merry Gentleman. Cole Weathersby uit Mississippi deed van alles. Hij werkte op een staalfabriek, was gevangenisbewaarder, politieagent en beroepsmilitair. Vervolgens werd hij gitarist in de band van Albert King, daarna bij Billy Branch. En toen verhuisde hij naar Chicago en werd hij de gitarist van de band The Sons of Blues. Cole Weathersby, Lay Down Sally.

Carl Weathersby, Lay Down Sally. Jesse Winchester vluchtte in 1967 naar Canada om de dienstplicht en uitzending naar Vietnam te ontlopen. En in het koude Canada schreef hij prachtige nummers. Dit komt van het album A Touch on the Rainy Side. En het nummer werd een grote hit in Amerika voor Anne Murray. Maar dit is het origineel van Jesse Winchester. Wintry Feelin'.

Jesse Winchester, Wintry Feeling. Joe Louis Walker, uit San Francisco natuurlijk, is van oorsprong een gospelartiest. Maar hij werd bluesgitarist. En op een gegeven moment verdween hij van de aardbodem. En toen speelde hij jaren geheel anoniem met een gospelband louter in kerken. En plotseling was hij terug als bluesgitarist. Joe Louis Walker, Roll It Over.

Joe Louis Walker, Roll It Over. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek, Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. David Gogo, dat is een bluesgitarist uit British Columbia in Canada. De man stond al in het voorprogramma van Johnny Winter, Buddy Guy, Albert Collins en de Fabulous Thunderbirds en heeft intussen 12 albums op zijn naam. Dit is een cover van James Brown, David Gogo. This is a man's world.

0: Paris Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: The Voice of America was in de 50e jaren Harry Musquet's favoriete radioprogramma. Thuis op zijn kamer in Assen luisterde hij naar de muziek die Willis Conover draaide. Blues en jazz. 10 jaar later waren het de programma's van Radio Luxemburg die Albert Haar in Zuidwolde 's avonds aan het toestel kluisterden. Country, folk en popmuziek. Samen presenteren ze sinds oktober 1991 dit programma. En daar ontstond het idee op zoek te gaan naar de wortels van de blues. Naar de muziek die een uiting is van gedachten, meningen en stemmingen van mensen die leefden en leven in Amerika. Ze kozen 3 zuidelijke staten van Amerika: Texas, Louisiana en Mississippi. Op hun reis werden ze vergezeld door John LaGrant, mondharmonica-speler. De komende 20 uitzendingen kunt u luisteren naar hun verslag over muziek, mensen, landschap en reizen in Amerika. Vandaag Houston, de metropool in het zuiden van Texas. Aankomstplaats van de Boeing 747 van onze nationale trots. Bestemming: de wortels van de blues.
2: Een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. De komende weken verslag van de reis die wij in mei en juni, kleine 4 weken, doen hebben naar Amerika. Harry, we zijn teruggegaan naar het idee om stunt om daar naartoe te gaan. Maar dan de voorbereiding van zo'n reis door naartoe. Hoe heb jij je door op voorbereid?
3: Nou, ik heb 's avonds in bed, als het heel stil was in huis, heb ik een aantal boeken gepakt. En die ben ik gaan lezen. Want je moet natuurlijk wel een behoorlijk overzicht hebben van wat je daar kunt aantreffen en kunt doen. En een van die boeken, dat was een fantastisch boek die ons ook de hele reis vergezeld heeft, dat was het Texas Handbook. Het is geschreven door een meneer Joe Cummings en gepubliceerd bij The Moon Publications. Dat boek, daar staat eigenlijk van alles in. Over eten, drinken, de geschiedenis van Texas. Je kunt zo gek niet opnoemen of het staat erin. En ja, ga je er doorheen, ik zou je aanraden om dat boek te kopen, want het is een fantastisch boek. Nou, een ander boek wat je ook zeker moet lezen, dat is de Fodor's 93 Guide of the South. Een compleet overzicht van de Civil War, plantages, country music, jazzfestival en bluesfestivals. Ook een heel goed boek, en uitgegeven door Newsweek. En ja, ik zou het u ook van harte kunnen aanraden. Dan heb ik hier nog een fantastisch boek van Paul Oliver, een professor van Cambridge University, die een boek heeft geschreven over de blues. Hij heeft er meerdere geschreven en dit boek heet Blues Fell This Morning, Meaning in the Blues. En het is uitgegeven door de Cambridge University Press. Nou, dat zijn de 3 boeken die ik doorgelezen heb. En onafscheidelijk was natuurlijk ook onze roadmap van Rand en McNally.
2: Nou, die roadmap die binnen wij, ja, die volgen wij eigenlijk ook de komende uitzending. Want het is min of meer een chronologisch verslag van wat wij de komende weken zullen doen. De rondtocht die begonnen in Houston via Port Arthur, de grens over naar Louisiana. Dwarsoversteking eigenlijk. De koortsvuur hebt dan zou de lijn kunnen volgen naar Baton Rouge, New Orleans. En dan naar boven toe naar de staat Mississippi in. De Mississippi Delta. En dan in de richting van Texas, Dallas, Austin, San Antonio en dan weer terug in Houston. Die boeken ter voorbereiding lezen Harry op die tocht. Hij had nou een bepaald voorstellingsvermogen, wat hij zullen verwachten. Hoe waren hun verwachtingen? Want het was de eerste keer dat hij door naartoe ging.
3: Ja, ik was in Noord geweest, inderdaad. Ik had een keer naartoe gekund, maar dat is toen allemaal niet doorgegaan. Het verhaal is heel vaak verteld. Maar ja, mijn verwachting, ik stond er eigenlijk vrij blanco tegenover. Wat je ziet is natuurlijk grotendeels nieuws, televisie, series. Wat je hoort zijn eigenlijk dingen van collega's of mensen die er geweest zijn. Maar het is toch altijd heel anders dan dat je er zelf heen gaat. Dus ik stond daar vrij blanco tegenover. Wat ik daar zou aantreffen. Ik had gedacht... ik had wel een beetje gedacht dat... Amerika... tenminste, dus zou Mekka van de Blues zou zijn.
2: Nou, laten we eerst maar eens even met vliegtuig instappen op een vroege zondagmorgen. En als hij dan op Schiphol instapt, dan duurt het maar in. Dan zit hij daar boom en dan ben je onderweg naar Amerika.
4: We zitten hier in de 747 van de KLM. Met een mooie naam Hongkong. Maar daar gaan wij niet heen. Wij gaan naar de States. En wij zitten al 6 uur in het toestel. En zijn inmiddels aangeland in Newfoundland. Even voorbij Labrador City. Het is een hele lange zit, maar wij worden verbijt met allerlei consumpties. En het personeel houdt ons goed bezig, ook met de prachtige nieuwe film van Al Pacino, die ik zag. De titel heb ik niet precies gezien. En wat mij verder opvalt is dat naarmate de reis voor de passagiers allemaal wat losser worden. In het begin zitten ze nog aardig strak in het pakken. Maar daarna zie je de knopjes al ras losgaan. En ook het personeel is niet meer zo formeel als het in het begin was. Nou, over ongeveer 4 uur om wij aan te komen in Houston. Onze eerste pleisterplaats. Houston, dat ligt in Texas. Vlakbij de Golf van Mexico. En is genoemd naar de bekende generaal Sam Houston, wat ook tevens de eerste president was van de Republiek Texas toen nog. Want Texas is ook nog 10 jaar een republiek geweest. De snelheid van deze Boeing is op het ogenblik 887 km per uur. De resterende vliegtijd is nog 3 uur en 46 minuten. Wij komen aan om 1:30. Vliegen ook over Chicago onder andere. Ik schat ongeveer over een uur zijn we boven Chicago. En dan zakken we zo af via de Mississippi naar Houston. En er staat een heel groot hoog monument. Ik meen dat het hoogste van de States was. Het zogenaamde Jacinto monument. Wat te maken heeft met de vrijheidsoorlog van de Texaners tegen de Mexicanen. Nou, buiten is het natuurlijk hartstikke koud, dus min 50 graden. En we zitten op ongeveer 10 kilometer hoogte. En daar beneden, daar ligt Newfoundland. En dat is ook nog een zeer koude streek. Dus begrijp, hier in het vliegtuig is het overigens behoorlijk warm. Want ik heb er een soort dingetje op gezet. Toen werd het iets beter, maar het schijnt dat ze nou iets meer ventileren, want ik heb er nou geen last meer van. Naast mij zit overigens John Lagrand, mondharmonica-speler van Mesché. En rechts van mij Albert Haar, u wel bekend van de presentatie van Harry's Blues.
5: I want to tell you the first time I've taken a notion. Let our plane take me all this earth. Lord, I want to tell you people the first time I've taken a notion.

0: DC 7.
1: De ervaring van Lightnin' Hopkins, die als blueszanger het vliegtuig inging. Net de andere kant op gang dan wij, want hij komt uit Texas.
2: Centerville.
1: Ja. En in 82 overleden in Houston. Dat moet een hele ervaring in West Ham vinden, zo'n man natuurlijk.
2: Ja, want ik heb meegemaakt de Blues Estafette en Amsterdam Blues Festival, dat mensen ook voor de eerste keer abroad gingen, dan de grens over, Amerika verlieten en zelfs niet eens wisten hoe oud ze waren, want ze moesten dan een paspoort aanvragen. Dat hadden ze dan meestal niet. En de exacte datum was dan wel eens verloren gegaan. Ik heb dat met Jameson Thomas onder andere meegemaakt. Die kwam uit Clarksdale.
1: Nou, de data die waren in ons geval aanmerkelijk exacter, Harry. We kwamen om 13:30 op Houston aan. Autotoestel. Een Ford Thunderbird hebben we met rond te gaan door Amerika. Een hotelzucht, een plekzucht door zo. En dan wordt het tijd om maar eens wat te eten. En Houston in Texas ligt niet al te ver van Mexico. En die invloed van Mexico die is dan ook duidelijk te merken door de stad ingehaald in Houston. En dan zit hij door in een etablissement op de zondag. Vanuit Drenthe naar Houston, naar Texas. En dan kniep je jezelf hem in de arm of dat allemaal wel waar is.
2: Nee, dat had ik nog gedaan. En dan ook nog zo'n fantastische corona erbij. Met een stukje... Ja... Citroen erop. Fantastisch biertje. Ik mag wel zeggen dat me dat zeer goed bevalt hier.
3: Hey, enig idee wat ik hier voor mij heb staan trouwens?
2: Nee, nee.
3: Ik ook niet eigenlijk.
2: Probeer eens.
3: Het is non-alcoholic. Het is een soort margarita. Maar dan zonder alcohol erin. Ik zie het niet, u. Maar het smaakt wel lekker. Hoe is Houston naar boer overgekomen, Erik?
2: Nou, het vliegveld vond ik... Ik vond het nogal... een papierwinkel. Zei ik ook tegen John. John die zei ook... nou, ze weten hier wel van wanten wat stempels en... En papiertoestand betreft, zeer lang wachten. Dat is dus bij ons heel anders in Nederland.
3: Toch wel met redelijk vlot door de douane en dat soort dingen.
2: Ja, omdat we zeiden dat we van de pers waren en een programma over blues gingen maken. Dat vonden ze heel leuk en zo. En kon ook direct doorlopen. Dus daar zijn ze dan wel mee begaan. Maar ja, de verder komt het me hier een beetje apart over, een beetje rommelig, moet ik zeggen. Ja, niet deze zaak niet hoor, maar zo daarbuiten en zo. Net of alles gewoon zomaar in het land plant is. Maar ze hebben hier ook ruimte genoeg, dat heb ik al lang gezien. Dus dat maakt hier niet zoveel duur. Er
3: zit wat weinig lijn in eigenlijk.
2: Ja, precies.
3: We zitten vlak bij de Astrodome, hè?
2: De Astrodome. Ja, dat is een van de grootste hallen in sporthallen, evenementenhallen hier in de States. Wat zagen we daarnet, wie speelde daar? De Astro tegen de Dodgers of zoiets,
3: ja,
2: gisteren.
3: Ja.
2: En de Rolling Stones en zo, die speelden er allemaal en dat soort bands. Het is een enorm gebouw met de achternaam pretpark. En wij zitten daar vlakbij in het White City Motel of zo. Ja, zo heet het toch?
3: White House.
2: White House Motel.
3: Motor.
2: Motor Hotel. Motel.
3: Ja, ja.
2: Wij zagen niemand, maar we zagen wel de zwembad. En dat was ook wel even nodig na die hele lange vlucht. Want er is toch geen pullersveel die in 10 uur in zo'n vliegtuig. Van 60 graden onder nul, buiten weliswaar, tot ineens in Houston 28, 29 graden boven nul. Dus dat is een heel verschil.
3: Ja. Je moet vooral in wennen dat het binnen overal warm is. Of nee, binnen was al koel.
2: Zeer warm.
3: En binnen dat binnen warm is. Maar alles is hier airconditioned.
2: Ja.
3: Oh.
2: nog een poging gedaan om Joe Hughes op te bellen. Ik kende Joe Guitar Hughes, hij speelde voor niet al te lange tijd nog in Groningen. En zijn manager Gil Bultzen. Maar Gil was niet thuis en van Joe kreeg ik de telefoon beantwoorden. Dus nou maar hoop dat hij snel opbelt. Wij hebben het nummer gegeven. En misschien dat we zo meteen nog even naar Etta's Loons gaan. Dat is hier een bekende club op het gebied van rhythm and blues en blues in Houston.
3: Nou, dat dadelijk maar eens even gaan doen. We eerst maar eens even ons bij de Mexicaanse hap bepalen. En bij de Corona en de Margarita.
2: Ja.

0: apart, Harry.
1: Ja, hij heeft het verteld, maar het is een enorm stuk vlees met uien en rijst erbij en een salade.

0: Amerikaanse eten, dat is door, met name in Texas natuurlijk, zeer geliefd. Hè?
1: Ja, en het is ook veel beter als het hier in Nederland is, vind ik. Je hebt hier ook langzamerhand een heleboel Mexicaan, in Groningen onder andere twee, maar deze was kwalitatief toch wel top.
0: Met originele Mexicaanse eten. De muziek die hij hoorde trouwens was van Paul Orta, van de cd Don't Mess With Mexicale, de Tex-Mex Bluesman.
1: Ja, en Paul Orta die speelde ook nog op het Spring Blues Festival. En volgens John heeft hij ook nog een keer de WGC Handyprijs gewonnen. Overigens is het mondharmonica spelen. Dat deed hij op dit nummer heel sumier.
0: Ja. In Amerika ben je niks. Vandaag aan de dag niet, maar eerder ook niet. Hij je niet verplaatsen kunt. Want Amerikaan bent veel meer als wij hier in Nederland gewend om hem heel makkelijk afstaan te overbruggen.
1: Ja, je ziet ook bijna helemaal geen voetgangers. Ja, af en toe steekt iemand de straat over. Fietsers zag je ook weinig. Af en toe een mountainbike. En wat mij eigenlijk verwonderde was dat je zo weinig motoren zag. Ik heb geloof ik op die hele reis misschien 6 of 7 motoren gezien. En men zei altijd dat het toch echt het land van de motoren was. Ik denk dat je dan meer in Californië of zo moet zitten. Maar die zag je hier ook niet.
0: Nee, heel weinig. Auto's des te meer.
1: Ja, en wij hadden toch prachtige Ford Thunderbird hebben we gehuurd. Bij Hertz, bij aankomst aan het vliegveld. Die maar 500 mijl had gelopen. En die auto die heeft ons echt overal naartoe gebracht waar we maar wilden.
0: In de muziek, ook in de bluesmuziek, komt dat ook heel vaak weer terug. Hè? Dat reizen, rambling round. Of meestal nou stiekem midreist op de trein. Of heel
1: boomers,
0: vaak met
1: boomers, auto. Hobo's. En er is natuurlijk het fantastische boek van Jack Kerouac over geschreven. On the Road, wat helemaal eigenlijk daarover gaat. Mm. Dat reizen van de West Coast naar de East Coast en andersom. Ook een aanrader. Jack Kerouac, de man die eigenlijk het hele spirituele leven een beetje opengebroken heeft in de 50e jaren. Na wat lossere leefwijze.
0: Ja. Maar dat betekent ook dat wanneer hij Amerika wilt verkennen en hij wilt verplaatsen in de wereld van de mensen door of van de muzici door, dat hij dan inderdaad eigenlijk zo'n auto moet pakken en aan de reis moet gaan.
1: Ja, je kunt zonder auto kun je daar niet.
0: Ja. Maar ook om dat gevoel mee te kriegen, want dat is dat.
1: Dat is echt Amerika. Dat is een echt Amerikaans gevoel, lijkt mij.
0: Ja. Amerika, bekijken vanuit een auto. Muziek die we door ook vaak huurden was van Mark Cohn. Man die een hit had, een tiki terug met Walking in Memphis.
1: Ja.
0: Dit is van de eerste cd van Mark Cohn. Zingt over een Thunderbird. Niet een rode, zoals wij hadden, maar in zilveren.

0: Muziek van Mark Cohn, de Silver Thunderbird. Ja, bent in Houston, in die grote stad. Met bijna 4 miljoen inwoners hadden je.
1: Ja, 4 miljoen. De grootste stad van Texas. Iets groter dan Dallas-Fort Worth. Hmm. En de vierde stad van Amerika.
0: Nou, Los Angeles,
1: ja,
0: en Chicago,
1: en New York. Ja.
0: Houston, de vierde stad. En hij doet dan binnen en je hebt een auto, de Ford Thunderbird. Dan ben je uiteraard het nodige eten. Dan ga je eens in de stad verkennen.
1: Ja, en waar kwamen wij terecht?
2: Een beetje een duister buurtje hier trouwens, hè?
3: Ja, maar je moet je voorstellen dat je hier dat je in Nederland de hele avond blues hoort op de radio. Dat is toch onvoorstelbaar. We rijden hier door een over straat, die heet Scots. En die is ongeveer drie keer zo lang als de Laan van Meerdervoort in Den Haag. En het is inderdaad een ontzettend arme buurt hier. Dat is verschrikkelijk. Dit is echt de buurt waar je alleen maar de blues kunt hebben. Want je ziet echt van die one-room country shacks en zo. En ja, wij rijden daar doorheen. Het lijkt me nog niet een van de van de gemakkelijkste buurt toe. Maar je hoort, als je die muziek dan hoort, dan denk je van ja, dit is het allemaal gewoon. Dit is, zo zit het in elkaar. Je hoort dan ook nog iemand een plaatje aanvragen, zei John net van. Zijn grootvader was een slaaf geweest, allemaal narigheid en dat hoor je hier dus op een raad. Maar die man, de smoke blues of hoe heet het programma? Smoke time blues of zo. Nou, dat gaat maar door. Je hoort van alles. Hollywood voor Buddy Guy. Buddy Guy, Lightning Hopkins, B.B. King, echt van alles, gaat maar door. En dat is in Nederland dus helemaal onvoorstelbaar. En de luisteraars die horen op achtergrond B.B. King, dus met het Thrill Is Gone. Maar zo gaat het hier dan helemaal.
2: Wat me ook opvalt is dat je hier ontzettend veel zwarte mensen aan de weg ziet.
3: Ja, dit is de zwarte buurt volgens mij. En wij zijn eigenlijk op zoek naar een club die heet Etta's Lounge. Maar we zijn deze straat al twee keer op en af gereden. We kunnen hem niet vinden. En ik denk ook dat hier de Silver Slipper ook in de buurt is. Waarin het Texas Handboek onder andere staat. Dat je overdag maar eens moet gaan kijken waar je zaterdag toe gaat. Want dan weet je zeker hoe gevaarlijk het is of niet. Ja, ik geloof niet dat het zo gevaarlijk is. Ik bedoel, als je als blanke van blues houdt, dan zit je wel goed. Maar we kunnen het helaas niet vinden. Maar het is wel een fantastische gevoel om hier rond te rijden en dat te horen op radio en dit te zien, want dat is toch dat is het echte werk. En meteen een fantastisch beeld van hoe het is.
0: Aparte stad zo bij om, hè?
3: Ja, het is een hele vreemde stad, Houston. En je ziet ineens dat dit een geweldige skyscraper, weet je wel.
0: De grote flatgebouwen downtown. Ja.
3: En daarop toe is het allemaal hele wijd uitgebouwde buurten met tweedehandse auto's, pawnshops. Kijk, dat kun je daar zien. We buy gold, silver and coins.
0: Kun je ook zien dat je een beetje in een armoedige buurt zit, hè?
3: Ja. Money too long.
0: Pandjesbaas.
3: Ja, de pandjesbaas, je uitdragerij. Ja. En verder ontzettend veel benzinepompen, tweedehands auto's, hamburgertenten, enzovoort, enzovoort, supermarkten.
0: En alles is
3: liquorstores.
0: En alles is open, hè?
3: Ja, tenminste een heel groot gedeelte wel.
0: Terwijl de half tien, zondag om 9:30 is.
3: Ja, ja. Hier, New Hickory Wings. Motorhotels en motels. Maar die straten lijken ook allemaal op elkaar, vind ik. Het is wel heel, heel wijd uit elkaar gebouwd.
4: B.B. King live in concert. Part of our mini concert series in the Smokehouse Blues.
3: Ja, Smokehouse Blues heet het programma.
4: New Y98.5.
3: Nou, dat zie ik ze in Nederland toch niet doen. Dat klinkt tenminste, hè? En ontzettend veel traffic lights, hè? Verschrikkelijk. En ze rijden hier niet uit. Maar jammer dat we die Etta's Lounge niet hebben kunnen vinden.
2: Misschien morgen nog.
3: Misschien morgen.
2: Met behulp van?
3: Met van Joe Hughes misschien, of Gil Bilsman. Nou, het zou zonde wezen dat we daar niet even naartoe zouden kunnen gaan.
2: Misschien is het overdag ook wat beter te vinden.
3: Ja, dat lijkt me wel, ja. En wij zijn inmiddels ook al 18 uur, wel 20 uur achter elkaar op. Dus zonder slaap. Dus het wordt ook niet makkelijker van.
2: We zijn er bijna op.
3: Ja.
2: Bowling Green.
3: Ja, Bowling Green, ja. Mooie naam. Maar het is ook heel wijd uit elkaar gebouwd. Dus iedere keer denk je die stad opnieuw begint ergens. Want die skyline, die eerste, maar er komt er ook nog weer een achteraan. Dus, ook weer een hele hoge toren met een heleboel nieuwe... Dus dat gaat eigenlijk maar door. En je kunt echt zien dat ze hier de ruimte hebben in dit land, want dat zou in Nederland nooit kunnen.
2: Daar hebben we weer op onze White House Motor Hotel aangaan.
3: Daar gaan we heen. Dan een keer gaan slapen, want dan wordt het morgen niks.
5: If I attend church all day Sunday, come back home and raise, I think a few of them heard it, shall I go?

0: Nou, van Smokehouse Blues op de radio in Houston door B.B. King van de cd Live at the Apollo. En het was het stuk, Harry.
1: Ain't nobody's business.
0: En dan is het maandagmorgen. Kun je de nacht nog herinneren? De eerste nacht in Amerika, in Houston?
1: Ja, ik had een prachtige kamer met een groot tweepersoonsbed. En...
0: Het was een soort, dat White House Motor Hotel, een soort hotel wat verbonden was met een ziekenhuis, hè?
1: Ja, ik zag iedere keer busjes daar aankomen met de patiënten die daar dan heen gebracht werden. En aanvankelijk dachten ze geloof ik ook dat wij patiënten waren. Ja, wij waren wel patiënten, maar dan anders.
0: En dat idee van White House?
1: Ja, dat zag je een beetje terug, het White House, het originele White House daar. In Washington D.C. dan.
0: Ja. En daar zit hij door maandagmorgen. De eerste werkdag in Amerika.
1: Ik hoop dat het een goede dag wordt. Maar het was een raar voorteken om vanmorgen voor de kamer, halfweg voor de kamer van mij en van John een dode mus te vinden. Dus ik hoop niet dat ik een dode muskee word. Maar het weer is alweer goed. De koffie is hier... niet erg best. En het water is ongeveer net zoals in Rotterdam. Daar is lucht van chloor aan. Verder werd Albert vannacht opgebeld door Joe Hughes, die wij ingesproken hadden op zijn recorder. Midden in de nacht werd Albert opgebeld door Mr. Joe Hughes, Mr. Guitar Hughes. Dat hij het fantastisch vond dat wij er waren en dat hij op een bericht van ons hoopte om zo snel mogelijk elkaar te ontmoeten. Wij zijn nou de stad ingereden. Zitten ergens aan een ontbijt, wat hier gigantisch groot is. En dan gaan we naar die Jacinto Tower toren. Dat is een hele grote toren die naar aanleiding van de onafhankelijkheidsslag van Texas gemaakt is. En daar willen we eens even opklimmen en kijken wat dat wordt.
0: We zitten hier vlak naast het Hard Rock Café. Het is op Kirby hier in Houston. Dat is een van de bekendste uitgangsgelegenheden, maar... Ik heb het idee dat dat volk wat later wakker wordt.
1: Ja, dus hier, het is niet geopend. Dus, en wij moesten toch wat eten, dus wij zitten er maar naast. Hoe dat hier heet, dat weet ik niet. Maar iedereen loopt hier met een big smile van how you doing? Weet je wel, zo'n obligate gelachen eigenlijk. Ingestudeerd en komt niet van hun gezicht af.
0: De eerste kennismaking met Amerika, met Houston. De eerste beide dagen in deze eerste aflevering van de serie... over onze reisreportage die wij door Amerika maakten. Samenstelling Harry Muskee, presentatie Harry Muskee en Albert Haar, techniek Laurens Braams.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: In een van de voorsteden van Houston, Missouri City, woont blueszanger-gitarist Joe Guitar Hughes. Hij speelde meermalen op de bluesestafette in Utrecht, een goede vriend en collega-muzikant. Met hem gingen ze op reis door de zwarte wijken van Houston en bezochten bluesclub Etta's Loons.
4: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek... Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie Johan Derksen.
6: Begin jaren 70 was QB and the Blizzards meer een bluesrockband met Applenokker Slophouse, Midnight Mover, Night Train en Evil Woman.

Cuby and the Blizzards, Evil Woman. Vince Gill uit The Eagles en Eric Clapton zijn goede vrienden. Als gitarist wordt Vince Gill de Eric Clapton van de country genoemd. Dit is een compositie van Vince Gill. Dochter Jenny Gill is de achtergrondzangeres en Eric Clapton is de gitarist. Vince Gill, Wait Till Your Daddy Gets Home.

Vince Gill met Eric Clapton, Wait Till Your Daddy Gets Home. En toen Eric Clapton toch in de Masterling Studio in Nashville was, nam hij zelf ook maar een nummer op. Het is een compositie van singer-songwriter Willis Allen Ramey uit Alabama. Eric Clapton, Positively. One more.

Eric Clapton, Positively. Willis Allen Ramey uit Alabama begon zijn carrière met een rol in de musical Carousel. Later ging hij verder als singer-songwriter en in de jaren 80 verhuisde hij naar Engeland. En hij schreef al nummers voor Jerry Jeff Walker, Waylon Jennings, Jimmy Buffett en Jimmy Dale Gilmore. Willis Allen Ramey, Sympathy for a Train.

Willis Allen Ramey, Sympathy for a Train. Richard Feldman, dat is een songwriter, producer en studiomuzikant uit Tulsa, Oklahoma. Hij werkte daar jaren in de Church Studio van Leon Russell. Vervolgens vertrok hij naar Los Angeles en daar werkt hij nu voor Shelter Records. Hij schreef nummers voor de Pointer Sisters, Joe Cocker, Belinda Carlisle en Shakespeare's Sisters. Richard Feldman, Promises.

Richard Feldman, Promises. Tony Joe White uit Louisiana had de bijnaam The Swamp Fox en hij werd beroemd met zijn composities Pork Salad Annie, Rainy Nights in Georgia en Steamy Windows. Dit is een compositie van J.J. Cale, Tony Joe White, Magnolia.

Tony Joe White, Magnolia. Bonnie Bramlett werd bekend met de band van haar echtgenoot Delaney Bramlett. De band Delaney en Bonnie met Eric Clapton en Dwayne Elman. En daarvoor was ze achtergrondzangeres bij Albert King, Little Milton en Fontella Bass. Bonnie Bramlett, Make Your Move.

Bonnie Bramlett, Make Your Move. Wiley Hunt, dat is een singer-songwriter uit Tulsa, Oklahoma. En hij is de songwriter voor de band The Tractors. De Tractors zijn heel populair in het clubcircuit van Zuid-Oklahoma en Noord-Texas. Dit is een eigen compositie van Wiley Hunt, Shotgun Shack.

Wiley Hunt, Shotgun Shack. Peter Frampton, dat is een Engels gitarist die al jaren in Amerika woont. We kennen hem van The Hurt, Humble Pie en David Bowie. En solo had hij een wereldhit met Show Me The Way. Peter Frampton, Sending Me Angels.

Peter Frampton, Sending Me Angels. Ray Benson uit Philadelphia is de frontman van de band Asleep at the Wheel. En hij produceerde al albums voor Susie Bogus, Carolyn Wonderland, Willie Nelson, Aaron Neville, Merle Haggard en Vince Gill. Ray Benson, Time to Boogie.

Ray Benson, Time to Boogie. Steve Pryor, dat is een gitarist uit Oklahoma. Hij begon bij de Mighty Kingsnakes. Hij heeft tegenwoordig zijn Steve Pryor Band. Maar hij toerde ook al met de Fabulous Thunderbirds en de Paul Butterfield Blues Band. Steve Pryor, Can't Find My Way Home.

Steve Pryor, Can't Find My Way Home. Taj Mahal, dat is een bluesveteraan uit New York. Hij speelt in het universiteitencircuit en doseert daar de historie van de blues. Dit is een oude hit van Lloyd Price. Taj Mahal, Stagger Lee.

Taj Mahal, Stagger Lee. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Singer-songwriter Ellen Felsky toert met haar echtgenoot Joe Felsky als gitarist door Amerika, en het echtpaar bewerkte een compositie van Leon Russell. Dat deden overigens 235 artiesten. Ellen Felsky, Song for You.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Want ik zag dus grote sterren waar ik dan wel mee speelde. Ja, die eindigden toch uiteindelijk alleen in een hotelkamer. Weet je wel? En dat zag ik heel eenzaam bestaan. Dat zag ik wel dat het was. En ik zag ze er ook aan kapot gaan. Dus ik heb, toen ik dat ook zag, ook nooit meer een druppel alcohol gedronken. Hoor.
3: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Programma waarin is Harry Musquet op pad giet om met zijn gast te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor bleef hij deze keer in het noorden. Hij ging op bezoek bij iemand die eigenlijk een klein particulier museum heeft. Een man die al jarenlang muziek maakt in de jazzwereld. De pianist Rijn de Graaf.
4: Veendam, de knaalstreek. Daar verwacht je toch eigenlijk geen hele goede jazzpianist. En toch is het zo, want we zijn hier bij Rijn de Graaf in Veendam. En we staan in een bijna museumachtige ruimte, Rijn. Welkom.
5: Ja, oké. Okay.
4: Dit zijn de dingen die jij door de, nou niet door de eeuwen heen, maar door de tientallen jaren heen dat jij piano speelt, jazz speelt, verzameld hebt.
2: Ja, je bedoelt jij de wand met die posters? Ja. Ja, soms verander ik dat wel eens, want ik heb nog twee grote dozen vol met posters.
4: Ja.
2: En ja, dat zijn eigenlijk natuurlijk allemaal herinneringen. Dat klopt. Hè? Dus je noemt het al een museum hier. En ja, als je maar lang genoeg wacht, dan wordt het vanzelf een museum.
4: Jij bent in 1942 geboren, dus één jaar jonger als ik. Jij bent in 58, zag ik daar in het boek, in die rider staan, dan ben jij begonnen in het dubbel S-combo, maar dat klopt niet. Jij bent al veel eerder ben jij begonnen.
2: Ik ben begonnen met een orkestje op de HBS en mijn eerste betaalde optreden, laten we het zo maar zeggen, was toen ik 14 was. En ja, dus toen dacht ik, wat is dat toch prachtig, want ik doe iets wat ik geweldig vindt en die krijgt er ook nog geld voor. He? En dat was dan tientje de man, maar ja, er was een ander orkest die wou dan iets goedkoper doen, dus wij zijn er toen maar voor 7,5 de man gaan spelen. Maar dat was toch nog een heleboel, want dat was meer dan mijn zakgeld.
4: Maar hoe komt een 14-jarige aan, ja, dat was natuurlijk niet direct de muziek die je nu speelt. Ik neem aan dat een ander soort
2: muziek. Een beetje swingachtige muziek. Een beetje ouderwetse. Maar ja, hoe ik dan aan jazz kom, dat begint eigenlijk al vlak na de oorlog. Dus toen ik een jaar of 4, 5 was, kwam ik veel bij de buren. En die hadden een modezaak. Dat was de familie De Wit. En de zoon daarvan, die was 28 of zo. Maar die hield ook al van jazzmuziek. En die had altijd de radio aan met die programma's. En die leerde mij al die liedjes. Amerikaanse songs en zo. Open the Door, Richard. En, zo. En dat zong ik dan. Fonetisch natuurlijk, hè?
4: Ja, ja. Maar,
2: en hij gaf mij ook een tekening, weet ik nog. Die heb ik nog, van Benny Carter, de saxofonist. En hij zei, kijk, ik heb een mooie tekening gemaakt van Benny Carter. En die krijg jij van mij. En dat is een man die speelt geweldig saxofoon. En gelukkig, voordat oom Piet, zoals ik hem noemde, overleed, een jaar of 10 geleden, heb ik hem nog net kunnen vertellen dat ik met Benny Carter gespeeld had.
4: Goh.
2: Dus toen was de cirkel eigenlijk rond. En, maar daar hoorde ik dus al Amerikaanse swingmuziek. En de tweede herinnering die ik daar al heb, is dat dat was ik ietsje ouder, dus een jaar of 8 of zo, denk ik. Dat mijn grootvader dus een grammofoon kocht, een pick-up. En die deed alles in het groot. Dus die ging met mij naar de muziekzaak en zei, geef maar 100 platen erbij. Nou, ja, maar wat dan, meneer de Graaf? Ja, van alles wat. Dus wij met de auto naar huis en ik mocht dan die platen draaien. Dus er was van alles, van licht klassiek en operette en dansmuziek. Maar er was ook één plaat bij en ik hoorde dat dat iets anders was. En dat was Skyliner van Charlie Burnett. He, ta, pa, do, do, do, pa, do, pa. Dus ik hoorde dat dat een ander soort muziek was. Hè? Met andere woorden, het swingde dus. En ik vond ook geweldig die saxofoonsolo daarop. En toen weet ik dat ik met mijn oma dus naar een speelgoedzaak ging. En die kocht zo'n plastic saxofoon waar ik doorheen zong. En dan speelde ik mee met die plaat. En toen ik dus op de HBS kwam. Of toen ik 10 jaar was, kwam een piano in huis. En toen probeerde ik eigenlijk die muziek te spelen. He, wat mijn ouders dan gesyncopeerde muziek noemden. Dat woord jazz, dat kwam er nog steeds niet bij. Daar had ik nog nooit van gehoord.
4: Nee, want to jazz somebody is ook iemand de gek aan steken. Ja. Dus dat was eigenlijk muziek
2: dat
4: van gekken.
2: Dat wist ik nog niet. En toen kwam ik, had ik toelatingsexamen gedaan voor de HBS. En toen belden jongens van het orkest op. Dat zij zochten een nieuwe pianist. En ze hadden iets van mij gehoord. En of ik dan maar eens op proef of een middag daar komen wou. En toen zij speelden dus een soort oude stijl jazz, of swing jazz of zo. En toen dacht ik, ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. En ik luisterde goed en ik speelde zomaar mee. En toen zei ik, ja, maar wat is dit dan voor muziek? Ja, dat heet jazzmuziek. Dus dat was de eerste keer dat ik dat hoorde. En toen heb ik een boekje gekocht, dat was een pocket. Ik heb er nog een paar van, want ik koop ze steeds als ik hem op een rommelmarkt zie. En dat is het boekje van Joachim Ernst Behrens over jazz van New Orleans tot cool.
4: Ja,
2: altijd een fantastisch boek. Ja. En er staan allemaal schema's in per instrument. Ja. Dus de ontwikkeling van de tenorsax met alle namen erbij. En het aardige is dat ik nu dus bijna met al die namen ook gespeeld heb.
4: Maar dus autodidact?
2: Ja.
4: Ja. Ja.
2: Ik heb wel een paar jaar pianoles gehad, maar daar heb ik eigenlijk niks van geleerd.
4: Maar je hebt dus eigenlijk allemaal zelf...
2: Maar jazzmuziek heb ik allemaal zelf hier door het luisteren naar radioprogramma's en platen.
4: Michiel de Ruiter op zaterdagmiddag.
2: Ja, Piet Velleman.
4: Lag ik ook altijd met oor voor de radio met Wim van der Hoek.
2: Maar ook, er was ook zo'n programma op de Franse, Belgische zender. Woensdag om 6:30 en om 6:10 op Duitsland, zondag. En dat, ik weet het allemaal precies.
4: En de ding is waarschijnlijk ook, waar ik ook altijd naar luister, de Voice of America
2: Jazz. Ja, dat was dus 's nachts. Dus dan ging ik dus stiekem in bed met mijn oren aan de radio, heel zacht. En ik schreef ook precies op wat ik allemaal gehoord had. Ik heb nog wel eens een soort dagboek waar dus ook... Waar alles in staat van school en zo en feestjes en zo. Maar ook elke dag wat ik voor muziek had gehoord. En ook als iemand...
4: Beroemde Willis Conover met zijn prachtige stem. Die kon zo mooi aankomen. Ja. Een fabel, een eigenlijk legendarische discjockey. Waardoor een heleboel mensen, ook in het Oostblok... Door die man en door dat programma...
2: Dat was een propaganda zender.
4: Blues hebben leren, jazz hebben leren spelen. Dat is heel, heel bijzonder geweest.
2: Een propaganda zender.
4: Ja, op het Oostblok.
2: Maar ik hoorde daar... Ik had al die namen dus in dat boekje gezien. Maar ik wist dus vaak niet welke muziek of erbij hoorde. Nee. Maar door die programma's leerde ik dat dan. Dus zo begon het eigenlijk.

0: Ja, jij bent op een gegeven moment ook Veendam. Dat, daar was natuurlijk op dat gebied natuurlijk niet. Dan ga je dus al snel naar grootste stad in het noorden. Dan ga je naar Groningen toe.
1: Ja, want daar waren dus twee goede platenwinkels op jazzgebied. Hemmers, die zitten nog steeds. En Postumus in de Ebbingenstraat. En die hadden al die Amerikaanse importplaten. Dus dat was dan echt een belevenis als je dan weer zoveel gespaard had. Ja. Dat je een plaat kon kopen. Dat was echt een wonder.
0: Jij fietste van Veendam waarschijnlijk naar Groningen
1: en later terug. Later op de bromfiets. Of lift.
0: Net zoals ik fietste van Assen naar om dan bijvoorbeeld een bluesplaat of een Elvis Presley of soms ook jazz te kopen. Vooral, ik was in die tijd nog heel... Daar ben ik altijd gebleven trouwens hoor, op de jazz messengers.
1: Ja.
0: En zo is dat met jou waarschijnlijk dan ook gegaan.
1: Dat weet ik. En dat soort platen, dat zijn ook stukken van je leven geworden. Hè? Je hebt net over de jazz messengers. Dat Lou Lemmers had dan de platen, de jazz messengers, live at the Café Bohemia. Ja. Nou, dat was gewoon een schok voor mij toen ik dat hoorde. En dat vind ik nog altijd geweldig, weet je. Want ik heb ook wel eens gelezen, je blijft dus het meest houden van de muziek waar je mee opgegroeid bent. Dus ik heb ook wel andere soorten jazzmuziek later gespeeld. Ik ben uiteindelijk toch weer teruggekomen naar wat ik is.
0: Ja, Room 608, dat vind ik een heel mooi. Dat is een heel mooi trage, die heel lang. En Whisper North vind ik ook wel het wereldnummer. Maar dit heeft gezegd. Maar jij. Je kwam natuurlijk ook in aanraking met mensen die dan in Groningen... In Groningen had je een jazzclub later ook.
1: Ja, daar kwam ik mee in aanraking dat ik dus een bassist ontmoette. Die had een vriendinnetje in Veendam. Was een Groninger bassist, Eduard Beer. En die speelde dus op een echte bas, hè, dus niet op een tekensbas of zo. En die kwam toen wel meespelen met het schoolorkestje. En die nam mij een keer mee naar Groningen, naar de Lutke Nieuwstraat. Dat waren dus jam sessions. Dat bestaat ook niet meer, maar goed, helaas. Op zaterdagmiddag. En Hanny de Wolf was daar de animator.
0: Ja, ja. Beeldhouwer.
1: En daar waren dus allemaal muzici. En fijn, daar kwam ik vaak. En toen, een paar weken daarna, toen belde Jenne Meijnema mij op. Of ik met hem in Huizen Maas kon spelen. Oh, dat is net zoiets als nou Sonny Rollins opbelde of zo.
0: Ja,
1: echt een held natuurlijk. Ja. En mijn ouders zeiden, maar dat is op zondagavond, dat is veel te laat. En fijn, er waren twee orkesten. Dat het werd zo geregeld dat het tweede orkest, dat speelde dan de laatste set. En dan kon ik om nog om 11:00 met de bus. Is zo begonnen.
0: En wat gebeurde er daarna? Jij zei van op een gegeven moment had ik de HBS afgemaakt.
1: Ja.
0: En toen zei jouw vader, want ik heb dat verhaal.
1: Nou, zei mijn jong, nou moet je maar eens zelfstandig worden. Ja. Dus nou ga je maar eens de wereld in.
0: Ja.
1: En ik heb je nog niet nodig.
0: Dat hoor ik
1: dan wel. En als er wat is, dan bel je maar op.
0: Jouw vader had een...
1: Ja, een groothandelsbedrijf. Een elektrotechnische groothandel.
0: Die deed in alles waar alles een waren stekker.
1: Precies, zo zeg ik dat altijd. Ja. Alles waar een stekker aan zit, wat je in huis gebruikt.
0: Ja. Ja. Maar dat een liberale man.
1: Zeker.
0: Iemand
1: zeker,
0: dat heb ik mijn vader nog niet zo zien zeggen, weet je wel. Van, ga jij nou maar eens even... Dat heb ik echt moeten bevechten, weet je wel. Ja. Van, dat is met ruzie ontstaan.
1: Ja, maar hij wou juist dat ik zelfstandig werd. Ja. Dus dat kan alleen maar als ik op eigen benen kom te staan.
0: Ja, nee, maar dat is een goede gedachte.
1: Ja.
0: Ja. Wat gebeurde er toen? Toen hij jou die...
1: toen ben ik eerst in een orkest geweest, in een Duits orkest. Het was zo'n Duits swingorkest eigenlijk. Wat wel steeds moderner werd.
0: Je moest in dienst en toen?
1: Ja, toen moest ik naar Nieuw-Guinea. Daar had ik niet zoveel zin in. Dus toen ben ik in een Duits orkest gegaan. En bijna een jaar heb ik daar heel Europa mee doorgereisd. En toen ben ik dan in militaire dienst geweest. Ik kwam weer terug, toen een tijdje in Parijs. En toen 3 jaar in Amsterdam.
0: Parijs, hoe was dat? Dat was natuurlijk in die tijd was dat...
1: Ja, dat was natuurlijk net zoiets als wat New York later ook was. Het stikte daarvan de jazzclubs.
0: Ook een Blue Note had je daar geloof
1: ik. Ja, de Blue Note heb ik nog gespeeld met Sonny Stitt ook. Dat was natuurlijk ook een grote droom.
0: Tweede Parkers, zeg je altijd, hè?
1: Ja, en met Nathan Davis en Sonny Gray. En, dat was een geweldige tijd.

0: We zien hier, want er valt hier, ja, de mensen kunnen dat niet, het is radio, de mensen kunnen dat niet zien. Maar dus, kijk, er staat hier iets, kijk, zo'n hoes van. En er is ook nog een mooi verhaal bij, dat gaat helemaal terug tot jouw pille jeugd. Een prachtige meneer staat erop. Hampton Hawes, The Green Leaves of Summer. Prachtige hoes, helemaal passend bij die tijd. Daar zit nog een verhaal achter de Rijn, hè?
1: Ja, er zit een verhaal aan vast. Toen ik een jaar of 15 was, toen werden hier door de scholen sportdagen georganiseerd. En dat was een uitwisseling met een school uit Assen, waar jij vandaan komt. En wij moesten dan met een paar jongens de muziek verzorgen. En dus het was een heel groot sportterrein met hele grote speakers overal. En 's morgens om 10 uur, dan klonk daar dus al Charlie Parker en Dizzy Gillespie, Big Band en zo. Ja. Want dat vonden wij mooie muziek. Dus iedereen vond het prima. En wij zaten boven op die tribune. En opeens komt er iemand die trap op en die zegt van... Hey, jullie houden van jazz, hè? Ik zeg, ja. Hij zegt, heb je wel eens gehoord van Hampton Hawes? Ik zeg, van wie? Ja, joh, dat is de beste pianist die er bestaat. Ik zeg, nou, daar heb ik er nooit van gehoord. Stond trouwens ook niet in mijn boek. Snap je wel? Die naam kende ik helemaal niet. En toen zegt hij van, nou, ik woon in Rolde. Dat is vlakbij Assen. En dan kom jij dit weekend maar naar Rolde en dan zal ik jou Hampton Hawes laten horen. Nou, ik wou hem ook niet laten kennen, dus ik ging daarheen en ja, hij draaide dat, dus hij had een EP'tje voor de dag. En die had je toen ook nog met Hampton Hawes en daar was ik echt kapot van. En dat is nog altijd een van mijn favoriete pianisten.
0: Dat is een prachtige, mooie hoes, helemaal in het groen. En ja, zo, dat is dus, is überhaupt, hè, is dat natuurlijk... Die hoesen van die platen, want daar zitten we ook. Kijk, Lee Morgan, veel te vroeg.
1: Ja, nou, dat is ook een verhaal, ja, bij.
0: Veel te vroeg doorgegaan. Ja,
1: dat
0: weet, hè?
1: Ik, ja, ook nog dat, ja, ik die kocht. Toen was ik 14.
0: Ja.
1: Ook. En toen ging ik met nog een vriendje en twee meisjes uit de klas een dagje naar Groningen toe in de vakantie. Nou, dat was ook een hele avontuur natuurlijk. En toen gingen we naar Postumus en daar lag dan Introducing Lee Morgan. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord. Henk Mobley zat erbij, die kende ik dan wel. Ja. Dus ik denk, het zal dan wel goed zijn. En afijn, die plaat werd opgezet en wij stonden in zo'n luistercabine, dat had je toen nog. Nou, ik was er kapot van, joh. En dat ben ik nog, dat vind ik altijd nog een fantastische plaat.
0: Heel vroeg overleden, ja. Lee Morgan.
1: En dat dacht ik ook nog van, nou, dat is een jonge, onbekende muzikant. Als ik nou die plaat koop, dan krijgt hij er ook nog geld van.
0: Ja. want ja, dat is natuurlijk toch... Het is natuurlijk toch wel zo. En wij hebben dat op onze reizen op zoek naar de blues hebben dat meegemaakt. Dat het toch wel een beetje... Ja, het blijft een minor, om het maar in het Amerikaanse, minor music, hè? Jazz en blues.
1: Ja, ja,
0: is dat ook jouw ervaring eigenlijk?
1: Ja,
0: ik ben diverse keren in Amerika geweest.
1: Ja, in Amerika is dat natuurlijk ook zo. Kijk, hier wordt jazz ook nog wel serieus genomen. Hè? Dat valt ook nog onder cultuur en zo. Maar dat is daar dus helemaal niet zo. En iedereen denkt van, ga maar naar Amerika en trek maar een deur open en dan is er een jazzclub. Maar dat is ook niet zo.
0: Nee.
1: Dus die tijden zijn ook al lang voorbij. En ik heb nog een goede herinnering aan mijn eerste keer in New York. Dat was in 66. Nou, dat was het laatste staartje nog van al die muzici. Ik heb ze allemaal nog gezien, weet je. Lee Morgan en Hank Mobley en al die mensen die hier staan. Ja. Kenny Dorham. En ja, dat is ook allemaal voorbij. En ja, wat er dan voor in de plaats komt, dat zijn allemaal jonge jongetjes die heel goed kunnen spelen, hoor. Heel fantastisch. Maar ik hoor daar maar weinig ziel in, moet je zeggen.
0: Ja, het is technisch staat het op een heel hoog peil. Dat is echt...
1: Wij
0: hebben toen in New York de Terrence Blanchard sextet gezien. Het was echt fantastisch goed, maar ja, dat is het.
1: Ja, ik mis toch iets. Ja. Hè? Maar ik heb ook wel gemerkt dat die muziek die toen daar gespeeld werd, ja, dat waren clubs, dat was toch een beetje zo'n beetje een criminele omgeving. En de mensen waren zelf ook allemaal zo. En ja, dat hoor je ook in die muziek.
0: Het was net zo. Het was toch ook een soort van subcultuur.
1: Ja,
0: wat ook in die boeken van Ginsberg en Kerouac naar voren komt. En zo.
1: En daar had je Slugs, daar werd dan van 3:30 tot 4:00 gespeeld.
0: Ja.
1: Dus om 3:00 kon je daar nog heen gaan s'nachts. En dan stond iedereen daar nog eens een gek te spelen op het podium. Nou zijn de jazzclubs in New York zijn 11:45 gesloten.
0: Ja, en je moet dus
1: en je mag
0: veel
1: niet,
0: betalen.
1: En je mag niet roken en je bent een paar honderd gulden kwijt. Dus.
0: Ja.

0: Laten we eens even kijken, jongens, want je moet toch ook eens even hier rondlopen, want wat je hier ziet, alleen al. Rijn, laten we hier eens even beginnen, want dat vond ik toch wel een heel mooi vogeltje. Hier ben jij nog heel pril.
1: 17, 18 of zo, denk ik.
0: Nico Boekhout en
1: Freddy Rikkers.
0: Ja. En hier zou dan, als een stukje bij de foto aan, dan zou Jenne hebben moeten staan.
1: Ja.
0: Waar was dit? In Huis en Maas?
1: Nee, dat was in de Lucky staan.
0: In de Lucky?
1: Ja. Aan de Koehoorn Singel.
0: Goh, en nou, je ziet daar, eens kijken. Zien we Eduard ook nog ergens hier?
1: Nee.
0: Eduard Nick Blok, waar ik dan mee gespeeld heb.
1: Die zit wel in mijn plakboek, hoor, maar die staan hier niet. Dat is Pony Poindexter. Dat was
0: Poindexter,
1: ja. De eerste Amerikaanse solist waar ik een concert mee gegeven heb. In 67.
0: En die is overleden.
1: Ja.
0: Johnny Griffin heb je ook natuurlijk veel mee gespeeld.
1: Ja, daar speel ik nog mee. Ja, kijk, daar heb je.
0: Ja. Het is een geweldige tenor eigenlijk,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Vind ik heel erg...
1: Ja, dat is nog een van de uitvinders.
0: Die pakt wel uit.
1: Jazeker.
0: Ja. wat zijn foto's waar jij nou heel veel... Wie zijn deze keurige... Wie is die keurige club? Er staan een heleboel mensen in pakken.
1: Die staan te zingen. En dat zijn de Four Freshmen.
0: Aha. En dat is een hele goede vocalgroep.
1: Dat is een hele goede vocalgroep. En dat is muziek... Dat heb ik vroeger gehoord. En dat vind ik nog altijd de mooiste muziek die er is. Het klinkt zo goed.
0: Dat is,
1: en die had ik nooit gezien. Nee. Want ik kwam vaak in Amerika en dan waren ze net weg. Of ze kwamen een week daarna. Of wat dan ook, waar ik dan was. En toen moest ik dus die concerten organiseren. Hè, voor het Muziekcentrum Vredenburg en Oosterpoort en zo. En toen zei ik, dan ga ik een keer een programma over vocal groups doen. Met een lezing over vocal groups. En dan wil ik eigenlijk wel de Four Freshmen. Nou, toen zeiden ze, dat moet dan maar doorgaan om mijn plezier te doen. He, maar toen al die mensen die wat sceptisch waren kwamen luisteren, toen vielen ze allemaal van de stoel.
0: Ja, want dat is echt heel
1: fantastisch.
0: Goed.
1: En dat vind ik nog steeds heel goed.
0: Ja, je had van die groep, de High Lows had je, en dan de Four Freshmen.
1: Ja.
0: En Lambert Hendricks en...
1: En dit is een foto met de Four Freshmen uit in de kleedkamer in Groningen. Dus dit is Bob Flanagan. Dat is nog het originele liedzanger van de Four Freshmen.
0: Ja. Goh, prachtig. Hier.
1: Ja, dat is Babs Gonzales. Dat is een zanger, komiek, comedian, verhalen vertellen, regulateur, dat is van alles. Maar dat is een
0: vrolijke man.
1: Ja, fantastische man. Ja, daar heb je hem ook weer.
0: Oh ja.
1: En dan had hij altijd zo'n strijdkreet, had hij altijd Lala ex pubidens. Nou, dat is helemaal geen bestaand woord.
0: Nee.
1: Maar hij had zijn eigen taal gemaakt. Dus dit is nog zo'n button.
0: Ja. Ik denk Lala Music. Beetje Sidego en zo.
1: En daar hebben we Dexter Gordon.
0: Ja. De prachtige film, hè? Heb je die film natuurlijk ook gezien?
1: Ja. Waar Roundabout Midnight, ja.
0: Waar hij zegt van... There's not enough kindness in this world.
1: Ja.
0: Prachtig, van Bertrand Tavernier, dacht ik.
1: Ja.
0: Een van de mooiere jazzfilms, vind ik eigenlijk.
1: Ja.
0: Dat hij er eerst niet aan mee wilde doen. Hij dacht dat hij verneukt werd, hè, door die regisseur. Want die mensen hadden natuurlijk al zo vaak... waren mensen bij hem gekomen met mooie beloften. Van, nou zullen we jou eens even hier en daar naartoe brengen. Maar dat is natuurlijk... dat gebeurde nooit. Maar dit is dan toch wel echt gebeurd. Hè. Dat was eigenlijk een mooie film eigenlijk.
1: Nou, en dit was dan ook een heel groot moment voor mij. Want dat is Henk Mobley.
0: Ah ja.
1: Tenor, en dat was eigenlijk een soort held voor mij. Hè?
0: Ja, Henk Mobley, Kenny Dorham, de eerste bezetting van de Messengers.
1: Henk Mobley,
0: met Horace Silver.
1: Henk Mobley was een man die mij enorm aansprak. Meer nog als pianiste. Hè, daar heb ik ook heel veel van geleerd door daarna te luisteren. En toen ik dus voor het eerst naar New York ging, toen zeiden mijn vrienden van, en wat ga je daar dan doen? Ik zei, joh, ik wil spelen met Henk Mobley. Nou, iedereen lachte natuurlijk. En ik kwam daar... vrijdag aan. En ik weet nog dat ik 's morgens uit het hotel stapte op Manhattan en dat verkeer en die wolkenkrabbers en zo, dat werd me eigenlijk te gek. Dan na een paar uur was ik weer in het hotel. En toen zei die die man achter de desk die zei van, nou, dan moet je eens naar de East Village gaan. Dat is wel wat een beetje Europees-achtig. Moet je daar eens een keer heen gaan. Dus de volgende dag ging ik met de ondergrondse naar de East Village. En ik kwam uit de ondergrondse. En daar liep dus Kenny Dorham.
0: Ja, nou.
1: Die
0: ja.
1: herkende ik dus van foto's. Hè, met een trompetkoffer. Dus ik sprak hem aan. En hij zei, ja, ik ben Kenny Dorham, zegt hij. En ik speel straks daar en daar. Kom maar mee. Nou, dat was dan in die club in de East Village in. Daar is die poster, die gele, waar de jazz staat.
0: Ja.
1: En toen ontmoette ik daar een dochter van Art Blakey, Evelyn Blakey. En die nodigde mij uit om bij haar te komen eten de week daarna. En ze zei, nou, dat vind ik leuk. En ze zei, en wie heb je allemaal al gezien? Ik zei, nou, ik ben hier nog maar net. Ik heb Kenny Dorham nu gezien. Met allerliefste wil ik Henk Mobley zien. Want dat vind ik geweldig. En wat ik toen niet wist, is dat zij ook Henk Mobley had uitgenodigd voor het etentje. Dus nou, dat was natuurlijk van mij iets geweldig. En die had zijn saxofoon bij zich. En die was een stom verbaasd dat ik al die stukken van hem kende. En zij hadden vleugels staan en wij gingen spelen. Hij zei, luister, zondag, zegt hij, dan speel ik in de East Village in. Ook daar.
0: Oh, ja.
1: En hij zei, nou moet mijn pianist, die moet eerder weg. Zou jij dan wel de tweede helft met mij willen spelen? Nou, dat was natuurlijk gauw voor elkaar. En toen heeft Evelyn Blakey dus die foto gemaakt. Dus daar speel ik dan eindelijk met mijn grote held, met Billy Higgins drums.
0: Oh, Billy Higgins, ja. Dat is een goede drummer.
1: Ja.
0: Beetje licht. Ik zei, die staat op die eerste ding, op Chippy en zo. Ja, en de Blessing.
1: Kijk, hier, dit was bij Evelyn Blakey thuis, zie je wel? Dit is Henk Mobley en dit is zij.
0: Oh god, ja, wat leuk zeg.
1: Ja. Dus dat is een mooi verhaal, hè? Dit.
0: Ja, ja. Ja, prachtig. Ik bedoel, ik kan me... Zo zou ik ooit nog eens een keer John Lee Hooker willen ontmoeten, weet je wel. Ja. Maar dat zit er waarschijnlijk niet in, want die man is ook 84 en komt zijn huis bijna niet meer uit.
1: Ja, maar heel veel van die dingen wat ik mij dus zo voorstelde, hè, toen ik 13, 14 was. Hè, van later dan wil ik dit of dat is toch allemaal uitgekomen.
0: Ja.

0: Hier allemaal posters. Kijk eens, hier. Wilhelmina, dat is in Eindhoven.
1: Ja, dit is nog
0: steeds. Daar speel ik de 10e van deze maand. En, goh. Ja, Slugs, hè, mooi.
2: Ja, dat was de mooiste club. En dat was elke avond...
0: Waar was die club? In
2: de East Village, op de app, even zien, dat staat er wel op.
0: Ja, in de Far East, Slugs in de Far East.
2: Ja, ja, dat was heel ver aan de oostkant. In de 242 East 3rd Street, tussen Avenue B en C. En dat is een beetje een lugubere buurt, zeker ja, toen. Ja, nu ja. Gaat het wel, hoor.
0: Ja.
2: Nu is het een beetje opgefleurd en een heleboel leuke antiekwinkeltjes en zo. En maar waar Slugs was, er zit nou een soort Albert Heijn of zo zit erin.
0: Goh, ja, net als de cover, waar kwam toen de groentezaak
2: ja, in. Ja, precies. Net zo,
0: als, het is altijd dat het duvel erbij speelt.
2: Maar zie je, dat heb ik dus allemaal... Ja, dat was maar van één week. Hè? Ja. Larry Young, Albert Heijn, Lee Morgan... En dan Freddie Hubbard met Joe Henderson, Sonny Red met Tommy Turrentine en Bobby Timmers. Dat heb ik dus allemaal gezien. Ja. En dan ook nog die weken daarna, want ik ben een maand geweest. En dit was dan elke zaterdagmiddag. He, Kenny Dorham, Hank Mobley. Ja, dat is geweldig, joh. Dus ik ben ontzettend blij dat ik dat allemaal nog gezien heb. Want een paar jaar daarna was het voorbij. Toen speelden ze niet meer of ze waren overleden of wat dan ook. Ik heb het net allemaal gezien.
0: Nu is het allemaal anders geworden. Ja. Ja. Want wij keken toen in die dingen, in de Village Vanguard, ik meen dat je $30 moest betalen, alleen om binnen te komen. Ja. Dus dat...
2: Dat zou hier natuurlijk ook gebeuren, hè, als het niet gesubsidieerd wordt.
0: Ja. Het had altijd wel een sfeer. Ik weet dat ik voor het eerst in Amsterdam kwam, dat ik ook naar de Sherazade ging en in de Wagenstraat. En ik hield toch van die sfeer, van de jazz sfeer in van dat soort clubs.
2: Ja.
0: Dat is toch altijd, daar hing altijd een bijzondere sfeer van. Ja. Ook nooit een agressieve sfeer of zo. Toch een wel plezierig altijd. Dat vind ik altijd toch wel.
3: Ik ook pas geleden geïnterviewd.
0: Ah, die hier ook liggen. Ja. Die,
2: ik heb hem nog niet gelezen.
0: Maar. Nee, maar dat was namelijk wel leuk. Omdat wij dat eigenlijk met hem over hadden. Dat hij eigenlijk een van de eerste rappers was. Want hij deed toen al jazz en poetry.
2: Ja, daar zat ik ook bij in de Sierzade.
0: Ja.
2: Ja, klopt.
0: Dat vertelde hij nog. Hij zei van, er was het dan zo'n composer, maar er waren dan een heleboel mensen. En op laatst kwam ik tot ontdekken dat hij een van de weinigen was die nog iedere keer kwam en zo.
2: Ja.
0: Dus dat, prachtig is dat. Deborah Brown.
2: Ja, die heeft hij.
0: En Horace Silver. En dat was een zoon van de predikant ook, hè, geloof ik.
2: Ja. Ja. Maar dat was Hampton Horace ook.
0: Ja, was jij een fan van Horace? Was speelde een beetje
2: dat was een aparte stijl. Ik was een enorme fan van Horace Silver. Daar ben ik ook eigenlijk mee begonnen. Dat hoorde ik toen. Ja, en dat was ook
0: hele grove linkerhand.
2: Niet pianistisch, maar...
0: Wel soul.
2: Ja, heet. Maar ook eenvoudige melodische dingen spelen. Ja. Dus dat kon je ook nog een beetje naspelen.
0: Ja.
2: En toen later hoorde ik opeens in een radioprogramma Bud Powell melodische dingen spelen. Ja. Dus dat kon je ook nog een beetje naspelen.
0: Ja.
2: En toen later hoorde ik opeens in een radioprogramma Bud Powell.

0: Heel lang gezeten.
1: Hij speelde met de Moon of de Moons of zo. Werkte voor dezelfde management als waar ik voor speelde.
0: Goh,
1: en dan,
0: dat is ook toevallig,
1: dan reisden we wel eens samen. Dan werden we opgepikt, hij ergens en ik ergens. En dan gingen we samen met de busjes 's nachts naar een hotel of zo. Dus daar ken ik hem al.
0: Ja, dat zal in Frankfurt geweest zijn. Maar daar vertelde hij altijd over. Daar is hij ook verslaafd geworden door die mensen die op die basis werkten. En ik zat de hele nacht daar in die kou, naar die de radar te kijken natuurlijk. En die moesten wakker blijven.
2: Ja.
0: Toen kwamen ze in die club en zeiden, hey man, are you tired? Ja, die jongens waren wel moe. Nou, hier heb je wat. Kregen ze dexedrine en zo. Ja, Sjoerd van der Duim die zong erbij. Die is ook al lang dood trouwens. En...
1: Ja, de meeste mensen van het Duitse orkest waar ik in zat, die zijn ook dood.
0: Ja. Je bent nooit full-time musician geweest, maar...
1: Nee, dat kwam omdat ik ten eerste altijd met jazz wou spelen.
0: Ja.
1: Ja, ik zag toch wel dat dat een moeilijke zaak was. Of je moest je hele leven op reis in hotels. Dus dat stond me ook niet zo aan. En ik zag ook mensen waar ik erg tegen opkeek... Ook toen ik heel jong was al hoor, 18, 19 of zo, toen zag ik al mensen helemaal kapot gaan aan de gereis en drinken en alles. En toen werd ik eigenlijk een beetje bang daarvoor, voor het leven eromheen. En het jazz was ook altijd een soort iets romantisch voor mij. Maar als je dat dan echt professioneel gaat doen met het hele leven eromheen, nou, dat blijft er van die romantiek natuurlijk niks over.
0: Dat is romantiek, hè? Keihard.
1: Want ik zag dus grote sterren waar ik dan wel mee speelde. Ja, die eindigden toch uiteindelijk alleen in een hotelkamer. Ja. Weet je wel? En dat zag ik een heel eenzaam bestaan, zag ik wel dat het was. En ik zag ze er ook aan kapot gaan. Dus ik heb, toen ik dat ook zag, ook nooit meer een druppel alcohol gedronken, hoor. En nog niet.
0: Maar Veendam?
1: Dus, ja, Veendam is...
0: Jouw roots liggen hier. Je bent ook niet zo'n weggaander of zo.
1: Nee, maar dat kwam ook natuurlijk omdat het bedrijf hier stond. Ja. Snap je?
0: Maar ik, dit is toch een overeenkomst. Ik ben ook nooit uit Drenthe weggegaan.
1: Dat is net zo.
0: Alhoewel, voor de business, voor je platen en dat soort. En als je iets wilt en je wilt op televisie, dan zou dat misschien
1: ik ben natuurlijk,
0: veel beter zijn geweest.
1: Ik ben natuurlijk elke week wel een keer in het Westen, zoals het heet. Hè?
0: Ja.
1: Maar goed, dan ben je ook zo, weet je. Dus,
0: dat vind ik wel leuk, het Westen zoals dat heet.
1: Ja. Ja.
0: Dus die mensen altijd zeggen bij ons van, we moeten naar het hoge noorden toe.
1: Ja.
0: Dan lach ik me altijd dood, want dat denk ik bij mezelf.
1: Ja, dan nemen ze brood mee en dan stoppen ze onderweg.
0: Dat is 170 kilometer, weet je wel. Moet je in Amerika reizen of zoals wij met die band door heel Europa, dan dat typeert ook een beetje de Nederlander. Ja, nou Rijn, ik zou zeggen, speel nog heel lang door.
1: Daar
0: want
1: ik
0: heb toch altijd wel veel genoten van... En namens de VPRO en Radio Drenthe word jij heel hartelijk bedankt dat wij hier even rond hebben mogen kijken. En
1: fijn,
0: dat je
1: een
0: gesprek
1: gedaan.
0: Met ons wil voeren.
1: Graag gedaan.
0: Bedankt.
1: Oké, dank je.
3: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Rijn de Graaf... Die was van Rijn de Graaf zelf uiteraard. There's No You, het eerste stuk. Horace Silver and the Jazz Messengers, Room 608. Hampton Hawes, Blue Skies. En van de vocalgroep The Four Freshmen, I Remember You. We gaan verder in Haddy's historie. En daarvoor gaan we deze keer naar buiten toe. Het land op.
0: Ja, we staan hier halverwege het Hunebed en vlak tegen Kamzijde aan. En dit, hier kun je heel mooi zien hoe die S van Loon mooi... dit is dan de noordkant, hè? De noordwestkant. Hoe mooi die loopt met die weg eroverheen. Ik zie dat mooi in perspectief zo hier. Nou, hier een beetje links van hoe ze daar rijdt, Hunebed. Van Loon is ook nog een van de mooien, vind ik. Rolle, Burger en Dissen. Die aan de andere dit is het Hunebed van Ballo, zeg ik dus, niet van Loon. Het Hunebed van Loon, dat staat even ten noorden van Loon aan de linkerkant. Dat is ook een heel mooi Hunebed. Dat is nog geschilderd door Bernd Groen. Dat hangt in het provinciaal. En Ik weet nog dat ik voor de eerste keer hier een keer rondbracht, dat Jan Akkerman een keer bij me was.

Die zei van, moet je lusten, ik heb nog nooit een hunebed zien. Nou, ik zeg, kom op, dan gaan we naar een hunebed toe. Dus Jan en ik hier met z'n tweeën naar het hunebed. En Jan die zegt van, hier moeten we gaan spelen, zeg. Hij zei, ik voel hier iets. Hij zei, als ik een gitaar bij me had, een versterker, had ik hier gaan spelen, zei Jan. Hij zegt, hier voel ik vibraties. Dus ja, dat is nog leuk, om dat is wel anekdotisch, dat zo'n man dat dan ook nog... Het is een mooi hunebed en ik vind het een van de mooiste van... Nou, hier aan de andere kant. Nou, ik kijk hier tegen een eeuwenoude jeneverbos aan, dacht ik. Die zie je niet vaak zo hoog. Nou, daar heb je ballerij. Kijk, dat is afgesloten ook. Hè. Kijk, je kunt er zo niet op. Dan moet je door een hekje heen. Nou, dat is een prachtig mooi fijn. Het stiet nog heel hoog het water trouwens, dat door die veel regen valt. Maar dit is ook een prachtig mooi gebiedje, hè, dit hier zo. Dat het kamp. Eentje wie er ook, vroeger het klooster ook staan, hè. Maria in Kampen kwam van, dat was een Cisterienzo klooster, dat kwam uit Koevoorden, maar daar werd te veel hout en daan. En toen was het niet safe genoeg, toen hebben ze een eindje verder ze het neergezet, maar dan was het weer te leeg. En toen hebben ze het in Assen gezet op de plek waar het nou stiert en zo. Maar dat is hier dus, dan die noordkant heet dat die boerderij nog van Kamps. Maar dit is een heel mooi natuurgebiedje is dit. Een beetje een mini biotoop, maar hartstikke mooi. En ook als je daarachter achterweg komt, dan kon je vroeger had een pad en dan ging je zo langs het spoorlijntje en dan kwam je zo aan de andere kant uit Dreesmans bosje. Dat was en je had Dreesmans weg daar. Dat mocht je niet in, maar dat gingen wij dan ook nog. Wij gingen altijd strunen, zo noemen we dat. Met de hond en zo een paar kleuren. Dat een hond van mij nog een keer een fazant pakt heb daar. Die we smakelijk oppeuzen. Het was niet eens eigenlijk streup, maar zo. Maar ik heb veel in de natuur lopen. Ik kon je ook die andere kant op. Dan achter de Lonenstraat zo. Daar had je ook nog een gebiedje, dat noemen ze het Geheime Dal. En toen dat spoorlijntje nog liep, kon je ook over dat bruggetje zo. En ja, dan kun je ook kan dat ook wel, maar je hebt er nou een fietspad lopen, dat gaat helemaal zo van, volgt eigenlijk de oude tracé, hè, van het spoor. Dus dat treintje, dat ging dan naar Gieten toe, naar de slagerij van Udema, die daar toen nog zat. En dat kwam dan zo, bij de twee sporen weg, kwam dat dan zo, daar, aan de Lonenstraat kwam dat zo Assen binnen en dan... Ja, dan kon ze dat zo op het grote spoor zetten. Maar dit is een heel mooi gebiedje. Hier heb je hier ook verschillende soorten van bomen, van alles door elkaar heen. Van eik tot berk tot...

0: De Azenaren die gingen hier toen er nog geen televisie was. Dus, en er was eigenlijk alleen maar voetbal was op zondag. Maar in de zomer werd er dus niet voetbal. Nou, dan ging men vaak of het Dassen Bos in. En dan liep men de Dr. Nazolaan af en naar het Rondeel en dan richting Zeubenster en de Nieuwe Vive. Of de mensen gingen hier naartoe op de fiets en namen ze een koffiemat en zo en dan gingen ze hier zitten. Ja, het is nou helemaal. Nou zie je, ja, op zondag zie je wat mensen lopen met een hond, maar toen zat hij vol. Maar er was verder niks te doen. Ik bedoel, de mensen hebben nu zoveel activiteiten. Ik bedoel, je kunt vanaf klootschieten tot aan FC Groningen en van korfbal tot aan boelrijden. En je hebt natuurlijk de televisie gekregen natuurlijk met ik weet niet hoeveel kanalen. Maar soms zet ik toch liever in de natuur. Dan zet ik dat allemaal overboord. Die hele, toch even bedenk dat je nog mens bent. Ja, Hunebed, dat zijn begraafplaatsen hè, eigenlijk. Trechterbeke volk. Ja, sommigen die duurden niet toe. Ik heb er wel eens met mensen over gehad. Dus we gaan om 12 uur s'nachts en dan gaan we naar het Knipoorsbos. Daar heb je er ook in staan. Dat is tussen Anlo en Zuidlaarden. En als je dan rechtsaf gaat, die weg van Anlo daarachter langs. Dan zei ik een keer tegen Vicky Patricina en tegen Freddy. Ik zeg, nou dan gaan we daarheen. Om 12 uur s'nachts. Ik zeg, daar komen ze. Die jongen die wil niet met. Ja, dat is prachtig. Dat is ook trouwens een mooi Hunebedje. Dat staat midden in het bos. Het is een heel aparte plek ook. Ach, daar zat ik wel eens als het mooi weer was. Ik liet de hond eruit. Nou, met een boekie. Zo tegen die stenen aan. Een mooie rustige plek. Ruud Leukveld hebben een keer een hele mooie foto gemaakt. Met mij bovenop het Hunebed in Loon. Met zo'n beetje donorachtige foto. Met tegen het late schemerlicht aan. Oranje licht. En dan moesten we kijken hoe we dat licht kreeg. Twee auto's. Met vol licht na en zo, dan kreeg je heel mooi licht en zo. Nee, dat was. Ja, dat is een hele mooie foto. Die hebben Rudy Leukveld in het heel groot Tuzang. Ik heb zelf er een van. Ook een hele grote, maar dat gaat meer over dat blues travelen dat ik aan spoor loop. Je kunt er zien dat het water heel hoog stiet nou. En dat ook, dat, kijk, er zit ook niks, je ziet hiervoor zie je wat van dit pijpensteeltje en zo. Nou en dan heb je dan dat wollengras en zo, dat het bekende. Maar moet je eens kijken hoe ze ook een mooie den daar staat, aan die kant. En jeneverbesbos, dat is toch een heel mooie vegetatie. En daar ook die mooie den, dat zie je niet zo vaak meer. En op Ballorij heb je ook nog zo'n bepaald stukje waar van die oude dennen staan. Want men verwart ze, de boom die wij dan altijd met kerstmis, dat zeg maar altijd dennenboom, maar dat ben geen dennen, dat ben sparren natuurlijk. Maar het is een heel mooi gebied, er lopen allerlei paadjes doorheen. En waar is het van? Van het Drentse landschap of van het natuurmonument? Dat weet ik dacht van, kijk, Drentse landschap, zie je wel, rondwandeling 2,5 kilometer. En dan, nou kijk, hier staat het wel op. Natuurreservaat, dat is wel heel leuk om even, kijk. Wandelen op loslopen vee. Nou, daar zijn wij honden niet toegestaan. Geen toegang voor motoren en ruiters. Kijk, en het is van het Drentse landschap. Kijk, en hier zo'n wildrooster. Maar hier gaat de hond ook niet overheen. Hè?
1: Nee.
0: Die kan je niet hoor. Dan, ik ga er natuurlijk wel eens met de hond in. Maar dan til ik hem erover. Maar dat is niet zo bestreurd.
2: Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Een maakduur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: De ballads van Eric Clapton zijn hartverscheurend. River of Tears.

Eric Clapton, River of Tears. Het voormalige Amerikaanse teenager-idool Connie Francis loopt vandaag zijn rode draad door het programma. En in 1978 stond ze voor de eerst sinds jaren weer eens een keer in de studio. En ze zat boordevol zelfvertrouwen, want ze nam alle nummers meteen op in het Italiaans, Spaans en Duits en natuurlijk in het Engels. Connie Francis, Singing the Blues.

Connie Francis, Singing the Blues. Cream, dat was een super trio met drie geniale muzici. Drummer Ginger Baker, basgitarist Jack Bruce en gitarist Eric Clapton. Het leverde vier prachtige albums op en schitterende nummers als White Room en Sunshine of Your Love. Cream, Strange Brew.

Cream, Strange Brew. In 1981 werd George Franco Nero, de broer van Connie Francis, in New York vermoord door de maffia. En even later lieten haar artsen weten dat de zangeres opnieuw manisch depressief was en ze werd opgenomen in een psychiatrische inrichting. Connie Francis, Young Love.

Connie Francis, Young Love. Het nummer komt uit 1956 en het is van Screamin' Jay Hawkins. Later verschenen er maar liefst 191 covers, onder meer van Manfred Mann, Nina Simone, The Animals, Creedence Clearwater Revival, Leslie West, Jimmy Bonds, Joe Cocker en Buddy Guy. En Van Morrison nam het op voor het album Them Again. Them, I Put a Spell on You.

them, I put a spell on you. De depressie van Connie Francis leek structureel. In 1984 ondernam ze zelfs een zelfmoordpoging. En toen dat mislukte, stortte ze zich op het schrijven van haar biografie. Who's Sorry Now? Het werd een bestseller in Amerika. Connie Francis, Bye Bye Love.

Connie Francis, Bye Bye Love. Het is een nummer uit 1962 van John Lee Hooker en er verschenen covers van The Yardbirds, David Clayton Thomas, Shadows of Night, The Belfast Gypsies, Tony Joe White, Muddy Waters, Dr. Feelgood, Jimmy Pate samen met Robert Plant, Huey and the Blizzards en Jack Bruce. En dit is zanger Eric Burden met The Animals. Boom, boom.

The Animals. Boom, boom. Connie Francis was een gecompliceerde dame. Ze trouwde 4 keer. Eerst met de directeur van het Aladdin Hotel in New York. Daarna met de eigenaar van een chique kapsalon. Ze trouwde met de eigenaar van een reisbureau. En uiteindelijk met een tv-producer. Maar de huwelijken duurden nooit langer dan een paar maanden. Connie Francis. Oh, Lonesome Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Lone Number 5 van Lone is het album van deze week. En de zanger van Lone, Michel van Dijk, is waarschijnlijk de Nederlandse zanger met de meeste ervaring in de gehele rockindustrie. Hij was de zanger van The Mads, James Mean, Le Baroque, Exception, Amsterdam. Bij Brainbox was hij de opvolger van Cas Lux, Elkwin, Gerritsen en Van Dijk samen met Rinus Gerritsen van Golden Earring, Blues Power, Ravage, Michel van Dijk Band, Klaassen en Van Dijk en nu samen met Ferdinand Bakker, Lone, Because of You.

Alone Because of You. Stevie Ray Vaughan schreef het nummer met Doyle Bramhall voor zijn album In Step, en het werd opgenomen met zijn vaste begeleiders Tommy Shannon basgitaar, Chris Layton drums en Reese Winans keyboards. Stevie Ray Vaughan, Tightrope.

Stevie Ray Vaughan, Tightrope. De zanger Bobby Darin was de grote liefde van Connie Francis. Hij zou een nummer voor haar schrijven, ze zouden het samen opnemen. Maar de strenge vader van Connie Francis stond dat niet toe. En hij bedreigde Bobby Darin zelfs met een vuurwapen, omdat hij in de nabijheid van zijn dochter vertoefde. Connie Francis, I Fall to Pieces.

Connie Francis, I Fall to Pieces. Greg Allman schreef het nummer voor het album Brothers and Sisters. En het werd opgenomen met twee nieuwe bandleden. Lamar Williams op basgitaar en Chuck Leavell op piano. Les Dudek was de tweede gitarist naast Dickie Betts. The Allman Brothers, Please Call Home.

Connie Francis, I Walk the Line. John Mayer uit Connecticut begon met zijn John Mayer trio, maar intussen speelde hij al mee met B.B. King, Buddy Guy en Eric Clapton, en in 2014 had hij al 20 miljoen albums verkocht. En toen begon hij met drie ex-leden van Grateful Dead een nieuwe band, Dead & Company. John Mayer, I'm Gonna Find Another You.

John Mayer, I'm Gonna Find Another You. Gloria Estefan zou de hoofdrol vertolken in de film over het leven van Connie Francis. Maar in 2019 werd het hele project afgeblazen nadat Connie Francis de inhoud afkeurde. Connie Francis, He Thinks I Still Care.

Connie Francis, He Thinks I Still Care. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Baam, Stedentechniek, Freek Medendorp coördineerde de playlist. Kevin Roosevelt Moore uit Los Angeles was de gitarist van Papa John Creed. Hij maakte met die band 4 albums. Vervolgens ging hij solo verder als Cap Mo. En met Cap Mo maakte hij alweer 19 albums. Cap Mo, Don't Try to Explain.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De tweede generatie, zo kun je Shirley King wel noemen, want zij is de dochter van B.B. King. En daar is een nieuwe cd van u gekomen, Blues for a King. Verder muziek van Marcus Lazarus, Will Wesley, Robbie Ray, The Western Centuries. Drie mooie uitvoeringen van het nummer van Junior Parker, Sometimes, Ben Rice, Josh Krasin, zelfs Bruce Springsteen. Maar we beginnen met de Black Track Blues Band, Best Friend's Grave.

Ja, Joy, Joy, Joy. Best Friend's Grave, het nummer van de Backtrack Blues Band. De Backtrack Blues Band. En nu nog een nummer van Little Walter, nummer Backtrack. En de man achter de Backtrack Blues Band is met name Sonny Charles. Dat is de leadzanger en de mondharmonica speler van de band. Kevin Bird, dat is de volgende die op de lijst staat. Dat is een man die al jaren bezig is met het maken van muziek. Niet hele grote muziek, niet hele grote carrière heeft, maar hij giet wel steeds deur. Hij staat op de hoes van de cd ook mooi, een beetje een pick-up truck, waarvan hij denkt, van, nou ja, door red ik man altijd met rond, denk ik zo ongeveer. Nee, cd die heet Stone Crazy en het nummer is Pretty Little Thing.

0: you such a pretty little thing.
1: Pretty Little Thing, dat is het nummer van Kevin Bird. En dat moet je dan eigenlijk op zijn, misschien op zijn Texaans uitspreken. Pretty Little Thing. En komt van de nieuwe cd Stone Grazy. De twintigste cd van Bruce Springsteen. Normaal zal ik in Harris Blues niet zo gauw een nummer van Bruce Springsteen draaien, want ik vind het niet uitgesproken blues. Ook niet echte Amerikanen, alhoewel de cd Nebraska wel in die richting ging. Maar op de laatste cd van Springsteen, Letter to You, er staat één prachtig nummer op. De andere nummers, dat is het traditionele werk van Springsteen. Dat moet je van houden of niet. Maar dit nummer, dit is echt zeer de muiten weerd. Bruce Springsteen met One Minute You're Here.
2: Big black train coming down the track.

Ruwe bolster. En dit is de blanke pit van Bruce Springsteen. One Minute You're Here. Misschien wel een beetje opgedragen aan Clarence Clemens, de man die in 2011 overleden is. Lid van de E Street Band. Van zijn nieuwe CD Letter to You. Josh Crazin, heel ander verhaal. Man die met dit aan American Idol en door ook het beste succes met had. Hij kwam gewoon uit de marine. Hij diende nog bij de marine toen hij door aan meedeed. En toen kreeg hij zo opeens een carrière in de muziek. Een beetje in de country wereldmuziek. In de country muziekwereld. Ja, de country muziekwereld. Dat ging hem niet al te goed af in die zin van hij kreeg toch succes en dat steeg hem een beetje naar de kop. En dat kwam niet helemaal goed met hem. Op een gegeven moment was hij fut. Had hij een briefje nodig van dat aflopen moest wezen. Maar gelukkig, het is allemaal goed gekomen. Er is een nieuwe single van hem uitgekomen van Josh Crazin, het nummer Home.

Josh Crazin met zijn nieuwe single Home. Out of the box, wat denk je daarna? Nou, denk dat bullen mensen dan denken van... dan ben je een beetje spontaan aan het denken. Spontaan aan het redeneren. Out of the box denken. Niet overal aan vastzitten. Dit kan ook heel anders wezen. Out of the box kan ook wezen van dat de muziek... dat die uit een boxje komt. Dat kan ook. Maar hij kan ook komen uit een cigar box gitaar. Een eigen gebouwde gitaar van een sigarendeus, een stok met een paar snaren erop. Iemand die dat in Nederland heel veel deed, was dat is cigar box Henry. Een man uit Dalfsen. Maar in dit geval is het een cd van het duo Ben Rice en R.B. Stone. En daarvan het nummer Jesus Needs a Gig.

Ben Rice en R.B. Stone van de CD Out of the Box, Jesus Needs a Gig. Harry's Blues, de Lustrinor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. Het is een nummer van Junior Parker, Little Junior Parker. Origineel uit 1958, man die geboren is in Clarksdale. Ontdekt is door Ike Turner, de man van Ike en Tina Turner. En zijn mentor was eigenlijk Sonny Boy Williamson. Nou, die woonde ook vlakbij in Tutwiler, dat ligt vlakbij Clarksdale, in Mississippi, in Amerika. Nou, dat nummer, dat staat centraal. En de eerste uitvoering die is van een nieuwe cd van John Nemeth. De man met de Hongaarse naam, maar een volbloed Amerikaan. Van de cd Stronger Than Strong, Sometimes.

De meest recente versie van Sometimes in de uitvoering van John Nemeth van de CD Stronger Than Strong. En de mondharmonica die speelt natuurlijk een prominente rol. Geen wonder, want het nummer weer in 1958 opgenomen door Little Junior Parker, ook een mondharmonica speler. Ik weet niet of dit opgenomen is in Memphis, denk het wel, want Sam Phillips, dat was de man die hem ontdekt heeft eigenlijk. Of ontdekt, dat was Ike Turner. Maar die hem groot gemaakt heeft met nummers op het Sun-label. Later ging hij over op een ander label. De Modern Records van de Bihari Brothers. Maar op Sun Records door heeft hij grote successen gehad. Onder andere met Mystery Train. Een nummer wat ook door Elvis Presley opgenomen is. Compositie van hemzelf. Dit nummer, Sometimes, een compositie van Don Robey in de uitvoering van Junior Parker.

Little Junior Parker in 1958 met Sometimes. De derde versie die is van een man die vooral bekend geworden is als mondharmonica speler bij de Fabulous Thunderbirds. Een band uit het westen van Amerika. Kim Wilson heb ik het dan over. Maar die daarnaast ook allerlei solo dingen maakte. Hij begon al in 1993 met Tiger Man, zijn eerste eigen album. Dit is een nummer wat uit te komen is op een cd uit 2003. Looking for Trouble. De versie Sometimes van Kim Wilson.

Drie versies van Sometimes, het nummer van Little Junior Parker uit 1958. De eerste die hij hoorde was van Kim Wilson uit 2003. En de eerste die was van John Nemeth van de CD Stronger Than Strong. En die is uit 2020. De Western Centuries, ja, dat is een hele bijzondere band. Is dat eigenlijk kun je niet zeggen dat het een band is. Het is meer een concept. Een aantal mensen die bij elkaar gaan zitten. Callahan Morrison, Ethan Lawton en Jim Miller, die drieën. En die speelt in allerlei andere bands. Maar voor deze gelegenheid hebben ze zich de Western Centuries genoemd. Het zit een beetje in de sfeer van de old-time country muziek. En dit is van een cd die heet Call the Captain. En het gaat over Dynamite Kid.

Ja, wel een lekker soundje toch, hè? Van de Western Centuries van de CD Call the Captain, The Dynamite Kid. Robbie Ray, blijft in Amerika. Dit is een man meer uit het zuiden van Amerika, Florida, die naar New Orleans toegegaan is. Wat meer de blues, de rhythm and blues-achtige kant. Dit is van de titelstuk is dit van de CD Up and Down.

Robbie Ray, Up and Down, titelstuk van zijn nieuwe cd. Beetje country blues achter, zou je kunnen zeggen. Het is in ieder geval geen rhythm and blues van New Orleans, want dat klinkt met blazers erbij heel anders. En dit is toch wat meer de akoestische slide en de mondharmonica erbij. Twee gitaristen, Will Wesley en Curtin Pratt. En die hebben samen een nieuwe single gemaakt, A New Kind of Blues. En Will Wesley, die komt uit Californië. En die speelde samen met mensen, bekende mensen, Larry Gardner, Grady Champion. En Curtin Pratt, dat is een man die uit de Mississippi Delta komt. Die dus echt uit de wereld van de blues komt. Die optreden met Johnny Winter, met Delbert McClinton, Bobby Russell, nou, noem ze allemaal maar op. Dit is een single van het duo. Ze maakt ook zelf eigen cd's. Maar dit is een combinatie van deze beide man, Will Wesley en Curtin Pratt, met A New Kind of Blues.

A New Kind of Blues, dat is het motto van Will Wesley en Curtin Pratt, allebei de gitaristen. En dat valt op dit nummer ook wel te huren. Ja, tenacht doe eigenlijk allemaal Amerikaanse muziek, denk ik, uitsluitend Amerikaanse muziek. Dus het wordt tijd om eens aan deze kant van de grote plas te kijken. Marcus Lazarus, dat is een man die uit Engeland komt. En die heeft zijn vierde album, denk ik, ondertussen uitgebracht. Het is een man die heeft zijn vierde album, denk ik, ondertussen uitgebracht. Het is een man die in 2013 kwam.

Marcus Lazarus uit Engeland. How long can you go? Dat is de titel van de cd. En dit was One Last Goodbye. Het is ook zo'n man, net als zo'n Sean Webster, zeg maar, die eigenlijk prima op het podium in Grollo zou kunnen staan bij Hofstegen en me door een concert te geven. En misschien ook wel bij het Keerpunt in Spiekeboer. Ja, helaas, je bent dichter wat betreft de muziek. Je kunt het nog wel terecht voor een afhaalmaaltijd. Lekker snet bij Hofstegen. En ook in de Spiekeboer kun je ook het een en ander krijgen. Dus denk er eens een keer aan. Want je moet die mensen toch een beetje in de bien proberen te houden. Harry's Blues, de Reinhard Lustert. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een hele mooie cd van Shirley King. Shirley King, dat is de dochter van B.B. King. Een cd die uitgebracht is op 19 juni. En dat is de dag van het einde van de slavernij in Amerika. En uiteraard de zwarte bevolking die kijkt er altijd heel nadrukkelijk naar. Het is een cd die ze gemaakt heeft met allerlei bekende mensen. Joe Louis Walker, Duke Robillard, Elvin Bishop. Pat Travers speelde zelfs met. De enorme hardspelende gitarist. Kirk Fletcher speelde met. En Steve Cropper van Booker T en de MG's. Hier het nummer waar ze samenspeelt met Robin Ford. Shirley King van de cd Blues for a King, Feeling Good.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Buddy Holly uit Lubbock in Texas werd slechts 22 jaar. Maar desondanks is hij een van de grootste rock'n'roll componisten aller tijden. En daar denkt deze zangeres van Fleetwood Mac hetzelfde over. Stevie Nicks, Not Fade Away.

Stevie Nicks, Not Fade Away. En dit nummer kennen we ook van de Rolling Stones. Singer-songwriter Jackson Browne uit Los Angeles werd in het Duitse Heidelberg geboren als zoon van een Amerikaanse militair. Hij nam een nummer op van Buddy Holly, waarmee het Engelse duo Peter & Gordon een grote hit had. En het zal geen toeval zijn dat de producer van Jackson Browne is Peter van Peter & Gordon, namelijk Peter Asher. Jackson Browne, True Love Ways. Ja.

0: Jackson Browne en True Love Ways. Chris Isaak, dat is een softe rockabilly-zanger met een indrukwekkende vetkuif. Het lijkt allemaal een beetje op elkaar. Volgens mij is het altijd een herhaling van zetten, maar deze cover van Buddy Holly doet hij niet onaardig. Chris Isaak, Crying, Waiting, Hoping.
1: Cry.

Chris Isaak, crying, waiting, hoping. De ziekte van Parkinson maakt optreden onmogelijk voor Linda Ronstadt, maar zij laat het nageslacht een geweldig oeuvre na. Linda Ronstadt, that'll be the day. Wait.

Linda Ronstadt, That'll Be The Day. Jeff Lynne, die kennen we nog van het Electric Light Orchestra uit het Engelse Birmingham. Later vertrok hij naar Amerika, maakte hij deel uit van de Traveling Wilburys. Hij was nog de producer van Del Shannon. En hij nam een nummer van Buddy Holly op, dat ook al op het album Beatles for Sale van de Beatles stond. Jeff Lynne, Words of Love.

Jeff Lynne, Words of Love. Ik ben altijd een beetje jaloers op Lyle Lovett uit Texas, omdat hij enige tijd getrouwd was met filmster Julia Roberts. En na het huwelijk ging de man gewoon door met zijn carrière en het is nooit een echte hitzanger geweest, maar ieder album is wel de moeite waard. Lyle Lovett met zijn vertolking van een Buddy Holly nummer, Well All Right.

Lyle Lovett, Well All Right. De Engelse Hollies die werden zelfs naar Buddy Holly genoemd. En ze namen een nummer op met hun held. Dat kan tegenwoordig, want de stem van Buddy Holly werd in een moderne studio gemixt met de sound van de Hollies. De Hollies en Buddy Holly. Peggy Sue Got Married.

De Hollies met hun held Buddy Holly. Peggy Sue got married. Mary Chapin Carpenter, dat is een wat elitaire singer-songwriter uit New Jersey. Ze komt uit een hele deftige familie. En die familie die snapt er ook helemaal niets van dat zij met een gitaar door Amerika trekt om op te treden in kleine clubs. En ook zij coverde een nummer van Buddy Holly. Mary Chapin Carpenter, Wishin'.

Mary Chapin Carpenter, Wishin. De Texaanse troubadour Joe Eli, hij maakt ook deel uit van de band The Flatlanders, coverde samen met Todd Snyder de B-kant van de hitsingle Peggy Sue van Buddy Holly. Joe Eli en Todd Snyder, Oh Boy. All of my life.

Joe Eli en Todd Snyder, Oh Boy. Paul Anka uit Canada, dat was een generatiegenoot van Buddy Holly. Paul Anka was 15 jaar, toen schreef hij ook al hits, Diana bijvoorbeeld. En Buddy Holly had in de jaren 50 al een hit met een nummer van Paul Anka. En dat nummer wordt nu vertolkt door Susie Bogus. It Doesn't Matter Anymore.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Truth van Lawrence Jones is het album van deze week. En het management van Lawrence Jones wordt gevoerd door de Nederlander Jan Lagendijk. En de nieuwe producer van Lawrence Jones is ook een Nederlander, Gregory Elias. En zij hebben een eigen studio in Miami. Daar is het album opgenomen. En deze heren zijn ook de drijvende krachten achter het grote jaarlijkse bluesfestival in Gollo. Lawrence Jones, Can't Go On Without You.

Lawrence Jones, Can Go On Without You. De Nitty Gritty Dirt Band, dat is een country rock band uit Californië, maar ze verblijven al jaren in Nashville. Ze hadden een wereldhit met American Dream en ze hadden ook nog een groot hit in Amerika met Mr. Bojangles. Maar ook zij coverden een nummer van Buddy Holly, de Nitty Gritty Dirt Band, Maybe Baby.

de Nitty Gritty Dirt Band, Maybe Baby. Waylon Jennings was tot zijn dood een hele grote jongen in Nashville. En zijn zoon, Shooter Jennings, die zette de familietraditie voort, want die heeft een hele succesvolle rockband in Amerika. Maar vader Waylon nam samen met Dire Straits frontman Mark Knopfler, Knopfler moet je zeggen, net zoals Knockout, een nummer van Buddy Holly op, Learning the Game.

Waylon Jennings en gitarist Mark Knopfler, Learning the Game. Zelfs artiesten uit de alternatieve scene schamen zich er blijkbaar niet voor om een nummer van Buddy Holly op te nemen. Fiona Apple en John Bryan, Every Day.

0: Fiona Apple en John Bryan, Every Day. Paul McCartney, dat is een echte Buddy Holly fan. Met de Beatles nam hij al Words of Love op. En later deed hij dat samen met Danny Lane, de voormalige zanger van die Moody Blues en destijds lid van Wings, nog eens goed over. Want die twee die maakten een heel album, Holidays, met louter Buddy Holly nummers. Paul McCartney, It's So Easy.
1: I got to one, two,

0: Harry's Blues, The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad. Yeah.
1: Welkom, luisteraars van Clarksdale Noord Chicago. Dat is eigenlijk de weg die als Muddy Waters McKinley Morganfield afgelegd heeft. In de eerste uitzending waren wij in Clarksdale, waren wij op de Stovel Plantation bij de Crossroads, een van de eerste uitzendingen. En vandaag gaan wij naar de plek waar ze begin mei 1983 de begrafenis heeft plaatsgevonden van McKinley Morganfield, Muddy Waters.
2: Ja, we hebben er nog even naar zocht. Het is het Restvale Cemetery, begraafplaats. We hebben er nog even naar zocht, want in Chicago, mensen, dat is een vreselijk grote omgeving. Je moet je voorstellen, dat is zo'n beetje half Drenthe, zou ik maar zeggen. En dat is bebouwd en daar heb je natuurlijk een heleboel begraafplaatsen en die liep nogal op elkaar. En na veel omzwerving kwamen wij uiteindelijk aan op dat Restvale Cemetery.
3: Oh ja, pak dat in. Ja hoor.
4: This is for Dutch radio and television from the Netherlands, Europe.
3: Yeah. Okay. Are there many visitors coming over here to see the grave?
5: Many people, many. Oh. All the time. Comes to visit Muddy Waters' grave. All the time.
3: How many?
5: How many?
3: Every week?
5: Uncountable, yeah.
3: Oh.
5: Every week.
3: And they're coming from everywhere?
5: Everywhere. We had just a gentleman, maybe 2 weeks ago, him and his wife drove from South Dakota to visit Muddy Waters' grave.
3: And unforeign visitors as well.
5: Yeah. Yeah, everyone. Everyone loves Muddy Waters.
2: Yeah.
3: Do you like Muddy Waters?
5: You know, I'm young, so I do like him. I have heard a few of his music, but I like him. But I don't really know a lot about him.
2: The Mojo Man.
5: The Mojo Man, yeah. Okay.
2: Okay.
5: Right, the grave's right over there.
2: Yeah, okay, thank you very much indeed.
3: Het is een van die.
2: Van welke?
3: Van deze liggende hier, hè? Hier.
2: Nou, dat is wel een heel klein steentje. Ja, we zijn hier op het Restvale Kerkhof in Chicago. Een van de vele kerkhoven die hier liggen. En wij staan hier bij het graf van Muddy Waters, oftewel McKinley Morganfield. En ik had gedacht dat er een grote gedenksteen zou staan, maar die staat er niet. Wij staan eigenlijk een beetje, ja.
3: Bijna bovenop hem.
2: Bijna bovenop hem. Het is een beetje oneerbiedig eigenlijk. 1915 geboren. In Roland Fork. Een zoon van Ollie. Die eigenlijk daar is bleven zitten. Terwijl hij met zijn moeder en later met zijn. Naar Stovall is gegaan. Een plantage in Mississippi. En van daaruit is hij dus. Uiteindelijk na vele jaren speelden in de Delta is hij in Chicago terechtgekomen en is eigenlijk een van de allerbelangrijkste, misschien wel de belangrijkste van de Chicago Blues geworden.
3: Voor jou de belangrijkste?
2: 1915 tot 1983, dus is nog 68 jaar geworden, Muddy. 1983 overleden, ik weet nog. Dat het toch nog wel een behoorlijke schok was voor mij. The mojo is gone and the master has won, staat hierop. En er staat een gitaartje op. Een soort van, het lijkt wel de Fender Jaguar die ik op mijn slaapkamer de foto heb. Voor mij is hij de belangrijkste man. Eigenlijk toch wel. En Muddy Waters was heel geliefd bij andere muzikanten. En hij straalde een soort van dignity uit, hè? Een soort van ja, eerlijkheid ook had hij, die hem eigenlijk maakte degene die was. Hij was heel trots op zijn muziek. Hij heeft altijd een promotor geweest van de bluesmuziek en dat is natuurlijk heel belangrijk geweest. Er is natuurlijk ook een fantastisch boek over hem uitkomen met een voorwoord van Eric Clapton. Dat heet Muddy Waters, The Mojo Man. Bij een mevrouw die heet Sandra B2's. En ik kan het aanbevelen, want ik ben er zelf nog niet helemaal, ik ben in het midden ergens, maar het is, wat ik gelezen heb is hartstikke goed. En Eric Clapton die schreef er nog een voorwoord bij. Het is eigenlijk wel heel leuk voorwoord eigenlijk. Hij zegt daar onder andere in dat misschien de grootste misopvatting over de blues is dat het is simply an opportunity to express sadness or anger about the injustice of life. En hij zegt dat zit er, natuurlijk zit dat er wel in. Maar het gaat ook over emoties en dat is precies wat erin zit. Maar wat er ook in zit is er zijn elementen van eerlijkheid, humor en menselijkheid. Hè? Creating in turn the self-indulgence. And it's about courage in the face of adversity, the truth of the soul and the nobility of the spirit and the infinite capacity to suffer and rejoice at exactly the same time. Nou, al deze dingen had Muddy Waters in zich. En voor zichzelf zegt hij dat hij heel veel geleerd heeft van Muddy Waters. En de muziek die heeft hem veranderd. En zonder dat je het weet heeft het waarschijnlijk ook jouw leven veranderd. Tenminste, als je bluesmuzikant bent. Dat staat er in het kort in. En het is een prachtig voorwoord van Eric Clapton.
6: Gypsy woman told my mother before I was born, got a boy child's coming, gonna be a son of a gun, gonna make pretty women jump and shout.

0: Eric Clapton, 1994 van de cd From the Cradle. The Hoochie Coochie Man, een van de bekendste stukken van Muddy Waters. Hè?
1: Ja, met Got My Mojo Working eigenlijk wel de twee toppers natuurlijk.
0: Ja, wat typisch dat in beide, dat door, ik wil niet zeggen het bijgeloof, maar de Hoochie Coochie en de Mojo. Dat
1: die Black Cat Bone, weet je wel. Oeh, ja. Een zwarte kat. En je had ook Rabbit Foods en zo, weet je wel. Dat waren allemaal, hingen ze dan om de hals. Dat waren gewoon...
0: Ja.
1: Mojo is ook, dat kan gewoon zo. Maar Mojo kan ook een vloek wezen. Hè?
0: De geesten af te weren. Hè?
1: Ja.
0: Want op die hut van Muddy Waters in Stovel, daar hangt toch ook die...
1: We're gonna lay a bad mojo on you, if you take wood from this cabin.
0: Ja. Nou, we gaan even weer terug naar Noord-Chicago, terug naar dat Restvale Cemetery. Het was in Zuid-Chicago.
1: Nou, er stappen hier net wat zwarte mensen uit. Uit een auto die ook naar dat graf wilde kijken misschien. Wij zullen misschien even plaats maken.
0: Ja.
1: Dan kunnen wij even verder praten.
0: Ja.
1: Hier een eindje van het graf vandaan.
0: You're not coming for the grave of Muddy Waters?
2: Is he out here?
0: Yeah.
2: No, I didn't know him. I thought maybe you all were from Dan Hines' office.
0: No. We're from a Dutch radio and television.
2: Europe. Oh, okay. Where is he buried?
1: Over there.
2: Oh, really?
1: Yeah.
2: Oh.
1: And his late wife over here.
2: Okay.
1: Yeah. Here is.
2: Oh, Morgan Fear, right. McKinley Morgan Fear. Yes, okay.
0: Does his music say anything to you?
2: Yes, it does. Yes, I have followed his music for years.
0: Hmm.
2: Yes, I enjoyed his music.
1: But you didn't know that he was buried here?
2: I sure didn't. As a matter of fact, I didn't know he had died. Really didn't.
1: Yeah.
2: Died in 1983.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Oh, all right. It's news to me.
1: Yeah.
0: Thank you.
1: But he's pretty big in the world of the blues music.
2: Exactly.
1: Yeah.
2: Yeah. One of the beginners.
1: Yeah. Yeah.
2: Yes.
1: Yeah.
2: Okay.
1: There's a bigger stone in the place where he was born in Rolling Fork, Mississippi.
2: Oh, okay.
1: The people over there, they contributed, and they have there's a big stone
2: but
1: too.
2: But his body is actually
1: his body
2: here.
1: is here.
2: All
1: right. Yeah. 68 jaar. And ja, want er blijft toch ook weinig van over. Ik vind het toch wel jammer dat het niet een iets wat grotere steen ligt. Het zou Marshall Shears eigenlijk toch... zou hem eerder om hier wat groters bij te zetten. Zoals die juffrouw van Trumpet Records gedaan heeft bij mensen die...
0: Hij ligt hier gewoon... Ja, tussen zien mensen eigenlijk, hè?
1: Ja, het is een derde vrouw, althans. En ik vind het een beetje heel sober. Maar goed, zijn muziek die blijft natuurlijk voortleven. En voor mij was het een... net wat Clapton zegt, een van de mensen in de... bluesmuziek en die de bluesmuziek populair hebben gemaakt. En zijn songs die klinken nog altijd deur over de hele wereld. Van kleine barragies in Drenthe tot in de bluesclubs van Chicago tot bluesclubs in Japan. En over de hele wereld kun je de songs van Muddy Waters nog steeds horen.
0: Dat betreft is hij gewoon onvergetelijk.
1: Ja, voor mij wel ja. En ja, god, in de hele blueswereld natuurlijk. Ja, het feit dat Eric Clapton al een voorwoord hierbij schreef, dat zegt al genoeg. En ik moet zeggen dat Clapton dat ook op een hele mooie manier gedaan heeft. Het is niet zo'n groot kerkhof. Er is hier een kantoortje bij.
0: Het ligt aan het spoor.
1: En de juffrouw, wij dachten dat het een heel eind verderop lag, maar het ligt eigenlijk 20 meter van het kantoortje af.
0: Hij voert kantoorstoor aan de linkerkant. Vlak aan de weg, daar vind je het graf van McKinley Morganfield, ja. Muddy Waters.
1: Ja, ik vind het een beetje een sneu idee dat er niet wat anders deed. Ik vind dat... Er zijn zoveel mensen die in de wereld die minder betekend hebben en die fantastische obelisken hebben en praalgraven. En deze man, die eigenlijk toch een steunpilaar west is van de bluesmuziek in Amerika, die ligt hier onder een steentje van, nou, wat zal het wezen? 20 bij een halve meter, 30 bij een halve meter. Gewoon plat in het gras.

0: Eigenlijk het titelstuk van de show van Steve Cushing, Blues Before Sunrise, in de uitvoering van John Lee Hooker. Van de gelijknamige cd Blues Before Sunrise uit 1964. Steve Cushing die vertelde dat hij eigenlijk zich beperkt tot een hele afgebakende periode.
1: Ja, hij covert de 40er en 50er jaren zo'n beetje in de blues. En hij bemoeit zich niet met wat daarna komt.
0: Zo van wat na 65 komt zeggen.
1: Ja, daar was hij niet zo in geïnteresseerd. Hij vond het de kwalitatief ook niet zo goed. En hij had zijn eigen mening eigenlijk erover. Over die paar decennia, daar maakte hij die programma's over. En hij zei verder zei hij eigenlijk nog dat... ik zei op een gegeven moment van... Ja, het is in Chicago toch een beetje tourist blues. Hij zegt, nou ja, dat moet die mensen zelf weten... als ze een living uit kunnen maken. Maar,
0: op zich onderschreef hij het wel trouwens.
1: Ja, hij onderschreef het wel. Maar ja, hij was toch een beetje aan de conservatieve kant van de blues, denk ik. Maar hij zei ook van... Ja, god, de muziek blijft natuurlijk niet altijd zo. Er hebben altijd veranderingen in zitten. En dat zal ook na die 50 jaar is dat natuurlijk veranderd. Maar hij hield zich aan zijn... Als hij stekkie, zou ik maar zeggen.
0: Wat ik ook wel grappig vond, hij vertelde iets eerder al dat hij, toen hij met dat bluesprogramma begon, de Blues Before Sunrise, 4 uur durend programma, wat ondertussen over bijna 30 staten in Amerika via de satelliet elke zaterdagnacht uitgezonden wordt.
1: Ja, ja.
0: Een van de sponsoren, want er hoeft verder niet veel betaald worden door de stations in Amerika. Ze mag dat gratis uitzenden. Maar ja, hij leeft natuurlijk een beetje van de reclame die erop zit. En een van de sponsoren is Bob Koestler van Delmar.
1: Ja, ja.
0: Nou ja, dat bij een winkel.
1: Het is natuurlijk logisch, want die verkoopt... hij zal wel gefourneerd worden een beetje door... gevoed worden door Bob.
0: En er zitten reclamespots tussen natuurlijk.
1: Ja, en dan verdient Steve er ook nog wat aan.
0: Ja. Maar wat ik zeg wel, hij vertelde ook dat... want hij komt zelf uit de Budenwijk van Chicago, de blanke neighborhoods. Maar dat hij door dat programma vaak opgebeld wordt door de mensen die de blues aan de lijve middenmaakt hebben met allerlei verhaal, met allerlei informatie. Onder andere over de schoen van...
1: Sonny Boy Williams de Eerste.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Iemand die vertelde dat hij voor $5 de schoen gekocht had van Sonny Boy.
1: Ja, John Lee Williamson was dat.
0: Ja. Ja.
1: Die, en hij kreeg vaak ook informatie van die mensen die anderen helemaal niet kregen. En hij kreeg het regelrecht van de zwarte mensen vaak. Hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, volgende week dan. Ja, er is nog stof te over om met deze man nog eens inbieden te praten.
1: Ja.
0: Blues en vrouwen, dat huurt bij elkaar. En hij het boek van Muddy Waters, The Mojo Man, van Sandra B. Toews er ook bij pakt, dan komt dat er ook zeer regelmatig in vuur.
1: Ja, Muddy was natuurlijk ook een womanizer, zoals men dat noemt. Hè? Hij was wel een woman's man en zo. En hij was natuurlijk niet vies van een vrouwje zo her en der.
0: Hij stond in de spotlights natuurlijk. Ja. Het was een mooie, een gedistingeerde man om te zien. Hij had een paar cent op mijn hand, denk ik.
1: Ja.
0: Hij
1: en dat was in de zwarte wereld natuurlijk... Helemaal, daar ligt het toch nog weer wat anders dan bij de blanke mensen. Dat is, dat giet dan dubbel op, zou ik zeggen.
0: Muziek, de teksten in de muziek, die staat er ook bol van, hè?
1: Ja, zeker.
0: Van verwijzingen naar...
1: wel of niet cryptisch, maar in ieder geval giet het heel vaak over vrouwen. Vrouwen die de boel bedonden of iemand wil een goede vrouw hebben. En vrouwen die heel veranderlijk, die veranderlijk als het weer bent, die niet weet waar je aan ze hebt.
0: Ja, ja.
1: In alle soorten en maten en of goed of niet goed, dat komt in de blues allemaal voor. Dat is een van de belangrijkste thema's, zou ik al zeggen.
0: En een van de mooiste metaforen die we in Nederland uiteraard ook kennen, dat is het gebruik van de bijen.
1: Ja. De King Bee. Yeah.
0: En dan ben je een echte.
1: Ja, dan ben je een echte. Dan ben je een man with a stinger.